0: Summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Nieuws krijg je van Serafien.
1: Goedemorgen. De brand in de Hoge Venen verspreidt zich niet meer. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Ken Tuin. Komt door de regen van gisterochtend. Maar dat betekent nog niet dat het vuur onder controle is. Het gebied blijft moeilijk toegankelijk en de brand is onvoorspelbaar. Volgens de minister zal de brandweer er nog weken werk hebben. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende gebouwen werden geraakt, waaronder ook woningen. En een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen uitredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren vond het ondanks de nederlaag geen slechte wedstrijd.
2: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook. Alles blijft open om onszelf richting halve finale te hockeyen.
1: De Red Lions staan nu tweede in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Het is eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maximaal tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden.
0: Er staan op dit moment geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Goedemorgen. Music. Robbe Petitjean. Het is 18 augustus, de voorlaatste dinsdag van de zomer. Hoe vul jij hem in, mag je laten weten. Nu met muziek, Jonas Blue.

0: Lekker opstaan met Adele.
1: Het is dinsdag 18 augustus.
0: Goedemorgen. Ik hoorde Serafine in het weerbericht daarnet zeggen dat er vandaag, maar vooral morgen, heel wat regen op ons afkomt. Hopelijk ook in de Hoge Venen. Hè. Ik heb daar gisteravond heel veel beelden van bekeken. Het is allemaal zo heftig. Zelfs op de Nederlandse tv waren ze het aan het uitleggen en zeiden ze van ja, het is daar met turf onder de grond. Dus die brand die verspreidt zich niet alleen over de grond, maar ook voor een deel onder de grond. Daarom is het ook zo moeilijk om dat te blussen. Is het blijkbaar een van de zotste branden in heel Europa ook. De brand is ondertussen wel vertraagd, maar nog altijd niet onder controle. Ondertussen is er al zo'n 3000 hectare natuur verwoest in die Hoge Venen. En gisteren heeft koning Filip het getroffen gebied bezocht om alle hulpverleners een hart onder de riem te steken. Heel heftige beelden als je dat nog niet bekeken hebt. Dan naar Genk, want in het stadion van Genk hebben familie en vrienden gisteren om 4 uur in de namiddag afscheid genomen van Michiel van de Weert. Dat is de content creator die vorige week overleed aan de gevolgen van progeria, de verouderingsziekte. 2500 mensen waren bij zijn plechtigheid. En nog zotter, 100.000 anderen die hebben via de livestream afscheid genomen, zoals Michiel het eigenlijk zelf gewild heeft. Hij wou dat in dat stadion doen en hij wou dat er een livestream was. Michiel die sluit zijn eigen uitvaart ook af met een pakkende videoboodschap.
2: Je kunt nooit genoeg tegen iemand zeggen hoe graag je ze ziet. En je kunt nooit iemand vaak genoeg een knuffel geven.
0: Ik was daar zelf heel emotioneel van. Goed, mooi Michiel. Een nieuwe dag, nieuwe kans trouwens op exclusieve tickets voor Shakira. Die staat op 18 september in Madrid in een stadion dat speciaal voor haar gebouwd is. Het Estadio Shakira. Daar kan ik jou met jouw plus one trouwens naartoe sturen. Vervoerhotel, dat is allemaal gefixt. Vrijdag spelen we de finale en daar zoek ik nog finalisten voor. Jij kan je vanochtend nog plaatsen voor die finale, want hoor je ergens tijdens deze show de schone stem van Shakira passeren? Stuur dan Shakira Shakira via een audiobericht in de Q-app. Luisteraar Lore, tevens de eerste finalist, die heeft ze gisteren ook eens goed nagedaan.
3: Nee.
1: Deze hit is nieuw.
0: Nu opstaan we iets helemaal anders. Animal van Cat's Eye.

Cat's Eye, bijna 6:15. En John uit Brugge is heel vroeg opgestaan om in de finale te geraken, om naar Shakira in Madrid te gaan. Dat heeft hij laten weten. John uit Brugge, nog even blijven luisteren. Het is dinsdag 18 augustus, even een duik nemen in de geschiedenis. Want op 18 augustus 1969 vindt de laatste dag van het Woodstock Festival plaats. Three Days of Peace and Love heette dat daar in Woodstock, New York. En er is ook nog een jarige vandaag, want Mika is jarig. Stond van de zomer nog op Werchter Boutique. Niet te doen trouwens hoeveel hits die Mika heeft. Maar de geboorte van Mika, was dat vroeger of later dan die allerlaatste dag Woodstock? Mag je laten weten? Via de Q-app. Dit is Alesso.

0: Zometeen de jarige.
1: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: Lil Kink bij de koffie en Madison Angelo uit Maaseik. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Dag op dag.
0: Angelo, ben jij een beetje relaxen vanochtend?
1: Ja, nu nog wel. Ik begin dadelijk met mijn werk.
0: Ja, en dan is het minder relaxed. Daarnet hoorde je Mika, die is jarig.
1: Ja.
0: Die is altijd heel chill, hè? Altijd heel op het gemak, hè?
1: Mika wel, ja.
0: Mika wel. Wat doe je van werk, Angelo? Dat je dan zo opgejaagd bent?
1: Ik ben niet opgejaagd, helemaal niet hoor. Maar ik rijd met de camion, ik doe transport en brandstoffen.
0: Ah ja. Maar je kan je misschien soms wel opjagen aan andere chauffeurs. Gebeurt dat?
1: Dat wel, ja.
0: Ja. Hebben mensen niet genoeg respect voor truckers?
1: Niet meer.
0: Niet meer? Hoezo? Heb je het weten veranderen?
1: Ja, nee. Vroeger was hier in België veel chiller de mensen. Nu zijn ze meer agressief op de baan.
0: Ja? Krijg je regelmatig zo klaxons en zo?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Maar misschien ligt het aan jou, hè? Kan, hè?
1: Dat kan ook zijn.
0: Angelo, daarnet hoorden we dus Mika. Hè. Dag op dag op 18 augustus in de geschiedenis eindigt de eerste editie van Woodstock en wordt ook Mika geboren op een 18e augustus. Maar de geboorte van Mika, was dat vroeger of later dan het einde van die eerste Woodstock in 1969?
1: Ik denk later.
0: Dat is helemaal juist. Mika, die is helemaal zo oud, nog niet is geboren in 1980. Tweede opgave, dag op dag, kwam de eerste anticonceptiepil ter wereld op de markt. Enovit heette dat ding. Maar was dat vroeger of later dan de geboorte van Mika uit 1980?
1: Ook later.
0: Ook later. Nee, dat is fout. Die eerste anticonceptiepil die was er vroeger in 1960 al. Dat was echt een revolutie toen. Dat was nog zotter dan Woodstock qua revolutionair gegeven. We gaan naar de laatste opgave. Dag op dag kondigt VTM-nieuwsanker Danny Verstaten aan dat hij met pensioen gaat. Maar was dat vroeger of later dan de eerste anticonceptiepil op de Amerikaanse markt in 1960?
1: Dat is later. Dat is een paar jaar geleden.
0: Dat is inderdaad later, een paar jaar geleden. In 2023 is onze Danny op pensioen gegaan. Dikke merci om mee te spelen, Angelo. Ik wens je nog een fijne dag daar op de baan. Niet te zot doen.
1: Nee, dankjewel. Voor jullie ook, hè.
0: Ja, houd rustig, houd vrolijk. Zal ik eens, hè.

0: Wat een man, wat een stem. Teddy Swims, Lose Control. 6:30. Serafien, goed en slecht nieuws over de brand in de Hoge Venen.
1: Ja, de brand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle, maar het vuur heeft zich gisteren wel niet meer verspreid nadat het had geregend. Dat meldt binnenlandmeester Kent. Hè? Maar het gebied blijft wel moeilijk toegankelijk en het vuur blijft ook onvoorspelbaar. Volgens de minister zal de brandweer daar nog weken werk hebben. En een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen uitredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Ze staan nu tweede in hun groep en alleen de eerste twee gaan door. Morgen spelen de Lions hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun tweede wedstrijd tegen Spanje. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maximaal tot 23 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met kans op regen en 22 graden.
0: Er staat één file op onze snelwegen waar je 5 minuten verliest. En dat is op de E313 richting Antwerpen. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost verlies je 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan gaat het dus minder dan 5 minuten duren.
2: Je badkamer renoveren in 1 dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Dorothee's Doordenker.
4: Wijd je aan je dromen, niet aan je zorgen.

0: goed blijven luisteren trouwens. Hè. This heart is bleeding. Want als je Shakira hoort, ergens deze show, dan moet je ASAP Shakira sturen. Via een voicebericht. En dan kan jij misschien wel naar haar show in Madrid.
1: Lekker blijven.
0: Er is gisteren een klein drama gebeurd in de Big Five van de zomer. Dat is het lijstje met de vijf beste zomeranthems ooit. Want Margriet Hermans die is uit de lijst gegooid. Een schande volgens sommigen. Ook volgens Jan, die een duidelijke oproep heeft vanochtend.
2: Ik wil bij deze dan ook een oproep doen aan gans Vlaanderen. Ja. Een warm oproep zelfs. Margriet heeft altijd het beste van zichzelf gegeven. Het wordt dus hoog tijd dat we gewoon weer gaan meer herstellen. En een hele zomer lang in je Big Five laten hangen.
3: Merci.
0: Margriet, terug de Big Five in. Of toch iets anders? Laat maar weten wat jij kiest.
4: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schat ik, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
4: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
11: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
12: Q-music. Maximum sound. Q-music.

0: is toch heerlijk, al die nieuwe country die uitkomt. Stella Lefty, piep jong, maar die heeft zoiets van, weet je, country, dat is mijn ding.
1: De Big Five van de zomer.
0: Een hele zomer lang ga ik samen met jou op zoek naar de Big Five, de vijf ultieme zomerplaten, door jou samengesteld en ook keihard aangepast. Hè, want jij bepaalt volledig hoe die Big Five klinkt. Hugo uit Schoten, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Hallo. Ja, alles goed daar, Hugo?
2: Ja, met mij is alles goed.
0: Ah ja, met mij ook, Hugo. Dat is al een heel goed begin. Wat mag er voor jou worden toegevoegd aan de Big Five?
2: Het liedje van Carol G. Ja. Si eres de Hubiera Conchido.
0: Hoe heet het?
2: Si eres de Hubiera Conchido.
0: Dat is dit, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Een nummer, Hugo, ik moet dat regelmatig dragen op de radio, waarvan ik ook probeer te vermijden om de titel uit te spreken, maar je hebt dat nu twee keer al goed gedaan. Kan je het nog eens doen?
2: Si eres de Hubiera Conchido.
0: Ja, ik ben aan het bijleren. De juiste uitspraak, maar je zit er eigenlijk redelijk goed op, hoor.
3: Si eres de Hubiera Conocido.
0: Conocido is het. Niet Conocido, maar kijk, hij zegt.
2: Ja, maar ik ben niet zeker. Nee. Spaanstalig ben ik niet, dus.
0: Nee, maar toch, voor een niet-Spaanstalig heb je dat behoorlijk goed gedaan, Hugo. Dat wil ook zeggen dat er een nummer uit moet. Ik ga eens overlopen wat er allemaal in zit. Op dit moment in de Big Five. De Ketchup Song door Kelly, toegevoegd op 3 augustus. I Got a Feeling, keuze van Daria. 10 augustus heeft ze dat in de lijst gesmeten. Despacito door Bart, toegevoegd op 11 augustus. Door Bram op 14 augustus deze Walk on Water van Milk Inc. En gisteren nog Love Me to Heaven van de Jonas Brothers door Katelijn. Hugo, we moeten dus afscheid nemen van één plaat. Het is aan jou om even te zeggen welke.
2: Al zeker niet Walk on Water van Milk Inc., want daar ben ik een te grote fan van.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ook de Ketchup Song niet, want daar ben ik ook een te grote fan van.
0: Oké, je bent het spannend aan het maken, Hugo. Wat?
2: En het is spijtig voor de kiezers van Despacito, maar ik gooi Despacito eruit.
0: Despacito weg.
2: Ja.
0: Oh, maar de Bart gaat niet blij zijn, hè, Hugo.
2: Ja, maar ik wel, omdat dat van mij erin komt.
0: Ah ja, ja, tuurlijk. Dus je verwijdert eigenlijk een Spaans nummer om een ander Spaans toe te voegen, hè?
2: Ja.
0: Goed, Despacito. Kapot, weg ermee. En we gaan voor Carol G. En kijk nog eens uitspreken, want ik kan het zelf niet.
2: Die adres de Hubiera Conchido.
0: Ja, Conocido. Hè? Dat is op het einde. Si antes de Hubiera Conocido. Hugo.
2: Ja.
0: Salud, hè.

Klaas met een Alhorn. Drive safe. 18 augustus. Het is de voorlaatste dinsdag al van de zomer. Het gaat snel, hè. Je begint ook op kantoor te merken dat mensen uit verlof komen. Meer collega's mag wel eens. Heel de zomer alleen gezeten hier. Dit is Avicii. Wake me up.

0: zou ze hem al gevonden hebben. Olivia Dean. De man die ze nodig heeft. Koop voor iPhone wel. Een soort zomerliefje.
1: Straks bij Robbe Petitja.
0: Misschien wel Shakira die van doet. Het kan jou een trip naar Madrid opleveren. Om Shakira te gaan checken in het speciaal voor haar gebouwde Estadio Shakira. En ook alles over zomerfomo. Oftewel Fear of Missing Out.
2: Bring your bottle back bij Sipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Sipar XL. Let's see you
3: shine. De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
0: Goedemorgen, 7 uur stipt. Nieuws krijg je van Serafine.
4: Goedemorgen. 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepaste rijbewijs. En dat is nochtans verplicht. Dat laat Verkeersveiligheidsinstituut Vias weten. Zo'n aangepaste rijbewijs krijg je na een 5-jaarlijkse controle. Maar veel mensen zijn zich van geen kwaad bewust, zegt Vias.
5: Als mensen de diagnose van diabetes krijgen, ja, dan worden ze vaak overspoeld door informatie waarbij dat die broodnodige informatie over het rijbewijs mogelijk wat ondergesneeuwd geraakt. Het is niet dat die allemaal denken van ah ja, ik heb diabetes, mij kan niets overkomen achter het stuur. Bijna 1 op de 2 mensen neemt wel degelijk echt grote voorzorgen, zoals snelle suikers.
4: Wie niet in orde is, riskeert een boete en ook problemen met zijn autoverzekering. De natuurbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle, maar het vuur heeft zich gisteren wel niet meer verder verspreid. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin. Komt door de regen van gisterochtend en ook de komende dagen wordt er opnieuw regen voorspeld. Het gebied blijft wel moeilijk toegankelijk en het vuur is onvoorspelbaar. Volgens de minister zal de brandweer er nog weken werk hebben. Ons land moet lessen trekken uit die zware natuurbrand. Dat heeft brandexpert Jan Bates gezegd in VTM Nieuws. Bosbranden komen ook bij ons al maar vaker voor. En dus moeten we beter voorbereid zijn.
6: Zo bijvoorbeeld weg te gaan harken. Of meer radicaal, zoals we in sommige landen zien tijdens grote branden. Een stoplijn echt gaan creëren door bomen weg te kappen. Zelfs bij vrij grote natuurbranden kun je niet tegelijkertijd op 1 plek 40 blusvliegtuigen gaan inzetten. Dus het heeft ook weinig zin dan om 40 blusvliegtuigen daar klaar te zetten.
4: Defensieminister Frank laat weten dat hij aan een militair brandactieplan werkt en zware blushelikopters en vliegtuigen wil kopen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Dat melden lokale autoriteiten. Meerdere gebouwen werden geraakt, waaronder ook woningen. In Moskou werden dan weer 100 Oekraïnse drones gemeld. En de gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen uitredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren.
7: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook. Alles blijft open om onszelf richting de halve finale te hockeyen.
4: De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maximaal tot 23 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden.
0: Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Is richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. 13 minuten. Richting Brussel 7 minuten erbij op de E40 tussen Sterbeek en Kraaijnem. Op de Antwerpse ring richting Gent 7 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En op de E429 sta je nog 6 minuten stil tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Music. Robbe Petitja.
0: Het is van opstaan met Taylor Swift, met Jelly Roll en met een Colombiaanse vrouw die binnenkort in Madrid de show van haar leven speelt.

0: 10 over 7 opstaan met Jelly Roll.
1: Het is dinsdag 18 augustus.
0: Het was dit weekend serieus schrikken voor de piloten van 5 vliegtuigen die onderweg waren naar Zaventem. Want die kregen allemaal, alle 5, een felle laserstraal in hun gezicht. En dat gebeurde ter hoogte van Dilbeek. Ze vlogen daar op een nieuwe vliegroute waar heel veel om te doen is. En er wordt nu onderzocht of er een link is met de overlast die nieuwe aanvliegroute met zich meebrengt. En die gebeurtenis natuurlijk met die laser in die ogen. Experts lichten wel toe dat het niet zomaar om een kwajongensteek gaat. Het gaat niet over zo'n simpele laserpen die je in de winkel koopt of wint op de kermis. Het gaat echt over professioneel materiaal, stevige lasers. Die vliegroute, die ken ik goed, want die vliegt ook boven mijn huis en mijn tuin. Het is behoorlijk pittig trouwens. Ik denk dat op het ergste punt om de anderhalve minuut een vliegtuig boven mijn huis passeert. En ik hoor jou nu denken, tot hier, je moet maar niet zo dicht bij de luchthaven gaan wonen. Ik woon niet dicht bij de luchthaven, dat is heel het ding. 21 kilometer van die luchthaven woon ik. En die vliegroute die is daar pas gekomen nadat ik daar gaan wonen ben. Ik was het trouwens niet met de laser, mocht je mij verdenken. Dat is niet mijn dingetje. Zomerfomo, daar lees ik vanochtend over. Heel veel mensen hebben daar blijkbaar last van. Want jij zit thuis en je zit op Instagram wat te scrollen of te swipen op TikTok. En iedereen amuseert zich, is van alles aan het doen, zit op festivals, is zotte reizen aan het beleven. Het lijkt soms alsof iedereen een leukere zomer beleeft dan jij zelf. Zomerfomo is een ding. Extra hard in de zomer, dus fear of missing out. Bij mij ook heel herkenbaar, want als je opstaat om 4 uur 's ochtends, dan kan je niet zoveel meer doen s'avonds. Die van Crazy die zeggen I would stay. Ik zeg I would stay binnen onder een dekentje, heel de zomer lang.

bijna 20 over 7 en Bruno Mars die maakt je wakker. Zomerfomo, dat is dus blijkbaar een ding. Omdat er deze zomer zoveel dingen gebeuren die je wil meemaken. Je kan ook gewoon niet meer kiezen. Hè. Er is elke dag wel ergens een festival. Je kan ze echt niet allemaal doen. Femke uit Loker die zegt ik moet zondag werken in de bakkerij. Terwijl al mijn vriendinnen naar Pukkelpop gaan. Zotte zomerfomo. Ja, kijk, je moet ook geld verdienen, hè, Femke, zodat je volgend jaar misschien naar Pukkelpop kan gaan. Ik ga het er wel even in wrijven, want het is wel een goede dag die zondag. Sarah Larsson, die staat daar. Somber staat zondag op Pukkelpop.

0: zou ik niet willen missen, maar goed, ja. Bazaar ook. Denk maar niet aan morgen. Denk maar niet aan zondag, zou ik zeggen. Kijk, Femke, veel succes tussen de croissants en zo. Je gaat dat goed doen. Ik weet trouwens nog iets waar jij mogelijk zomerfomo bij gaat voelen. En het heeft alles te maken met een Colombiaanse dame die er ergens deze show nog aankomt.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Vanavond bij VTM geven ze smaak aan het woord gastronomie in Met Vier in Bed. En bij VTM 2 wordt duidelijk wie zijn plek in de Champions League verovert. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Tinoro en In My Mind. Zomerfomo, oftewel Fear of Missing Out. In de zomer, omdat al je vrienden hele toffe dingen doen en jij niet. Het is blijkbaar echt een probleem. Bjorn die wil mij ook jaloers maken, zegt onderweg naar Fantasieland hopelijk goed weer. Ja, hopelijk goed weer. Ik hoop dat het regent, Bjorn.
1: Q Guestlist.
2: Q stuurt je naar Shakira in Madrid.
0: Ik ga ook wat inspelen op de zomerfomo. Want als je je zomer echt in stijl wil afsluiten, dan kan je een trip naar Madrid scoren om Shakira daar te gaan bewonderen. Samen met een plus one en met overnachting en vervoer, allemaal door Q gefixt. Zelfs jij zometeen, ergens in de show. Shakira hoort voorbij jodelen, want dat kan ze goed. Hè? Haar dat is ongelooflijk, die Shakira. Neem dan als de bliksem onze Q-app erbij. Stuur een spraakberichtje met daarin Shakira. Als je ze hoort, hè? Enkel zo maak jij kans om naar Shakira in Madrid te gaan. 3 Q-luisteraars, die kroon ik tot finalist deze week. En die staan dan vrijdag hier in de studio om te strijden voor dat ene duo-ticket. 1 plekje is al bemachtigd gisteren door luisteraar Loge uit Tiel Twingen. En die volgende finale plek, die is misschien wel voor jou. You played it cool and I played it dumb.

0: half acht, Serafine. Heel wat mensen met diabetes zijn niet in orde met hun rijbewijs. Hè?
1: Klopt, 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. En dat is nogthans verplicht. Dat laat Verkeersveiligheidsinstituut Vias weten. Zo'n aangepast rijbewijs krijg je na een 5-jaarlijkse controle. Maar veel mensen met diabetes weten niet dat het verplicht is. Wie niet in orde is, riskeert een boete en ook problemen met zijn autoverzekering. En Rusland heeft opnieuw honderden drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste drone-aanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn.
0: En het Jonas. Ja, maar ja, ik was zelf even aan het nadenken, vind dat gebeurt om. Jonas, hallo.
2: Hey, goeiemorgen, Robbe.
0: Zeg, Jonas, het ging daar net over zomerfomo. Heb jij daar last van?
2: Nee, absoluut niet, want ik heb echt een fantastische zomer al beleefd. Met de Curluchtballon trek ik gewoon heel Vlaanderen rond en beleef ik echt wel de zomer van mijn leven.
0: Ah, ja, jij vliegt met onze luchtballon, tuurlijk. Het is op topzomer voor jou. Jonas, wat denkt het weer?
2: Vandaag is absoluut geen luchtballon weer, want het is heel wisselvallig. Op dit moment trekt een vrij actieve storing vanaf het noorden over het land. Dus de komende uren mogen we overal toch redelijk wat regen verwachten. En dan na de middag dan gaat het wat droger worden. Nog een paar buien zijn er mogelijk. En dat vandaag bij temperaturen rond 23 graden. Een stevige wind ook. En dan morgen, dat wordt een grijze dag met periodes van regen, vooral over het zuiden van het land. De Ardennen, de Hoge Venen, daar kan er morgen echt wel veel regen vallen. Het wordt morgen ook wat koeler met zo'n 20 graden.
0: Ja, heel goed nieuws dat het gaat regenen op de Hoge Venen. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen, Noord en Rumst. 12 minuten op de E313. 11 minuten tussen Masshoven en Wommelgem. Op de Brusselse binnenring 12 minuten tussen Expo en Vilvoorde Koningslo. En richting Brussel sta je 10 minuten stil op de E40 tussen Bertem en Krainem. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, kruisen.

0: en Becky G en Sorry Papi. Het is 7:45. Er komen al berichtjes binnen met Shakira, Shakira in de Q-app. Dat is op zich goed geprobeerd. We hebben ze nog niet gehoord, hè. Je bent dus te vroeg. Even nog kalm blijven. Als je ze hoort. Als je Shakira hoort die dit doet. Maar dan beter. Dan moet je Shakira, Shakira sturen in de Q-app in een audioberichtje. En dan kan jij misschien wel op die Q-guestlist staan met jouw plus one. Maar dus pas doen als je ze hoort. Zometeen Harry Styles.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

Harry Styles en As It Was. Het is nu een beetje gênant, maar ik heb het zelf niet gehoord. En ik weet ook niet of het gepasseerd is. Ik was een koffie gaan halen. Het moet zijn dat er iets te horen was. Want ik zie hier heel veel Shakira Shakira's in de Q-app.

0: Q Guest List.
1: Q stuurt je naar Shakira in Madrid.
2: Hallo, met wie spreek ik?
3: Hallo, het is met Chiara.
2: Chiara. Beetje Chiara. Jij wil graag naar Shakira, hè?
3: Ja, zeker.
2: Hoe zeker wil jij gaan?
3: Ja, heel graag, enorm graag.
2: Ik heb voor jou nog één belangrijke vraag.
3: Ja?
2: Chiara. Er zijn heel veel luisteraars die Shakira ook heel mooi kunnen nadoen. Even luisteren. Die laatste was wat minder, maar hè. Kan jij dat ook?
3: Ik ga proberen.
2: Doe maar. Komt nog eens. Het was keigoed. Maar ze doet het dubbel, hè. Hey, maar dat is keigoed. Nog eentje. Ja. Ja, keigoed. Ja, dank Chiara. Jij bent officieel onze tweede finalist. Wij zien elkaar vrijdagochtend. Je kan toch, hè?
3: Ja, ik kan zeker. Ja.
2: Ah, dat is goed. Dan zien we elkaar hier in de studio. Dat jodelen, dat ga je niet nog eens moeten doen. Daar ben je al vanaf.
3: Okay.
2: Goed, hè?
3: Ja, heel goed.
2: Chiara, tot vrijdag, hè?
3: Ja, tot vrijdag.
2: Salutjes.
3: Dada.
2: Onze tweede finalist. En jij kan morgen nog de derde finalist worden. We staan hier vrijdag met drie te strijden om dat zotte ticket voor Shakira nog eens even meegeven. Dat is dus in een stadion dat speciaal in Madrid gebouwd is voor die concertreeks van Shakira. Dat heet ook het Estadio Shakira. En dit is Bon Jovi. Living on a Prayer, goedemorgen.

bijna 7:50 en she wants another drink. Het zal over koffie gaan waarschijnlijk. Daar ga je dan toch even van uit, voor het gemak. We hebben 2 finalisten al voor de Q-guestlist naar Shakira in Madrid. Maar er zijn er 3 nodig. Morgen dus nog een kans om jou te plaatsen voor die finale op vrijdag.

Billy Mandit en Anne-Marie Crybaby. Kwart voor acht. Het is 18 augustus. En je merkt aan zo'n paar dingen dat de zomervakantie op zijn laatste benen aan het lopen is. Hè. Er zijn meer collega's op het werk. Dat is heel gezellig. En die vertellen allemaal over hun verlof. Het nieuwe tv-seizoen komt stilaan op gang. Want tv-programma's maken hun kandidaten bekend. Hè. De slimste mens, de verraders en nu ook blind getrouwd. Die hebben net de nieuwste deelnemers bekendgemaakt. En die blijven verrassen. Want voor het eerst in blind getrouwd staat een single dad van twee kinderen die in het huwelijksbootje gaat stappen. Matty uit Eeklo, die doet mee. Heel schattig. Heel lief op vraag van zijn dochters. Zij hebben hem volledig overtuigd om het avontuur aan te gaan. Nu al benieuwd naar. Ik weet niet of ik dat zou durven, jong. Dan moet je dus klikken met je partner en met die kinderen, hè. Niet gemakkelijk. Zeker niet als je die niet kan ontmoeten. Zelfde concept natuurlijk. Nog iets trouwens waaraan je merkt dat de zomer op zijn laatste benen loopt. Ik heb een berichtje binnengekregen daarnet. Een WhatsApp-berichtje van twee vroege vogels die je al even niet meer

0: Crypt en Will.i.am en Hall of Fame. Elke uit Aalst vraagt zich af, zijn het toevallig Maarten en Dorothy die een bericht gestuurd hebben? Nee, die zijn het niet. Nee, jawel. Goedemorgen, nieuws krijg je van Serafine.
1: Goedemorgen. 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. En dat is nogthans verplicht, dat laat Verkeersveiligheidsinstituut Vias weten. Zo'n aangepast rijbewijs krijg je na een 5-jaarlijkse controle. Maar veel mensen zijn zich van geen kwaad bewust, zegt Vias.
2: Als mensen de diagnose van diabetes krijgen, ja, dan worden ze vaak overspoeld door informatie, waarbij dat die broodnodige informatie over het rijbewijs mogelijk wat ondergesneeuwd geraakt. Het is niet dat die allemaal denken van, ah ja, ik heb diabetes, mij kan niets overkomen. Bijna 1 op de 2 mensen, ja, neemt wel degelijk echt grote voorzorgen, zoals de snelle suikers.
1: Wie niet in orde is, riskeert een boete en ook problemen met zijn autoverzekering. De brandweer vreest dat het vuur in de Hoge Venen gaat uitbreiden naar Duitsland. Zo'n 60 Duitse brandweerlieden komen daarom helpen. Er waait vandaag meer wind richting Duitsland. Door rond het terrein te graven, hoopt de brandweer het vuur tegen te houden. De brand is afgelopen nacht niet echt uitgebreid, maar er waren wel wat heropflakkeringen. Er is ook meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd kunnen uitvliegen. Er is in totaal al 3000 hectare verwoest. Rusland heeft opnieuw 100 drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In Oekraïne vielen dan weer 2 doden en 9 gewonden bij Russische luchtaanvallen. Volgens de lokale autoriteiten werden verschillende gebouwen geraakt, ook woningen. Op het WK hockey hebben onze hockeymannen de Red Lions hun 2e belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. De Red Lions staan nu 2e in hun groep, de eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Speelster Charlotte Anglebert verwacht een pittige wedstrijd.
3: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counter spelen. Technisch heel sterk. Dus wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
1: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. En Wereldvoetbalbond FIFA heeft een van zijn topmannen, Kevin Lamore, ontslagen. Dat meldt Sky News. Lamore uitte onlangs kritiek op voorzitter Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om de rechten van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden voor zijn vertrek. Eerst nog grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui, maximaal tot 23 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden.
0: Er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst, 22 minuten. Op de A12 richting Antwerpen ook 14 minuten erbij tussen Boom en Wilrijk. En op de E313 naar Antwerpen vertraag je 10 minuten tussen Massenhoven en Wommelgem. Richting Brussel op de E40 een kwartier erbij tussen Berthem en Kainem. En op de E19 richting Brussel sta je 11 minuten in de file tussen Kontich en Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent is te vertragen 11 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, daar ook afgesloten. En op de Brusselse binnenring nog 10 minuten erbij tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
4: Music. Robbe Petitjean.
0: Het is fijn opstaan op deze dinsdag 18 augustus met wat regen, maar geef toe, die is welkom, zeker in de Hoge Venen. En ook Offroad Jack.

0: Christiana Spyro en Material Lover. Het is bijna 8:10. Op deze schone dinsdag.
1: Het is dinsdag 18 augustus.
0: Het nieuwe tv-seizoen komt zo'n beetje op gang. Er zijn deelnemers Verblind Getrouwd bekendgemaakt vanochtend. En daar zit voor de eerste keer een single papa met twee kindjes bij. Twee tienerdochters van Mattie uit Eeklo. Die hebben hem zelf overtuigd om mee te doen. Dat lijkt mij niet simpel, maar wel heel lief dat zijn dochters daar zo achter staan. Karen uit Mazeik die zegt nog: ik heb mijn man ook op latere leeftijd leren kennen. Ik had toen zelf al 3 kinderen. Dat klikte niet meteen met een van zijn zoontjes. Dat is niet simpel, maar we zijn nu 7 jaar verder en dat is helemaal goed gekomen. Heel veel succes aan de koppels van Blind Getrouwd, zegt ze. Vanaf 31 augustus al kan je het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd checken. Elke maandag en woensdag rond 8:30 bij VTM. En Serafini zei daar net al in het nieuws. 1 op de 5 mensen met diabetes rijdt rond met een ongeldig rijbewijs. Ten ene, ik wist niet dat die een ander rijbewijs nodig hadden, maar blijkbaar moet dat daarop staan. Als je diabetes hebt, dan kun je bloedglucosewaarden nogal schommelen. En dat kan blijkbaar gevaarlijk zijn achter het stuur. Het kan leiden tot duizeligheid, hoofdpijn en een beetje een wazig zicht. En dat is niet ideaal in de auto. En daarom is het blijkbaar belangrijk dat mensen met diabetes gecontroleerd worden op hun rijgeschiktheid. Blijkbaar weten ook veel mensen met diabetes het zelf niet altijd. Je krijgt dat aan het horen van je hebt diabetes. En er komt heel veel bij te kijken. Er verandert heel veel in je leven, waaronder dus dat nieuwe rijbewijs. Volgende week trouwens, hoog bezoek van een iconisch duo aan het Q Beach House in Oostende. Ze hebben vanochtend een audioberichtje gestuurd om jou een soort van persoonlijk uit te nodigen.
2: Hallo, dag Robbe. Het is hier met Dorothee en...
3: Hallo, met Maarten.
2: Ja, en ook met mij, Dorothee. Zeg, jij bent eigenlijk keigoed bezig. Wij zien weinig reden om terug te komen.
4: Nee, jij doet graag goed.
2: Toch?
4: Ja, ja, ja.
2: Dus, maar ja, jij wilt misschien ook wel binnenkort eens slapen, dus...
3: Daar hebben we het nog wel eens over.
2: Ja, maar wij pakken het er nog even van. Wij gaan volgende week dinsdag bijvoorbeeld, gaan we een terrasje doen aan het Q Beach House.
3: Ja.
2: Een nappeke eten, je kent dat wel. Als er iemand zin heeft om af te komen, allee, altijd welkom, hè. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, dan zitten wij ook niet met ons twee aan tafel, want...
4: Nee, maar dat zou inderdaad erg zijn als ze daar alleen zouden zitten. Ja.
2: Triestig, ja. Maar dus voilà, dat is zo'n beetje...
0: Ja, hun plan. Volgende week dinsdag, 25 augustus, komen Maarten en Dorothee naar Oostende. En dan hopelijk ook terug naar deze studio hier in Vilvoorde, want ik ben moe.

0: Members, What Do You Want From Me? Dinsdag, denk dus, van Maarten en Dorothee in Oostende, de 25e. Jij bent ook uitgenodigd. Ik ook in principe, maar ik ga dat skippen. Want ja, als die twee op dinsdag dus nog een toffe drink gaan houden, dan ga ik ervan uit dat die woensdag de 26e niet meteen terug zijn. En dat wil dan zeggen dat ik hier nog moet opstaan. Dus ik ga het even niet doen. Maar jij bent dus welkom dinsdag, drink van Maarten en Dorothee in het Beach House. Zometeen eens checken wat je vandaag kan gaan doen in het Beach House. En je hoort ook Kygo. Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
0: Yep, info op telenet.be. Q Music Maximum. Maximum Hits.

0: 22 over 8 en het wordt fris vandaag op het strand van Oostende.
1: Vandaag in het Q-Beach House.
0: Sorry, neem een trui mee. Matthias, Vincent van Geel, Joren en Naomi en Lian van Haverbeke in die volgorde, die kan je daar gaan ontmoeten vandaag. Die zullen vast ook een truitje mee hebben. En er is ook een Martini Masterclass. Drankjes maken en vooral ook zelf proeven wat je dan gemaakt hebt. En als je dan lekker bezopen bent, kan je eigenlijk gewoon blijven hangen op het terras. Want vanavond is het ook Pizza Night aan het Q-Beach House. Straks nog voor het nieuws van 8:30 hoor je iemand heel straf die ondanks een zotte festivalzomer ook nog eens een nieuwe stap in haar acteercarrière neemt. Dat lees ik vanochtend, want na het succes van Knokken Of neemt ze een nieuwe reeks op ons Pommelien Thijs. Altijd welkom, opgenomen in de Vlaamse Ardennen. Pommelien, die hoor je zo. Eerst DJ Licious en Milo met Forever Young. Een hele goede morgen.

0: music. Q. Q sounds better with you.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: anders.
1: Pommelingtijd en Atlas, bijna 8:30. Serafine, de brandweer vreest dat het vuur in de Hoge Venen gaat uitbreiden naar Duitsland.
2: Ja, zo'n 60 Duitse brandweerlieden komen daarom helpen. Er waait vandaag meer wind richting Duitsland en door rond het terrein te graven hoopt de brandweer het vuur tegen te houden. De brand is afgelopen nacht niet echt uitgebreid, maar er waren wel wat heropflakkeringen. Er is ook meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd kunnen uitvliegen. Er is in totaal al 3000 hectare natuur verwoest. En Rusland heeft opnieuw honderden drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn.
1: Jonas, wat krijgen we op weersvlak?
3: Ja, op dit moment is het op vele plaatsen aan het regenen, trouwens ook in de Ardennen, de Hoge Venen op dit moment. Dat zal toch wel helpen om het vuur daar onder controle te krijgen. En dan na de middag toch wat droger weer, tijdelijk, met ook een paar opklaringen. Maar aan het eind van de namiddag dan komen er vanaf de kust toch opnieuw een paar buien naar ons toe. Het stevige wind ook uit westelijke richtingen vandaag. En dat bij temperaturen rond zo'n 23 graden. Ja, en ook de komende dagen blijft het toch wel heel wisselvallig. Hè. Dus ook morgen trekt er een storing over het land met in de voormiddag wat regen en dan vooral na de middag gaat het opnieuw in het zuiden van het land in de Ardennen stevig regenen. Kunnen daar zelfs tientallen liter water per vierkante meter kan er daar vallen. En dan op morgen wat koeler weer met 20 graden. En ook donderdag en vrijdag zien er toch wel wisselvallig uit met een komen en gaan van buien. Een graad of 22. In het weekend zou het opnieuw wat droger worden met meer ruimte voor de zon. Bij ook dan heel normale temperaturen voor deze tijd rond zo'n 23 graden.
1: Ja, het lijkt alsof de Belgische zomer nu pas begonnen is. Er staan 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file die vind je richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst, 33 minuten. Tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord sta je 13 minuten stil. Op de E313 14 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de A12 richting Antwerpen 12 minuten tussen Boom en Wilrijk. Richting Brussel 14 minuten op de E19 tussen het UZ Antwerpen en Rumst. Op de E40 richting Brussel 12 minuten tussen Bertum en Kraaijnem. En op de E314 richting Brussel sta je 10 minuten stil tussen Aarschot en Wilselen. Richting Gent 11 minuten op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederland sta je 10 minuten stil tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
4: Je badkamer renoveren in 1 dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
5: Dorothee's Doordenker.
6: Wijd je aan je dromen, niet aan je zorgen.

0: vijf over half acht, The Kingdom of Fear. En al de hele zomer lang raad ik wat jij van werk doet.
1: Voor welke job sta jij op?
0: En dat is mij nog niet bijzonder vaak gelukt. Ik denk nog maar vijf keer. Ik ben redelijk zeker van dat het nog maar vijf keer gelukt is, want ik heb het bijgehouden. Op de 36 uitzendingen die ik deze zomer al gedaan heb, is dat echt heel weinig, hè. 5 op 36, dat is iets meer dan 1 op 10. Haal de Q-up erbij en laat weten wat de meest gestelde vraag is als jij vertelt aan mensen wat jij doet van job. Wat stellen mensen het vaakst? Bij mij is dat, kies je de muziek zelf? Mag ik niet op antwoorden.
2: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: en Choose and Text. Het is echt van die muziek voor op het Amerikaanse platteland.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Ingrid uit Zaventem, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Hallo, dat is absoluut niet het platteland, hè, Zaventem.
2: Nee, absoluut niet. Maar we hebben ook last van de vliegtuigen. Hè?
0: Ah ja, maar ja, maar dat weet je, Ingrid, als je daar gaat wonen.
2: Ja, ik weet dat, ik weet dat. Ik ben daar gaan wonen.
0: Ja, maar ja, dat is jouw fout, hè. Maar dat zeggen mensen de hele tijd, hè.
2: Nee, nee, maar ik woon daar al heel mijn leven, dus ik heb daar eigenlijk op zich geen last van.
0: Hij zegt, ja, als je het gewoon bent. Ik heb er wel last van, Ingrid, die vliegen boven mijn hoofd ineens. Dat was vroeger niet.
2: Ja,
0: ja, nee, weet je, als we het allemaal gewoon wat spreiden over elkaar, hè, dat heel het land er gewoon last van heeft af en toe, dan zou dat toch fair zijn. Ingrid uit Zaventem, werk je op die luchthaven? Dat is mijn eerste vraag eigenlijk.
2: Nee, nee.
0: Oké. Ik ga zo meteen wat vragen op je afvuren aan de hand van de meest gestelde vraag over jouw job. Wat is de meest gestelde vraag?
2: Corrigeer jij soms mensen in je vrije tijd?
0: Corrigeer jij soms mensen in je vrije tijd? Werk je bij de politie, Ingrid?
2: Absoluut niet.
0: Oké. Moet je streng zijn in je job?
2: Toch wel, hier en daar, ja.
0: Hier en daar. Is het met kinderen? Die moeten veel gecorrigeerd worden.
2: Ja.
0: Met kinderen, ja, ja, ja. Ja. Werk je op een school?
2: Nee.
0: Nee, niet op een school. Wat voor jobs zijn er nog met kinderen? Wacht, werk je met cliënten?
2: Ja.
0: Ben je kinderpsycholoog? Een gokje?
2: Nee.
0: Ah, nee. Oké. Okay. Maar u noemt de kinderen wel cliënten?
2: Ja.
0: Oké, okay. Als jij het wel weet, laat even weten, want ik weet het weer niet.

0: Swedish House Mafia en Save the World. Het is mij weer niet gelukt om uit mezelf een job te halen.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Ingrid uit Zaventem. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Eigenlijk had ik het moeten weten. Want ik ben zelf een beetje van de streek, zo de kanten van Zaventem. En jij klinkt helemaal niet als iemand uit Zaventem. Maar echt, totaal niet. Hoe plat dat mensen daar praten. Heel veel luisteraars zitten op hetzelfde spoor, Ingrid. Misschien eerst even overlopen. Aurélie die denkt opvoedster, begeleidster. Klopt dat? Nee, hè?
2: Nee.
0: Nee, dat is niet juist. Etikettencoach, denkt Petra uit Lille.
2: Nee, ook niet.
0: Nee, voor kinderen, alsof je die etiketten kan bijen. Ja. Dat gaat niet.
2: Moeilijk.
0: Ik denk dat Amber, die zegt logopediste, want het viel mij inderdaad ook op. Ze praat zo mooi.
2: Dat is helemaal correct.
0: Jij bent logopediste, Ingrid. Allee, we zitten er samen op. Kinderlogopedie dan?
2: Voornamelijk met kinderen.
0: Wat is het verschil met, tussen kinderen en met volwassenen werken?
2: Kinderen moeten verder zoeken voor hun eigen motivatie. Volwassenen die komen omdat ze zelf gemotiveerd zijn. En kinderen die komen omdat ze moeten komen.
0: Ja. En komen die dan omdat ze bijvoorbeeld lispelen of zo? Zijn dat soort dingen die je dan wegwerkt?
2: Daar werk ik inderdaad ook aan. Ik werk vooral op articulatie en taal. Dus dat zijn zaken waar ik het meeste op werk, ja.
0: Ja, en waarom moeten kinderen mooi leren articuleren? Want mijn kleine die doet gewoon maar wat. Die roept, is toch ook goed?
2: Dat is eerder stemgebruik dat niet echt oké is, maar goed. Roepen, dat is heel belastend voor de stem natuurlijk. Nee, maar articulatie, dat is vooral voor goed verstaanbaar te zijn.
0: Oké, ja. En is dat belangrijk in de klas bijvoorbeeld, dat kinderen goed verstaanbaar zijn?
2: Het zijn vaak de kinderen die dat niet begrepen worden door hun uitspraak die bij mij terechtkomen. Kinderen die dat bepaalde klanken niet kunnen produceren, waardoor dat hun spraak een beetje verstoord klinkt. Hè?
0: En wat is de moeilijkste klank?
2: De rrr.
0: Ja, daar heb ik ook al heel mijn leven last mee gehad, Ingrid.
2: Ja.
0: Ze hebben mij ooit proberen de rrr met de tong leren. Maar je moet dus, stel je voor dat ik zo zou presenteren, Ingrid. Dat is toch afschuwelijk?
2: Ja, dat zou heel gek klinken.
0: Dat zou heel gek klinken. Is bij mij niet gelukt. Maar misschien, als ik als kind bij jou was langs geweest, was het misschien wel gelukt. Kinderlogopediste Ingrid, ik wens je een fijne werkdag toe.
2: Dankjewel.
0: En dit is...
2: Voor jou ook nog.
0: Dankjewel. Meteor. Meteor. Dat zou dan wel goed lukken. Op zijn Daans. Nooduitgang.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Ingrid uit Zaventem met de mooie stem. Die bleek logopedist te zijn als jij eens wil meedoen. Met voor welke job sta je op? Mag je jouw meest gestelde vraag, als je vertelt welke job je doet, die mag je altijd doorsturen via de Q-app. Ik heb ook logopedie gevolgd en mijn R-klank was ooit een issue, vonden ze niet goed. De logopedist vond dat dat vanuit de tong moest komen. Het komt dat uit de keel en dat is blijkbaar te Brussels. Dus dat moest dan de R worden. En dan moest ik dat aanleren. En ik vond dat zo vreselijk dat ik dat nooit meer gebruikt heb tot nu. Als jij het beter vindt, mag je dat ook laten weten. Zometeen spelen we Verdien Vraag 10, waarbij jij het antwoord op de tiende vraag kan winnen. Gisteren probeerde Sander uit Dendermonde, die haalde uiteindelijk 6 op 10. 4 tekort om zijn tiende vraag te verdienen. Hij is blijven steken in de helft, maar die man was goed bezig, dus het had gekund. Daarom vandaag een nieuwe kans. Stuur even Verdien Vraag 10 in de Q-app. En wie weet speel ik zometeen wel met jou.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Goedemorgen, het is 9 uur. Nieuws krijg je van Serafien.
3: Goedemorgen. Het was een moeilijke nacht voor de brandweer in de Hoge Venen. Dat meldt de Waalse Openbare Dienst. De brand is op verschillende plaatsen opnieuw aangewakkerd, maar al bij al niet veel uitgebreid, zegt collega Louise Buket ter plaatse.
4: Het blijft op die 3000 hectare verwoest gebied, maar ze hebben wel nog grote zorgen. Vooral over die noordoostflank, dat blijft echt moeilijk, want ze krijgen daar maar geen brandweerlieden. Die grond is niet goed genoeg om daar met brandweerwagens op te gaan. En dus doet dat vuur daar wat het wil, dat in combinatie met de wind niet goed.
3: Er is ook meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen mogelijk niet kunnen uitvliegen. Er komen amper plaatsen bij in de kinderopvang, dat schrijft de Tijd. Nochtans is het budget de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld. Het budget ging van 500 miljoen euro naar 1,5 miljard, maar er kwamen de afgelopen 2 jaar amper 2000 plaatsen bij. Dat is een vijfde van de 10.000 aangekondigde plaatsen. Volgens oppositiepartij Anders werkt het systeem niet en moet er een nieuw komen. En Rusland heeft opnieuw honderden drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste drone-aanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In Oekraïne vielen dan weer 2 doden en 9 gewonden bij Russische luchtaanvallen. Volgens de lokale autoriteiten werden er verschillende gebouwen geraakt, waaronder ook woningen. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui, maximaal tot 23 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden.
2: 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is op de E19 richting Antwerpen. 27 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En 12 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Richting Brussel, 24 minuten erbij op de E411 tussen Jezus-Eik en Oudergem. En op de E40 tussen Bertum en Kruinum 16 minuten extra. Op de E19 richting Brussel 13 minuten tussen het Universitaire Ziekenhuis Antwerpen en Rumst. En verder op de E19 nog eens 10 minuten tussen Zemst en Machelen. Op de E314 naar Brussel sta je stil tussen Aarschot en Wilselen 10 minuten. En op de Brusselse binnenring 11 minuten tussen Stormbeek, Bever en Machelen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Tegen het fileleed bestaat een recept. Dat recept is het foute uur. Meeschreeuw nu met Hathaway, What is Love?

Marco Borsato en Armin van Buren, hoe het danst in het foute uur en hoe jij straks danst. Best wat uitbundig, want Pitbull komt eraan met Fireball en na Roxette, It Must Have Been.

0: Jermaine Jackson, We Don't Have To Take Our Clothes Off. Misschien wel zometeen als antwoord op verdienvraag 10. Mogelijks is dat een hint.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
0: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Vind je richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 20 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent sta je 19 minuten stil tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Het is daar afgesloten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Verdien. Vraag 10.
0: Tijdens Foute Uur zullen we altijd van verdien vraag 10. Het antwoord op de tiende vraag is de prijs die jij vandaag kan winnen. Tiffany uit Tendermonde, hallo.
3: Uit Gierle, maar het is wel Tiffany, hallo.
0: Ah, Tiffany, oei, sorry. Oh, ik heb het foute dorp erop geplakt. Ben je boos?
3: Nee.
0: Maar wel teleurgesteld, ik hoor het.
3: Ja, ik vind dat ik een vraag als recup mag krijgen.
0: Ik vind van niet, maar ik wil wel... als jij graag je Gierle in de picture wou zetten, als dat de bedoeling was, dan heb ik dat wel verknald.
3: Nee, hoor, goed.
0: Maar wacht, Gierle, wat valt daar te beleven?
3: Niet zo heel veel. Zo'n rustig dorpje, landelijk, heel mooi.
0: Oké.
3: Okay. Leuk om te fietsen.
0: Ja, ik ben wel overtuigd, want bij mij in Brussel is het helemaal niet zo rustig en landelijk. Tiffany, zometeen krijg jij 10 vragen om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij kan verdienen. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. En dan pas gaan we door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen de minuut, dan verdien jij vraag 10. Ben je klaar?
3: Ja.
0: Ik ook. Goed, dit zijn jouw 10 vragen. Hoe heet het VTM-programma waarin twee wildvreemden het ja-woord geven aan elkaar?
3: Blind getrouwd.
0: Hoe heet de slechterik uit The Lion King?
3: Scar.
0: Welke Zweedse zangeres won 2 keer het Eurovisie Songfestival?
3: Loreen.
0: Hoeveel bollen heeft het atomium?
3: 9. Ja.
0: Wat is het hoofdingrediënt van hummus?
3: Kikkererwten.
0: Welke zangeres zingt Summertime Sadness?
3: Geen idee.
0: Een gokje. Opzoeken.
3: Lana Del Rey.
0: In welke land ligt de stad Dubrovnik?
3: Dubrovnik, Kroatië.
0: Bij welke sport gebruik je de termen strike en spare?
3: Bowling.
0: Waarvoor staat de C in de afkorting CD?
3: Compact.
0: En dan, bij welke sport haal je een brevet van 400 meter?
3: Zwemmen.
0: Oh my god. Tiffany, hoeveel vragen waren dat?
3: Ik heb geen idee.
0: 210.
3: Oké. Okay.
0: Tiffany uit Gierle.
3: Okay.
0: Heb jij daar wat plek in Gierle? In je tuin? Heb je een tuin?
3: Ik heb een tuin.
0: Nou ja, het is landelijk. Tiffany, ja. Zwemmen, wat zou dat kunnen zijn? Het juiste antwoord. Wat heb jij gewonnen?
3: Ik vermoed een zwembad dan.
0: Het is een zwembad. Maar het is... Wacht, ga even... Allez, het is een heel leuk zwembad. Het is geen inbouwzwembad, hè. Dat budget hebben we niet meer op dit moment. Maar het is een heel leuk, heel fijn zwembad. Je mag zelf kiezen welk. Maar het is wel de moeite, hoor. Je gaat... kijk, de zomer is wel wat gedaan. Maar het is dan voor volgende zomer.
3: Ja, komt in orde.
0: Tiffany, heel veel plezier ermee.
3: Nou, super, dankjewel.
0: Goed zwemmen, nee, je gaat er echt wel in kunnen zwemmen. Rondjes.
3: Ah, leuk.
0: Ja, rondjes wel.
2: Morgen opnieuw. Verdien vraag 10. Schrijf je in via de Q-app.

0: Celine Dion, een fijne cover, het origineel is van Roy Orbison, I Drove All Night. En nu even je indelen dat je ergens in een hotel ligt. Ik denk in Nederland, want Guus Meeuwis die is er ook. En zijn band Van Gans staat ook ergens in de kamer en er ligt van alles op de vloer. Het is een nacht. In het Foute Uur.
1: Het Foute Uur.

0: Q-Foute Radio. Op DAB+, Q-Music.be en in de Q-app. Proud to be Foute.
1: Hey, goedemorgen, nieuws van 10 krijg je van Serafien.
2: Goedemorgen. Twee Vlaamse brandweermannen hebben een rookvergiftiging opgelopen bij de brand in de Hoge Venen. Dat melden Duitsstalige media. Ze hadden te veel rook ingeademd en werden naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is intussen stabiel. De brand blijft ook moeilijk te controleren. Op verschillende plaatsen is het vuur opnieuw aangewakkerd, maar al bij al niet fel uitgebreid, zegt collega Louise Buket ter plaatse.
3: Het blijft op die 3000 hectare verwoest gebied, maar ze hebben wel nog grote zorgen. Vooral over die noordoostflank, dat blijft echt moeilijk, want ze krijgen daar maar geen brandweerlieden. Die grond is niet goed genoeg om daar met brandweerwagens op te gaan. En dus doet dat vuur daar wat het wil, dat in combinatie met de wind niet goed.
2: Het weer is vandaag ook slechter dan gisteren en er is meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen voorlopig niet kunnen opstijgen. Er komen amper plaatsen bij in de kinderopvang, dat schrijft de Tijd. Nochtans is het budget de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld. Het budget ging van 500 miljoen euro naar 1,5 miljard, maar er kwamen de afgelopen 2 jaar amper 2000 plaatsen bij. Dat is een vijfde van de 10.000 aangekondigde plaatsen. Volgens oppositiepartij Anders werkt het systeem niet en moet er een nieuw komen. Amerikaans president Trump dreigt ermee golfstaat Oman te bombarderen als het dwars ligt bij een akkoord over de straat van Hormuz. Dat zei Trump aan Amerikaanse media. De VS wil dat Iran de zeestraat volledig opent, maar ook Oman onderhandelt al weken met Iran over een veilige doorgang van de straat van Hormuz. Die is al sinds februari zo goed als dicht. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen wereldwijd fel gestegen. Het is vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui, maximaal tot 23 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden.
1: De langste file die staat op dit moment op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 20 minuten extra. De weg is daar voor een deel afgesloten. Ook richting Nederland vertraag je 13 minuten. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Dan richting Antwerpen E19. Tussen Mechelen-Noord en Rumst 16 minuten bij. En vanaf Kleine Barriel tot Antwerpen-Noord 7. A12 tussen Ekeren en Antwerpen-Noord een file van 11 minuten. Ook op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Beekstraat en Evergem 8 minuten bijtellen. Richting Brussel E19 tussen Vilvoorde en Machelen 6. En op de Brusselse binnenring nog een file van 6 minuten vanaf Groot-Bijgaarde tot in Jette. Op andere plaatsen verlies je normaal gezien minder dan 5 minuten.
4: Matthias van den Bulke.
1: Zondag gaat hij Pukkelpop afsluiten. Vandaag mag hij de deuren van ons beachhouse openen. Purple Disco Machine.

Teddy Swims. Wist je dat Swims een afkorting is? Someone who isn't me sometimes. Het verwijst naar hoe hij zich in allerlei muzikale stijlen en rollen kan inleven. Ja, en het woord Teddy komt dan weer van zijn grote knuffelbare lijf. En als je daar niet van onder indruk bent, dan is er nog altijd Shania Twain. Die wandelt alles graag door een woestijn in een luipaardpak. Elk zijn ding natuurlijk.

0: Zegt Pink.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series binge.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
1: Vikings. Play it smart.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
4: Ah, ik zat eens op zoek.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
6: Go Yellow!
7: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
7: Info op telenet.be.
8: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
9: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
10: Oh, ons cv-fotoboek is er.
11: Mag ik eens kijken?
10: Wauw. Oh, weet je dit nog?
11: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
12: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be

En nu krijg je nieuwe muziek van Martin Garrix. Repeat of niet? Ja, ik moet zeggen, het lijstje van grote artiesten met wie Martin Garrix al samenwerkte in zijn leven is echt wel indrukwekkend te noemen. To be lonely.

de Aussie Dean Lewis. We can't go back to the way that we used to love. Maar ook Troye Sivan. Ja, de man heeft echt veel samenwerkingen. Onlangs nog met Madonna en ook met Ed Sheeran. Een dikke hit bij Q. Ja, en nu voegt hij er dus ook U2 aan toe. De vraag is, wordt het een hit, ja of nee? Stuur nu je mening en ook repeat of niet. I can feel

0: Fireflies, de nieuwe single van Martin Garrix en You Too.
1: Repeat of niet.
0: En wij halen ze door de keuring van onze Q-luisteraars. Dat is de beste keuring van allemaal. Frankie uit Kieldrecht heeft een hele dikke repeat gestuurd, Mattie. Na een weekje verlof, goed uitgerust. Ja, ik hoop het. Frankie voor jou. Bianca uit Veurne zegt voor mij momenteel niet. Ik denk dat het me misschien meer zal bekoren als ik het vaker hoor. Maar dus momenteel een niet voor Bianca. Lieve uit Gerardsbergen, die zegt zeker weten, door laten gaan. Anja uit Herkdenstad, die zegt een super nummer, Matthias. Geweldig. Als het verleden en het heden samenkomen op muzikaal vlak. Amai, zeg Anja, zo diep, zo poëtisch bijna. Robbe uit Haagd heeft ook al een repeat gestuurd, maar hij is dan ook een grote fan van U2. En we gaan het eens allemaal uitrekenen.
1: Ja. Repeat of niet?
0: Ja, je hoort ze terug straks bij Joren en Naomi, want het is duidelijk een repeat voor U2 en Martin Garrix.

0: Roma, Roma, ma, gaga, oolala, what your bad romance.
1: En haar bad romance. Een hele goede morgen. Ondertussen is het 10:30 en er zijn 5 plaatsen waar je momenteel meer dan 5 minuten verliest onderweg. Richting Antwerpen staat de langste file op de A12. Tussen Aartselaar en Wilrijk moet je 10 minuten bijtellen. Ook op de E19 vertraag je 8 minuten tussen Mechelen-Noord en Rumst. Dan op de Antwerpse ring richting Gent is de weg voor een deel afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Reken daar op 9 minuten extra. Richting Nederland vertraag je tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 8 minuten. En op de ring rond Gent richting Zelzaten vanaf de Beekstraat tot de Evergemse Steeweg 9 minuten bij. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
2: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to
3: Matthias van den Bulke.

0: Weekend en In Your Eyes. Ja, in my eyes is het precies herfst op dit moment, als ik naar buiten kijk. Grijze wolken, veel wind. Vanochtend ook veel regen gehad in Gent. Maar gezien de afgelopen weken van hittegolven, is het een kleine Wonderwall. Oasis komt eraan.
1: Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister morgen naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds better
2: with you. Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
3: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro.

0: gas geven met Marshmallow en Kane Brown. En Miles on it. Elke dag valt er wel iets te beleven aan het Q Beach House hier in Oostende. Gisteren was er nog een les body attack die je kon volgen. Een les body attack van gyms. De luisteraars die hebben afgezien, dat heb ik kunnen aanschouwen. Maar ze zijn hun werkweek wel heel lekker kunnen starten of gewoon hun vakantieweek. Volgende week is er nog een laatste sportles op maandag, waar jij je dus nu voor kan inschrijven. Via qmusic.be of via de Q-app kan je dat doen. En elke zondag voormiddag gaan wij ook lopen op de dijk hier in Oostende. En dan kan je kiezen voor 5 of voor 7 kilometer. Afhankelijk van hoe zwaar de zaterdagavond was pakt.
1: Gyms, meer dan fitness. Meer op gyms.be.

Gisteren stond hij nog in Halle, zondagavond staat hij in Lievegem en volgende week dinsdag zijn wij aan de beurt. Dan staat Aaron Blommaert hier op het terras van het Q Beach House voor een mini-concert. Dinsdag dus, schrijf het in je agenda. Nu een andere superster van Handsworth Birmingham. Dit is Jamelia en Superstar en een classic ondertussen uit 2004.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Goedemorgen, nieuws van 11 krijg je van Serafine.
3: Goedemorgen. Er komen strengere maatregelen voor bedrijven die niet goed meewerken met de economische inspectie. Ze riskeren boetes tot €400.000 als ze niet op tijd de juiste informatie delen. Dat heeft de federale regering beslist. Je hoort bevoegd minister Rob Eenders.
4: De economische inspectie die onderzoekt tal van dingen, zoals bijvoorbeeld valse websites, onveilig speelgoed. En we stellen vast dat sommige bedrijven die echt de intentie hebben om consumenten op te lichten, dat die ook niet goed samenwerken met de economische inspectie. En door nu boetes op te leggen, willen we ervoor zorgen dat vooral die coyboys, dat we die harder kunnen aanpakken.
3: Het zijn vooral grote internationale bedrijven die de regels aan hun laars lappen. Op het Griekse eiland Kreta is een Belg van 35 opgepakt na een zwaar verkeersongeval. Dat meldde Griekse media. Daarbij raakte een motorrijder zwaar gewond. Het gebeurde toen hij probeerde te keren op een plaats waar dat verboden is. De man is intussen vrij onder voorwaarden nadat hij een borgsom van €3.000 betaalde. Hij moet zich wel elke maand melden bij de Griekse ambassade in Brussel. En Amerikaans president Trump dreigt ermee om de golfstaat Oman te bombarderen als het dwars ligt bij een akkoord over de straat van Hormuz. Dat zei Trump aan Amerikaanse media. De VS wil dat Iran de zeestraat volledig opent, maar ook Oman onderhandelt al weken met Iran over een veilige doorgang van de straat van Hormuz. Die is al sinds februari zo goed als dicht. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen fel gestegen. Het is vaak grijs met de regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui, maximaal tot 23 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met kans op regen en 22 graden.
2: En twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring staat de langste file richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West moet je een kwartier bijtellen. Ook richting Antwerpen een file op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst. 7 minuten bij. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
5: Matthias van den Bulke.
2: Zometeen een van de beste intro's aller tijden. Echt waar, na de beste popsong van dit moment.

Coldplay geeft toe toch echt een van de beste intro's ooit. Ik zou er zo nog eens naar kunnen luisteren. Oh, die violen. En misschien gewoon wel een van de beste nummers to court. Maar nu is het hoog tijd voor een Scandinavisch intermezzo. Het is 10:08. Je krijgt zo meteen een Zweedse schöne. Eerst 3 heel toffe noren.

Een cover. Anne uit Wetteren hoopt zo hard dat ze deze zondag gaat zingen. Ja, kans is groot, Anne. Deze Lush Life gaat ze sowieso zingen. Daar ben ik zeker van op Pukkelpop. Ja, en wie weet, Anne, wordt hij dan op het podium geroepen, hè, en ga je dansje met haar moeten doen. En dan ga je over heel TikTok verspreid geraken. Wie weet, zondag Sarah Larsson dus op Pukkelpop. Morgen zie je dan weer Berre op ons terras van het Q Beach House. En om jou daar al een beetje op voor te bereiden, krijg je hem zo meteen al op je radio. Extra.

0: En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Het is einde verhaal voor Lekker Blijven Hangen van Margriet Hermans.
1: Lekker blijven hangen.
0: Ze werd er gisteren uitgekegeld.
1: Lekker blijven hangen.
0: Zonder gêne door Katelijne uit Koekelaren.
2: Robbe's Big Five van de zomer.
0: Ja, volgens Katelijne ademt dit nummer veel meer de zomer. Love Me To Heaven van de Jonas Brothers. Leuk en inderdaad heel vrolijk en zomers. Benieuwd of deze gaat standhouden tot het einde van de zomer.

0: Het is 11:30. Een hele goede morgen. Er zijn twee files van langer dan 5 minuten. Op de Antwerpse ring staat de langste file richting Gent. Daar is een ongeval gebeurd tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Reken op 30 minuten extra. Ook richting Nederland, vanaf Sint-Annelieke-Oever tot Antwerpen-West, 11 minuten bij. Maar op andere plaatsen verlies je dus sowieso minder dan 5 minuten onderweg. Zometeen een birthday boy. Wie is er jarig vandaag? Als je misschien zelf jarig bent, dan zal je het waarschijnlijk wel al weten welke bekende artiest er ook jarig is vandaag.
1: Matthias van den Bulke.
0: Eerst krijg je nog Jonas Blue.
1: Q

Jonas Blue en Edge of Desire. Een van de hoogtepunten van mijn zomer tot nu toe was sowieso op zaterdag 27 juni Werchter Boutique met Pommelien Thijs op het podium, Pitbull. Jammer genoeg geen Katy Perry, maar gelukkig wel Mika. Het was de eerste keer dat ik hem live aan het werk zag. Hij was echt geweldig. En hij is vandaag 43. Proficiat, Mika. You are very beautiful.

0: En Emily stuurt nog mijn lieve zus is jarig en het is ook de beste meter voor mijn jongens. Proficiat allemaal.
1: Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Dinsdag namiddag 25 augustus komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Maximum
2: summer. En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
3: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
2: Oké. Q Sounds.
1: With you. Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
5: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal, kleven, klikken, klaar.
1: Q.

Nieuw in ons assortiment, Kygo en Max McNown met Take Me Back. Muriel uit Evergem is jarig vandaag. Ze is er 45, maar ze stuurt: ik moet wel werken vandaag, Matthias. Brr, dat is een beetje een bummer. Oh ja, ik vind dat eigenlijk niet, Muriel. Ik werk altijd op mijn verjaardag. Ik vind dat tof. Ja, dat is leuk. Dan kan je trakteren met lekkere dingen. Dan sta je de hele dag in de spotlight. Iedereen die proficiat zegt. Iedereen die misschien ook kussen geeft. Ja, van de ene collega al liever dan van de andere. Maar goed, dat heb ik niet gezegd. Dit zijn de meisjes van Unbroken. Q Music.

0: from summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: Goedemiddag, nieuws van 12 krijg je van Serafine.
3: Goedemiddag. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Binnenlandminister Quentin zal er vragen beantwoorden van parlementsleden. Die gaan dan onder meer over hoe ons land de natuurbrand aanpakt. Het gaat om de ergste ooit in België. Er is al 3000 hectare natuur verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle. Er komen strengere maatregelen voor bedrijven die niet goed meewerken met de economische inspectie. Ze riskeren boetes tot €400.000 als ze niet op tijd de juiste informatie delen. Dat heeft de federale regering beslist. Je hoort bevoegd minister Rob Beenders.
4: De economische inspectie die onderzoekt tal van dingen, zoals bijvoorbeeld valse websites, onveilig speelgoed. En we stellen vast dat sommige bedrijven die echt de intentie hebben om consumenten op te lichten, dat die ook niet goed samenwerken met de economische inspectie. En door nu boetes op te leggen, willen we ervoor zorgen dat vooral die kooiboys, dat we die harder kunnen aanpakken.
3: Het zijn vooral grote internationale bedrijven die de regels aan hun laars lappen. De olie- en gasprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu opnieuw meer dan $90. Komt toch steeds door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag loopt de deadline van de VS en Iran af om tot een vredesdeal te komen. Beide landen waren in juni een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen. Maar daar bleef al snel niet veel van over. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. En op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS zijn de Williams-zussen meteen uitgeschakeld in een dubbelspel. Serena en Venus speelden voor het eerst in 4 jaar nog eens samen, maar verloren van een Amerikaans-Oekraïns duo. Venus en Serena zijn 46 en 44 jaar. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden.
2: En 4 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring staat de langste file in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel moet je 1/2 uur bijrekenen. Ook richting Nederland vertraag je vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 8 minuten. Richting Antwerpen een file op de E313. Tussen Beringen en Tessenderlo 16 minuten aanschuiven. Op de E19 vanaf Sint-Joop en Goor tot Antwerpen-Noord 12 minuten. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten. Amai, ik was gisteren in shock toen ik naar de radio aan het luisteren was.
0: Matthias van den Bulke.
2: Ja, gisteren noemde onze Joren J-Lo een gilf. Ja, echt waar. Een gilf. Je hoort ze naar Alex Warren.

0: Gisteren noemde onze Joren J-Lo nog een gilf op de radio.
1: Vroeger was ze gewoon een ilf. Toen werd ze een milf. En nu is ze 57 geworden, eind juli. En Jennifer Lopez gaat richting de gilf Granny I Like To. Samen met David Guetta, Save Me Tonight.
0: Oh, Joren, ik was echt in shock. Music. Maximum Summer. Maar goed, ja, ik zie er ook ergens wel de humor van in. Je hoort ze straks terug, Joren en Naomi, vanaf 4 uur op je radio. Het is een grijze dag hier vandaag, niks aan te doen. Maar we bekijken het positief. Het doet al een beetje verlangen naar zo van die gezellige tv-avondjes. In de zetel, dicht tegen elkaar, onder een deken. En dan een goede serie of een goed programma die opstaat. Binnenkort trouwens terug mijn favoriete programma's op televisie. De Verraders, vanaf 6 september, met onder andere Kurt Rogiers en Toby Alderweireld. Je krijgt ook Naked Attraction in Vlaanderen op streams te zien. Vanaf 14 september is dat met Jolien Roets. Niet naakt, maar als presentatrice natuurlijk. En vanaf 31 augustus start ook het 11e seizoen van Blind Getrouwd. Dat zijn 8 vrijgezellen die elkaar het ja-woord geven. Een echt zot liefdesexperiment. En vandaag zijn de 8 deelnemers voorgesteld. En er doen een Matthias mee. Ja, dus dat gaat sowieso plezant worden, hè, ja. Met Matthiassen alleen maar feest. Nu, Fornan Blans bij Q Music. Een hele goede middag.

0: hobbyprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die brave jongen, ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute superdringend, duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
2: Oh, het is weer zover.
5: Alex.
2: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
2: Wat schat ik, dat is 4 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Go yellow!
10: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
12: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
13: Love to see you shine.

topschijf van deze week. Ella Langley en Choose in Texas. Oh, ik hou ervan. Ja. Ik hou zo echt van die Amerikaanse melancholie die je zo in een bruine kroeg in Amerika zou aanhoren, ergens op het platteland. Dat is zo'n beetje de vibe van Don McLean. Het is ook zo'n beetje Scott McKenzie. Het is ook een beetje Shania Twain, vind ik, ja. Zo zou ik onze Q-topschijf gemixt zien. Choose in Texas van Ella Langley ga je dus heel veel horen deze week. Wij zijn fan en we blijven nog even in die nostalgische vibe met Swedish House Mafia.

0: ondertussen 1 minuut voor 12:30. Een hele fijne middag. Ik geef jou de plaatsen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. En dat zijn er 3. De langste file die staat in de richting van Antwerpen op de E313 tussen Beringen en Tessenderlo. 17 minuten extra rekenen. En op de E19 vanaf Sint-Joop-en-t-Goor tot Antwerpen-Noord doe je een kwartier langer. Dan nog een file op de Antwerpse ring richting Gent. 12 minuten bij vanaf Berchem tot de Kennedy-tunnel. Maar op andere plaatsen verlies je dus minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.

0: Kun je het voelen?
1: Mijn liefde voor jou.
2: Schoon, hè?
0: Geronimo.
3: Guess the Summer Song.
0: Van Shepherd. Dat zou je moeten antwoorden mocht je dus een fragmentje horen uit dat nummer. Want dat doen we elke middag. Raden welke zomerhit je hoort. Het is heel eenvoudig. Zodra je het nummer herkent, dan moet je dat bewijzen door het in te zingen via een spraakberichtje in de Q-app. Heel tof om jouw zangtalent te aanschouwen. Als je het echt niet durft, ik zou het jammer vinden, dan mag je het ook gewoon inspreken via de Q-app. Heel gemakkelijk en gratis. Vandaag keren we ver terug in de tijd naar de zomer van 1987. Van mij was er nog belangrijk geen sprake. Van jou misschien wel. Het

0: 4. Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-Music. Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister morgen naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds better
1: with you. Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend,
2: altijd voordelig. Nog voor jij kan denken,
3: pas op voor die een borduur.
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Summer. Wij blikken elke middag terug naar een vorige zomer.
1: Guess the Summer Song.
0: En vooral naar een zomerhit van misschien wel heel lang geleden. Deze kwam uit 1987, maar van wie komt die? We luisteren naar Inge.
2: Tico te amor. And when the summer plays, the sun won't set so high, went through my ears and spin my eyes, your Spanish lullaby.
0: Ja, goed zo Inge, heel mooi, prachtig. We luisteren ook naar Katrien, die de nachtegaal in zichzelf naar boven laat.
3: I fell in love with San Pedro.
0: En ook Natasha, prachtig. En ook Natasha laat van zich horen.
4: La Isla Bonita van Madonna. Last

0: Vijf jaar voor mijn geboorte.
1: Kom op, wat jij stelt.
0: Ik weet niet of jij er ook al was toen, of wel al was bedoel ik. In elk geval, het heeft de tand destijds doorstaan. Let

De nieuwe van Teddy Swims. En zo is het bijna 1 uur. Zet uw schrap voor Vincent van Geel. Goedemiddag. Q Music.

0: Q-music.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Q sounds better with you.
1: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Goedemiddag, het nieuws krijg je van Serafien.
5: Goedemiddag. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat bevestigt commissievoorzitter Ortwin de Poortre. Binnenlandminister Quentin zal er vragen beantwoorden van parlementsleden. Die gaan dan onder meer over hoe ons land de natuurbrand aanpakt. Het gaat om de ergste ooit in België. Er is al 3000 hectare natuur verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle. De lijn betaalde de afgelopen 5 jaar meer dan 1 miljoen euro schadevergoeding voor reizigers die slachtoffer werden van een incident op de bus of tram. Dan blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vergoeding na een ongeval of brusk rijgedrag.
6: Wat ons betreft moet er nog meer ingezet worden op sensibilisering, zowel naar de reizigers toe, dat zij ook best weten waar zij kunnen opstappen, op welke manier ze gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Natuurlijk een continue vorming van de chauffeurs, zodat zij ook op de best mogelijke manier zich kunnen begeven in het verkeer en een rijgedrag moeten aanpassen.
5: Opvallend, in Limburg kregen 3 reizigers vorig jaar gemiddeld elk zo'n 50.000 euro schadevergoeding. En de olie- en gasprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu opnieuw meer dan $90, komt nog steeds door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag loopt de deadline van de VS en Iran af om tot een vredesdeal te komen. Beide landen waren in juni een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen, maar daar bleef al snel niet veel van over. Ze gaven zichzelf 60 dagen de tijd om tot een definitief akkoord te komen, maar dat is dus mislukt. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden.
4: Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313 tussen Beringen en Tessenderlo. Daar verlies je 19 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent moet je aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daar komen er 11 minuten bij. En tussen Berchem en de Kennedy-tunnel verlies je ook nog eens 9 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Vincent van Geel.
4: Als je aan het lunchen bent, smakelijk. Ik heb het dessert meegenomen. Het is de watermeloen van Harry Styles.

Over exact een maand. Het is vandaag 18 augustus en op 18 september ben ik jarig. En ik dacht gisteren, oh, dan word ik 38, maar dat is verkeerd. Ik word al 39 en ook dat is typisch aan ouder worden. Je vergeet je eigen leeftijd. En deze classic is een jaar ouder dan ik, uit 1986. Dit is Bon Jovi.

goedemiddag. Ik ben Vincent van Geel en Jolien die heeft vakantie en daarom hoor je mij. En hoewel ik dus volgende maand 39 word, ben ik toch een jong veulen, want ik ben 2 jaar jonger dan Jolien. Maar Jolien ziet er wel 10 jaar jonger uit dan

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

Als Adele in het Nederlands zou zingen, dan zou ik dit nummer afkondigen als Zand erover. Dat is ook een mooie titel, hè? Wim zegt, Vincent, nog 1 jaar dertiger dus en dan tram 4. Dat voelt hetzelfde, hoor. Ik ben daar al 2 jaar. Merci, Wim. Ik vind het wel spannend, hoor. In Your Eyes nu. Dit zijn Alesso en Run Republic.

snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313 tussen Lummen en Tessenderlo. Daar verlies je bijna 3 kwartier. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst komen er 9 minuten bij. Antwerpse ring dan richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar komen er 8 minuten bij. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 7 minuten. En dan nog een file richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar. 6 minuten verlies je daar. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: altijd iets te beleven aan het Q-Beach House. Dinsdag namiddag 25 augustus komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Maximum
1: summer. En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
2: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Dus ook voor klanten?
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Oh, het is weer zover.
5: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.

0: Er is altijd wel iets te beleven aan het QB Beach House. Gisteren heb ik hier zelfs nog een body attack gedaan. Ik zal straks nog eens uitleggen wat dat is, maar ik kan je al vertellen, ik heb afgezien. En vandaag is er een workshop cocktails maken. De mensen van Martini zijn die hier aan het geven op ons terras. Je moet zeker de agenda checken op qmusic.be of in de Q-app. Daar vind je dag per dag wat je hier kan doen. Q-music,
1: Q-music. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Hello.

weet niet of ik anders klink dan gisteren, maar ik voel me wel anders, want al mijn spieren zijn stijf. Ik ben zo stijf als een banaan. Maximum. Gisteren deden we Body Attack aan het QB House. Dat is 3 kwartier heel intens sporten, de hele tijd bewegen, harde cardio. En je weet hoeveel ik van sport hou. En om een of andere reden hadden mijn collega's mij ervan overtuigd om mee te doen gisteren. Ik kan je zeggen, ik vond het zelfs leuk. Het was met een heel aantal Q-luisteraars. Je kon gewoon gratis deelnemen. En het was heel tof om samen met andere mensen af te zien. Dus daarom doen we het nu allemaal samen met iedereen die luistert. Pompen!

Country Music. Christine uit Boeghout zegt, stijf als een banaan, nog nooit gehoord. Als een plank wel, dat was het, dat zocht ik. Het is dinsdagmiddag, maar de dinsdagmiddagdip die heeft bij Q geen kans. Energielevel hoog, zodat jij met goede moed kan blijven werken. Nu, Shaboozy en Miles Smith, Blink Twice bij Q Music.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. With
1: you. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: 1 over 2, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Serafin.
4: Goedemiddag. De natuurbrand in de Hoge Venen is voorlopig onder controle. Het is daar op dit moment ook flink aan het regenen. Goed nieuws, al zijn daar ook nadelen. Je hoort collega Louise Buket ter plaatse.
5: Dat helpt uiteraard, dat doet dat vuur goed. Maar het is gek om te zeggen, dat heeft eigenlijk ook nadelen op het terrein. Als het regent, als dat vuur in contact komt met regen, dan verdampt dat en dan ontstaat er eigenlijk een dampwolk, waardoor wij weer minder goed zien wat we aan het doen zijn. Dus dat is dan eigenlijk weer een nadeel. Tweede nadeel is dat de blushelikopter daardoor ook voorlopig niet kunnen uitvliegen.
4: Het is nu afwachten wat het weer daar de komende dagen brengt. In de Hoge Venen is al zo'n 3000 hectare natuur verwoest. Vrouwen passen hun werkuren vaker aan om te zorgen voor hun gezin, bijvoorbeeld voor hun kinderen of een ziek familielid. Dat blijkt uit een enquête van Stadbel. Vorig jaar ging het om bijna de helft. Vrouwen gaan voornamelijk minder werken om hun gezinsleven te kunnen combineren. Bij mannen ging het om iets meer dan een kwart. Zij blijven wel vaker voltijds werken en rekenen hun gezinsleven naast de werkuren. In Frankrijk onderzoekt het parket mogelijke Russische inmenging in de campagnes van twee presidentskandidaten. Het gaat om Edouard Philippe van de centrumrechtse partij Horizon en Gabriel Attal van de liberale partij Renaissance, dat meldt persbureau AFP. Via sociale media worden valse video's over hen verspreid, onder meer over hun gezondheid. En ze vermoeden dat Rusland daarachter zit. De bedoeling is om verdeeldheid te zaaien en het vertrouwen in politici te ondermijnen. De presidentsverkiezingen vinden volgend jaar in april plaats. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden.
3: Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313 tussen Lumme en Te Senderlo. Daar verlies je 34 minuten. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen er 10 minuten bij. Dat komt daar door een ongeval. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Vincent van Geel.
3: Wanneer komen Maarten en Dorothee naar het Q Beach House? De datum is bekend en je

De meest gestelde vraag aan het QB House: wanneer komen Maarten en Dorothee? Gisteren zei ik nog dat ik het wist, maar dat ik het niet mocht vertellen. Vandaag kan ik vertellen dat Maarten en Dorothee ondertussen zelf de datum hebben prijsgegeven. Volgende week dinsdag is het. Dus over exact een week, op dinsdag 25 augustus, dan komen ze langs vanaf 3 uur hier op het strand van Oostende. Dus als je met alle andere Q-DJ's op de foto bent gegaan en alleen Maarten en Dorothee ontbreken nog in jouw verzameling, volgende week

Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Volgende week dinsdag komen Maarten en Dorothee. En volgende week donderdag is er nog een laatste Sunset Concert. En heel snel kom je te weten wie er dan komt optreden hier in Oostende. Dit is Omi en Cheerleader.

0: Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister morgen naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds better with you. Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
5: Q Music.
6: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Dorothee belde mij deze morgen, want nu ik in Oostende ben, zien we elkaar natuurlijk niet. En ze zei dat ze zo blij is met het weer, met de regen, in de zetel zitten, kopje thee, een dekentje. En dat het echt niet opnieuw moet zomer worden. Kijk, ik ben het er totaal niet mee eens. Ik zou wel terug een graad of 30 willen.

De mening van Dorothee over het weer is minder onpopulair dan ik dacht. Heel veel mensen in de Q-app zijn het met haar eens en kijken nu al uit naar de herfst en de winter. En het is natuurlijk ook goed dat het aan het regenen is in de Hoge Venen.

0: Katy Perry, Back Your Music. Het is 2:30, een hele goede middag. Er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313 tussen Lummen en Te Senderlo. Daar verlies je 1/2 uur. Op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan komt de Steenweg 7 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Reumst 7 minuten. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 5 minuten. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar is een ongeval gebeurd en je verliest er 10 minuten. En op de Brusselse ring, op de buitenring, komen er 5 minuten bij tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Vincent van Geel.

0: internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Echt, een heel jaar.
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die een borduur.
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

liefde hoeft niet altijd moeilijk te zijn. Bij Olivia Dean is de liefde makkelijk. So easy to fall in love. En ik ben het er absoluut mee eens. Zoek iemand waarbij je gewoon jezelf kan zijn. En dan zijn de liefde en het leven zo makkelijk. Zo meteen de sterkste stijger in de Q-top 40 na Avicii en Sandro Cavalli.

Elke vrijdagmiddag hoor je de Q-top 40. De 40 populairste hits van het moment en de sterkste stijger afgelopen vrijdag is een nummer dat nieuw binnenkwam in de lijst 16 weken geleden op 1 mei. En het kwam binnen op nummer 25. En dan schommelde het nummer heen en weer. Het ging eens naar boven, naar nummer 14, dan weer naar beneden, naar nummer 35. Maar de voorbije weken klimt hij weer naar boven. En afgelopen vrijdag kwam hij niet alleen voor het eerst in de top 10 terecht. Hij was ook nog eens de sterkste stijger. Ik heb het over Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Maar liefst

Hier in het Hugh Beach House kan je eten bestellen, bitterballen, een burger, een boulet met krieken, frietjes en dat vinden we allemaal heel erg lekker. Maar als het Hugh Beach House 2000 jaar geleden al had bestaan, dan zou je hele andere dingen moeten bestellen. Wat de Romeinen zouden eten in het Beach House hoor je zo meteen na Puff Daddy bij Q Music.

En over taste gesproken, het is nog maar dinsdag, maar ik denk al graag vooruit aan het weekend. En ik heb een weekendtip in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. Kan je naar het Romeinenfestival, vind ik zelf heel erg boeiend. En dan kan je dit weekend proeven van een eigentijdse versie van de Romeinse hapjesplank. Dus appetjes uit een tijd van de Romeinen. En dan vraag je je af, hoe weten ze dat? Wat die mensen 2000 jaar geleden aten? Wel, ze hebben voedselresten gevonden in Romeinse beerputten in Tongeren. Vind ik heel erg zot. Het gaat dan over wortelen, prei, erwten, kaas, selder en ui. En niet panikeren, het zijn verse ingrediënten dit weekend. Het zijn niet de wortelen die ze in die beerput gevonden hebben. Hè? Nee.

0: Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum summer.
0: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, oh, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
6: 3 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Emiel. Goedemiddag.
7: De natuurbrand op de Hoge Venen lijkt onder controle, voorlopig toch. Het is daar op dit moment ook flink aan het regenen. Dat klinkt als goed nieuws, maar het heeft ook nadelen, weet collega Louise Buket, die daar is voor ons.
8: Dat helpt uiteraard, dat doet dat vuur goed. Maar het is gek om te zeggen, dat heeft eigenlijk ook nadelen op het terrein. Als het regent, als dat vuur in contact komt met regen, dan verdampt dat en dan ontstaat er eigenlijk een dampwolk, waardoor wij weer minder goed zien wat we aan het doen zijn. Dus dat is dan eigenlijk weer een nadeel. Tweede nadeel is dat de blushelikopters daardoor ook voorlopig niet kunnen uitvliegen.
7: 3/4 van de Hoge Venen is al in vlammen opgegaan. Vrouwen passen hun werkuren vaker aan om voor hun gezin te zorgen dan mannen. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Vorig jaar ging het om bijna de helft. Vrouwen gaan voornamelijk minder werken om hun gezinsleven gecombineerd te krijgen. Bij mannen ging het om iets meer dan 1/4. Zij blijven vaker voltijds werken en regelen hun gezinsleven naast de werkuren. En het Franse parket onderzoekt mogelijke Russische inmenging in de campagnes van 2 presidentskandidaten. Het gaat om Edouard Philippe van de centrumrechtse partij Horizon en Gabriel Attal van de liberale partij Renaissance, dat meldt persbureau AFP. Via sociale media worden valse video's over hen verspreid. Ze vermoeden dat Rusland daarachter zit. Bedoeling is om zo verdeeldheid te zaaien en het vertrouwen in politici te ondermijnen. De presidentsverkiezingen vinden volgend jaar in april plaats. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden.
6: Het is druk op de weg. Er staan 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313. Daar komen er 25 minuten bij tussen Lummen en Te Senderlo. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 8 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 6 minuten. Op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontigste Steenweg 5 minuten. En ook nog eens 5 minuten op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring dan aanschuiven richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Een kwartier moet je daarbij rekenen. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 6 minuten. Brussels ring dan, binnenring tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren Vierarmen 6 minuten. En op de buitenring staat er een file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 5 minuten. En tussen Strombeek-Bever en Jette ook 5 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Vincent van Geel.
6: Ik wil meer foto's van eten op Instagram. Ik zal je zo meteen vertellen waarom, na Teddy Swims en Dua Lipa.

deze morgen in mijn bed was ik op mijn telefoon aan het doomscrollen. Ik weet het, ik zou het eigenlijk niet mogen doen. Maar ik was aan het scrollen op Instagram en het viel mij op dat er heel veel posts gemaakt zijn met AI. De laatste tijd. Ik heb het gevoel dat dat een jaar geleden nog niet zo was. En vroeger maakte ik mij druk over al dat eten dat gepost werd op Instagram. Maar nu zou ik graag eens weer wat meer echt eten willen zien op Instagram. Ik heb misschien heimwee naar de goede oude tijd waarin je je niet bij elke foto moest afvragen: is dit nu echt of is dit AI?

daarnet over AI op Instagram. En begrijp me niet verkeerd, er gebeuren prachtige dingen met AI. Maar bijvoorbeeld flyers en posters, die lijken nu allemaal op elkaar. Allemaal gemaakt met AI. En dan heb ik heimwee naar toen nonkel Jos met Photoshop een lelijke flyer maakte voor het schooltoneel. Oh, dat was zo heerlijk, hè.

0: het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
0: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
6: Dan noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series, Benje.
7: Hoe praat jij nu?
8: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. Sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings. Play it smart.
9: Q Music. Q sounds better.

Overmorgen start Pukkelpop, hopeloos uitverkocht. En op zondag staat er een artiest die ik graag had willen zien. Als jij wel een ticket hebt, geniet ervan. Somber staat komende zondagavond op de mainstage. Dit is hem, nieuwe single, My Body Isn't Ready.

Somber, nu zondagavond op Pukkelpop. Wie staan er nog op Pukkelpop dit jaar? Even kijken. Bazaar, Florence and the Machine, Purple Disco Machine. En die ga je straks nog horen. Ga ik draaien vlak voor het nieuws van 4 uur. Met Hypnotized. Zara Larsson, die komt ook. En Natasha Bedingfield, dat is die van... Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you. Allee, je kent het wel.

Zometeen Shawn Mendes, YYY. Het is 4:30, een hele goedemiddag. Even kijken naar de weg. Er zijn heel veel files. 11 files op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rums. Daar verlies je een kwartier. Op de E34 tussen Melzele en Sint-Annalink-Roever komen er 8 minuten bij. En op de E17 tussen Kruijbeek en Antwerpen-West 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Annalink-Roever en Antwerpen-West verlies je 12 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 5 minuten. Dan richting de grens met Nederland op de A12 tussen Poldervliet en Stabroek komen er 9 minuten bij. Dat komt daar door een defect voertuig. Op de Brusselse ring staan er files op de buitenring tussen Grimbergen en Jetten 9 minuten extra. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 7 minuten. En tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 5. Op de binnenring staat er een file tussen Wezenbeek-Koppen en Tervuren-Vierarmen. Daar komen er 5 minuten bij. En dan moet je ook nog aanschuiven richting Brugge op de E34. Daar verlies je 6 minuten tussen Melzele en Vraassenen. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Cue music.

0: heeft iets te beleven aan het Q Beach House. Dinsdag namiddag 25 augustus komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende. Maximum
1: summer. Hey, mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
2: Nee. Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
1: Oké.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

1998, lang geleden, stapte Bryan Adams uit de lift van het hotel waar hij verbleef. En op dat moment stapte er een vrouw in de lift. En die vrouw was Melanie C, bekend van de Spice Girls. En Bryan Adams zei, hallo. En Melanie C zei, hallo. En Bryan Adams zei, we moeten eens samen zingen. En Melanie C zei, dat zou ik heel tof vinden. En Bryan Adams zei, ik heb al een nummer in gedachten. En zo geschiedde. When You're Gone, Bryan Adams en Sporty Spice, nu bij Q Music.

Voor mij het bewijs dat er heel mooie dingen kunnen ontstaan in de lift van een hotel. Bryan Adams en Melanie C. Zou dit nummer dan ook in een lift zijn ontstaan? Zijn Rosé en Bruno Mars elkaar ook tegengekomen in de lift? In ieder geval gaat het niet over een hotel, maar over een appartement. Apen

van Elvis Presley, hè? Come on, baby. Choose in Texas, Ella Langley. Q-music. Q. Zometeen bij Q, Joren en Naomi. Ik zei gisteren The Beauty and the Beast en dat viel niet in goede aarde. Joren zei meteen, oh Vincent, dat is niet lieve. Naomi een beest noemen. En dat was mijn bedoeling dus helemaal niet, hè? Oh. Purple Disco Machine nu, Hypnotized bij Q-music.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: 1 minuut over 4, goedemiddag. Nieuws krijg je van Emiel.
3: Goedemiddag. Nederland is in de ban van Lucky. Dat is een man van wie ze de identiteit kwijt zijn. 3 jaar geleden zakte hij op straat in elkaar na een hersenbloeding. Vanaf dat moment kan hij nog maar 2 woorden zeggen. Nonsense en definitely. Wie hij is, weet hij niet. En daarom doet de politie van Amsterdam een opvallende oproep.
4: Bij sommige mensen stond hij bekend als Lucky. Maar ook Chris de Canadees. We hebben namen John, Lee, Louis. Door de hersenbloeding of het infarct zijn de communicatieve mogelijkheden van meneer heel beperkt geworden. Hij leidt aan afasie, waardoor hij niet zelf kan vertellen wie hij is. Hij had niks bij zich waar zijn naam op stond.
3: Wie tips heeft, kan contact opnemen met de Nederlandse politie. De bosbrand in de Hoge Venen zorgt tot diep in Duitsland voor geurhinder. Onder meer tot in Keulen en Düsseldorf op zo'n 100 kilometer van de brandhaard. Komt onder meer door de wind die is aangewakkerd. En de West-Vlaamse band Het Zesde Metaal stopt voorlopig met optreden. Dat heeft de groep zelf bekendgemaakt. Op 4 september geven ze nog 1 concert, daarna lassen ze een lange pauze in, zoals ze het zelf noemen. Hoe lang die zal duren, is niet duidelijk. Het Zesde Metaal kan je onder meer kennen van hun nummers Ploegsteert en Naar de Wuppen. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden.
2: Blijft toch heerlijk als mensen die niet uit West-Vlaanderen komen dan West-Vlaamse titels moeten uitspreken.
3: Maar ja, ik kan ook zeggen Naar de Wuppen.
2: Naar de Wuppen, voilà, now we're talking. Ja.
5: En 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord 25 minuten. En op de E19 tussen Mechelen Zuid en Rumst 16 minuten bij. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West 11 minuten extra. En tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 10 minuutjes extra. Op de E40 ook 10 minuten bij tussen Serbeek en Bertem. En op de Brusselse ring op de buitenring tussen Grimbergen en Jette ook 10 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Maar ja, ik dat stief hoe het dan kent.
0: Joren en Naomi.
2: Ciao, de dinsdag is grijs, dus we gaan hem wat inkleuren met een beetje Jonas Blue. Na Walk the Moon, dit is Shut Up and Dance.
6: Ja, we mogen beginnen.
7: Start up

0: Jonas Blue is deze week Jonas Bronze. Hij staat op nummer 3 in de Q-top 40.
1: Helemaal.
0: Lekker. Edge of Desire.
2: Joren en Naomi.
0: Welkom bij de avondshow van Q-Music. Wij zijn Joren en Naomi. Jouw intieme radiokring tot 7 uur vanavond. Voor laatste week zomervakantie ook. Ik was me dan vanochtend aan bedenken en ik dacht, potverd, het is heel snel gegaan de zomer.
1: Rap,
0: het is veel rapper dan andere jaren, heb ik zo het gevoel. En misschien zit jij nu in verlof en ben je to-do's aan het afwerken. Want dat gebeurt toch altijd, hè? Dan begin je aan verlof en dan zeg je, oh, we vertrekken pas over een paar dagen. Wat kunnen zo die to-do's zijn, zo bijvoorbeeld?
1: Ik doe dat niet, maar ik weet dat mensen naar het containerpark gaan bijvoorbeeld. Of de grote kuis. Dat doe ik ook niet.
0: Nee, voilà.
1: Ja, of ja, weet ik veel, een doktersafspraak of naar de tandarts gaan.
0: Dat doe jij ook niet.
1: Dat moet ik drie dingen doen.
0: Of naar de keuring gaan.
1: Ja.
0: Zijn er nu mensen aan het luisteren op dit moment die in de wachtrij bij de keuring staan? Keer om als het nog kan. Als je niet vandaag of zo bij de keuring moet zijn, als niet zo op je uitnodiging stond van tot vandaag heb je tijd. Want vanaf september, lieve vrienden, dan ben je 2 jaar gerust als je vanaf september gaat.
1: Ah ja, dat is veranderd.
0: Ja, dan vanaf 1 september, als je vanaf dat je dan gaat, kan je 2 jaar even op je lauweren rusten, ja, wat betreft de keuring.
1: En moest ik al geweest zijn, want ik heb dat nog nooit gedaan.
0: Ja, maar je hebt toch een nieuwe wagen?
1: Ja, ik denk dat die een jaar of twee jaar oud is.
0: Ja, maar ja, normaal gezien niet, maar met uw rijstijl zou er misschien beter al een keer gegaan zijn eigenlijk. Ja. Hey, dat is toch altijd een gedoe. Mijn verloofde bijvoorbeeld, die rijdt bijna met een oldtimer. Dat is zo'n oude Fiat 500.
1: Ah, ja.
0: Dat ding rammelt langs alle kanten, dus als zij daarmee naar de keuring gaat, dan weten wij al, ja oké, die kan nog eens terug gaan. Die kan nog eens terug. Het is vreselijk, echt. Er gaat altijd wel weer iets gevonden worden. Maar jij moet dus nog niet gaan. Dat is nog niet de bedoeling.
1: Nee, oké, dat is makkelijk. Hè. Dan ga ik gewoon niet. Ik ga nooit.
0: Is die auto van jou, is die eigenlijk nog heel?
1: Maar ja, dat is de, ik heb geen blikschade of zo. Ik heb nooit opgelopen.
0: Je zou maar eens moeten zien rijden, lief.
1: Maar waar?
0: Zeg, nu toch over auto's en rijden hebben. Straks in de show het verhaal van iemand die zijn of haar rijbewijs bij Pax geboterd gekregen heeft.
1: Nee.
0: En ze presenteert dit programma mee.
1: Ik vertel je ook een keer iets.
0: En don't drink and drive, friendos. Daarom kan je naast Q-kok ook Q-mocktailglazen winnen.
1: Ja, en ook interessant onderzoek in het nieuws vandaag. Volledig mijn côté, een psychologisch onderzoek. En het gaat over iets waarin Joren en ik elkaar eindelijk eens kunnen vinden. Het over eens zijn.
0: Zeer contradictorisch ook, als je weet over wat het gaat.
1: Ja.
0: Enfin, daar hebben we het straks over in de show. Zometeen lekkere beesten op de radio. Ze hebben er al niet op? Nee, het gaat niet over ons, vriend. Eerst vervoeren we Passenger. Dit is Let It Go bij Q-Music.
1: Let It Go.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Deze hit is nieuw.
2: Hier zijn die lekkere beesten waar ik het over had. Cat's Eye en Alice.

0: De Q-topschijf van vorige week, Cat's Eye and Animal. En de Q-topschijf van deze week, die kom je later in de show nog tegen.
1: All you hear is love.
2: All you hear is love.
0: Je krijgt van ons elke dag de unieke kans om op muzikale date te gaan. Oh, la la la la la la. We geven jou twee artiesten met elk drie eigenschappen. En jij kiest dan de artiest met de eigenschappen die jou het meest aanspreken.
3: Nou, daar zijn mijn gordijntjes. Achter mijn eerste gordijntje zit een artiest met heel flexibele knieën. Achter dat eerste gordijntje zit er ook iemand die, als die een boontje voor je heeft, die dat vaak en français durft te zeggen.
0: Ah, bon?
3: Dus een boontje wordt dan een haricot. Enfin. En die eerste artiest die is ook ereburger van de gemeente waar die woont. Ik heb ook een hele grote voorbeeld.

0: plezier beleefd.
1: Huh?
0: Ja, ja, dat dus. Ja, ja, dat dus.
2: Oké, goed. Welke eigenschappen spreken jou het meeste aan? Welke artiest past het best bij jou? Aan de hand van die eigenschappen die je zojuist gehoord hebt, stuur artiest 1 of artiest 2.
0: Simpel
2: van de twee je kiest eigenlijk.
0: Zeg, nog één keer.
1: Huh?
0: Ja, dat...
3: Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet 1, maar 2 keer op 1 in de Q-top 40. Luister morgen naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds better with you.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Q. Joren en Naomi.

0: bij Q Music, Born with a Broken Heart.
1: All you hear is love.
2: All you hear is love.
0: We zoeken vandaag een muzikale match voor Laura uit Beervelde. Laura, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wie is de bekendste persoon die jij ooit bent tegengekomen, Laura?
3: Milicevic van Agent.
0: Oh.
3: Geweest, ja.
0: En is dat jouw type?

0: Nee, helemaal niet.
1: Oké. Okay, ja.
2: Hoe ziet hij eruit?
0: Nee.
2: Ik ken hem niet.
1: Milicevic.
3: Milicevic, je schrijft dat zelf.
1: Een voetballer, ja.
3: Milicevic.
0: Ja, een voetballer, ja.
1: Ja, een typische voetballer, ja, natuurlijk.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Zeg,
0: mooi opgemaakt, ja. Altijd in orde met zijn haar. Maar ik ben
2: in orde, ja, dat hebben we graag. Ja. Oké. Okay.
1: Vandaag mag je kiezen tussen twee artiesten met elk drie eigenschappen die ook wel allebei in orde zijn, laten we zeggen.
2: Ja, ja.
1: Jij kiest de artiest die het meest bij jou past aan de hand van die eigenschappen.
2: Ja, dat kan artiest 1 zijn. Die heeft zoals Milicevic ook flexibele knieën, denk ik. De eerste artiest, als hij een boontje voor je heeft, dan zegt hij dat en français. En de eerste artiest is ook ereburger van de gemeente waar hij woont. De tweede artiest, die heeft al heel wat relatieervaring. Die ziet er ook 3x7 uit, terwijl die eigenlijk 3x20 is. En als je plezier beleeft met deze tweede artiest, dan kan die al eens luid uit de hoek komen.
1: Ja.
2: Ja, stop
1: daarmee. Oké, voor welke van de twee artiesten ga je?
0: Ik ga voor nummer 2, omdat ik totaal geen idee heb wie dat is.
1: En heb je bij nummer 1, artiest 1, heb je daar een idee van?
0: Ja, dan denk ik dat Kate Ryan is.
1: Het is inderdaad Kate Ryan.
2: Waarom, Laura?
1: En daar had je zoiets bij van, die wil ik helemaal niet, of?
0: Jawel, maar ik was meer nieuwsgierig naar nummer 2.
1: Ja, dan zullen we de eigenschappen eens overlopen, hè. Ja, deze artiest heeft wel wat relatieervaring. 3x7, maar eigenlijk 3x20 ongeveer. Kan ook heel luid zijn. Dat is Jennifer Lopez, J-Lo.
0: Ah ja, dat komt.
1: Die heeft vier huwelijken, 57 geworden en let's get loud.
2: Ja. Ben je tevreden, Laura? Ja,
0: ik ben heel tevreden.
2: Ja. Ga ik niet.
0: Ja.
1: Maar jij moet er niet mee daten, hè.
2: Ik wou Kate Ryan.
1: Ga Laura nu een keer niet shamen op, op de date
2: Laura,
1: die ze gaat hebben zo meteen met Jennifer Lopez.
2: Je verdient de liefde, maar ja, voilà, ik verdien ook Kate Ryan.
0: Oké, merci.
1: Ga je even luisteren in een hoekje naar Kate Ryan. Ik zal u een hoofdtelefoon geven met Q-Fout Radio. Daar passeert dat ook wel eens waarschijnlijk. Hey, wij gaan jullie alleen laten. Jij en Jennifer Lopez. Laura, fijne dag nog.
0: Oké, dankjewel. Jullie ook. Dag.

0: Kate Ryan van Amerika. Hè? Jennifer Lopez en Waiting for Tonight. Ja, de Hoge Venen, jongens. Wat is daar allemaal gebeurd de afgelopen dagen? We gaan naar de nieuwsredactie. Mijn goede vriend Emiel zit daar. En de brand, ja, daar in die Hoge Venen, die zorgt voor een natuurlijk ernstige milieuschade. Hè?
1: Ja, natuurorganisaties maken zich zorgen over de impact van die bosbrand. Volgens WWF zal de natuur daar tientallen jaren nodig hebben om zich te herstellen. Komt natuurlijk onder meer door het uitzonderlijke en kwetsbare ecosysteem daar. In de Hoge Venen vind je onder meer zeldzame soorten als de velduil en de watersnip. Die zullen nu weer uit het gebied verdwijnen en ook de bodem is volledig uit evenwicht. In totaal ging al bijna 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. Het is nu officieel, Thibaut Nijs zal deelnemen aan de Ronde van Spanje. Dat heeft zijn ploeg Lidl Trek bekendgemaakt. Voor Nijs wordt het zijn eerste wedstrijd sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. De afgelopen weken had hij last van een virus nadat hij steak tartare had gegeten. Altijd opletten dus met rauw rood vlees, zeker voor professionele wielrenners. De Vuelta start zaterdag met een tijdrit in Monaco.
0: Oei, oei, ja, we gingen binnenkort nog eens iets gaan eten, hè, Emiel, toch?
1: Inderdaad, maar dan zal dat misschien geen steak tartare worden.
0: Geen steekje tartare, dat gaan we niet doen.
2: Ik heb daar ook eens ooit salmonella van opgelopen, hoor. Ik eet dat nooit meer.
0: Ja, maar jij gaat ook niet mee gaan eten met ons, hè, dus je hebt
2: ja,
0: dat
2: en ook niet gaan wielrennen.
1: Dat moet geen probleem. Hoe zit het met uw fiets, Joren?
0: Ja, dat wordt geregeld, dat wordt geregeld. Het weer, het weer,
1: dat is belangrijker. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw wat kans op regen, minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we dan een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wat moeite. Het wordt wel niet warmer dan 21 graden.
0: Ja, ik ga een koersfiets kopen, hè. Dan op de hoogte. En daarna, daarna ga ik op karpers vissen.
2: Zonneman. Dat past helemaal bij jou. Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Het is wel heel druk. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 32 minuten. Op de A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord 26 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 28 minuten. En ook 20 minuten verliestijd tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Als je op een andere plaats in de file staat, dan vrees je daar op dit moment minder dan 15 minuten.

0: wordt misschien bye-bye België. Maar misschien vertrek jij wel naar een concert van Shakira in Madrid.
1: Ja, want naast haar nooit liggende heupen staat Shakira vooral bekend om haar iconische stem. Zo bijna jodelig is het eigenlijk. Dus je hoort die stem ook ergens deze week doorheen de ochtendshow met Robbe Petitjean. Die zit daar de hele tijd verstopt. En als je die hoort, dan moet je Shakira Shakira via een audioberichtje in de Q-app sturen. En luisteraar Kiara Kiara, die nam dat heel serieus vanochtend. Ze antwoorden ook op alles dubbel op een gegeven moment.
2: Hallo, het is met Chiara.
3: Chiara. Chiara. Beetje Chiara Chiara. Jij wil nog graag naar Shakira Shakira, hè?
2: Ja, zeker, zeker.
3: Hoe graag, hoe zeker, zeker wil jij gaan?
2: Ja, heel graag, enorm graag.
0: Ja. Leuk, leuk. Zouden wij zeggen. Lekker, lekker. Zou ik alweer zeggen.
1: Stop ermee, stop ermee.
0: Ja, veel mensen sturen nu ook al in de queue-up, waaronder Andrea uit Oostkamp.
4: Shakira, Shakira.
0: Ja, dat moet je niet bij ons doen natuurlijk. Nee, want nee. Ja, wij mogen haar niet laten horen. Ze is nu wel gepasseerd in de playlist, maar wij spelen het spel niet. Daarvoor moet je naar Robbe luisteren. Maar gelukkig kan Naomi, eigenlijk heb je het zojuist al eens gedaan. Ik was mij aan het afvragen, Shakira, is that you? Maar kan je ze nog eens impressioneren?
1: Oh. Okay. Maar nu neem ik het serieus, hè?
0: Ja, doe het serieus, ja.
1: Lalai, lalai, lalai. Lalai, lalai, lalai.
0: Dus als je dat morgenochtend hoort, dan kan je de ambulance bellen of wel sturen. Shakira, Shakira in de Q-app. En zometeen Robin Schulz, Robin Schulz.
5: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: Ja, Katrien uit Boezingen bij Ieper, die hoort zo'n zomers liedje van Lilywood and the Prick. Prayer in C. En die stuurt meteen, ik wil die Q kok en mocktailglazen. Ja, dat begrijpen we. Dat is gegeerd natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Gegeerde merchandise, ja, van Q. We spelen straks om iets over 6, het wachtwoord, en daarmee kan je die winnen. Maar ik was even aan het tellen. Je kan vandaag nog winnen. Morgen. Overmorgen. Dus eigenlijk kan je nog maar een paar keer winnen, want volgende week spelen we dan nog maar een paar keer. Dus het zijn wel echt de laatste.
1: Ja, dat heb jij heel goed berekend.
0: Ja, kan ik goed. Hey, en morgen, ik zou gewoon afkomen naar hier en dan uit zo'n glas hier iets drinken. Want we krijgen muzikaal bezoek, schoon muzikaal bezoek. Ja. Ook tijdens de laatste weken van het Q Beach House.
1: Het zijn inderdaad schone mensen ook. Het zijn allemaal mooie mannen. Aaron Blomaert bijvoorbeeld, volgende week dinsdag.
0: Oh, leuk. Leuk. Leuk.
1: Lekker, hopelijk, zou je bijna zeggen.
0: Lekker. Mm. Weet je wat ik ook zou zeggen op Aaron Blomaert?
1: Nee.
0: Voilà.
1: Oh. Oh nee, ik ben het al na te doen.
0: Maar eerst komt Berre langs. Dat is mijn body double volgens Naomi.
1: Ja, jullie zijn allebei wel groot. Jullie hebben zo dezelfde haarkleur. Ik heb je nog nooit samen in dezelfde ruimte gezien. Dus ik weet
0: nee,
1: het niet.
0: Nee, wij komen wel heel goed overeen. Altijd als Berre in de studio is, dan heb ik veel plezier. Dus,
1: Oké. Okay.
0: Ja,
1: met mij?
0: Ja, ook. Maar morgen, als hij morgen in de studio is, ga je wel even zo behangpapier worden. Op die
1: ga
0: manier.
1: Ik zoiets hebben van get a room?
0: Ja, misschien. Misschien wel.
1: Oh.
0: Maar kom vooral af naar het Q Beach House. Morgen een nieuw miniconcert van Berre. Ja, yesterday and today mag je dan even vergeten. Het is gewoon tomorrow.

0: Zal ik je spoilen? Het is vreselijk als mensen spoilen.
1: Ja.
0: Maar hij heeft nooit gebeld.
1: Wie?
0: Ja, die man.
1: Maar jawel, ze heeft een kindje gekregen van hem.
0: Wat, toch niet van die ene?
1: Oh, dat weet je niet, hè?
0: Ja, nee, ik ben dat heel zeker, want hij was geïnteresseerd in haar broer. Dat was het ding.
1: Wat blijft er?
0: Ja.
1: Wat weet jij dat ik niet weet?
0: Maar nog nooit het verhaal achter Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen.
1: Er zit zo'n verhaal achter.
0: Ja, hij viel niet op vrouwen.
1: Wat blijft?
0: Ja.
1: Van een plot twist? Is het familie of zo?
0: Nee, helemaal niet.
1: Ik weet van niks.
0: Kijk nog eens goed naar die videoclip.
1: Oké.
0: Nog eens goed kijken naar die videoclip.
1: Ja, okay.
0: Volgende keer als je op Q komt, even de livestream opzetten. Zometeen, hier ligt ons muntje nog altijd van Kop of Munt. Is het weer zover, lieve vrienden. Maar eerst... Q Music. Een hitmaker uit het noorden. Dit is Kygo bij Q.

0: En bij 7 ook een plekje voor Laura uit... ja, Laura gewoon. Die komt morgen langs, want die wordt 18 jaar en die komt een keer naar Berk kijken.
1: Ah, ja.
0: Ja. Goeie verjaardagscadeau, hè.
1: Hoe oud is Berren eigenlijk? Zou dat een match zijn?
0: Maar is Berren al niet van straat? Kunnen we morgen eens vragen?
1: Dat weet je weer al meer dan ik. Hij is 25.
0: Je moet altijd gedeeld door 2 plus 7. Hè. Dus dat is...
1: Waar ben je allemaal mee bezig, zeg?
0: Jij bent ermee begonnen. Zeg, zo meteen gaan we beginnen met kop of munt. Allee, ik begin verder doen eigenlijk met kop of munt. Naomi en ik dagen elkaar elke dag uit om de beurt. Gisteren heb ik jou uitgedaagd. Wat was de uitdaging ook alweer?
1: Ja, de boombox.
0: Ah, ja, de boombox. Ik had een boombox mee. En dan mocht Naomi aan iedereen een complimentje geven met een gigantische box die heel veel geluid maakt. Heel gênant. Ja, jij zei kop en het was munt.
1: Ja, spijtig. Jammer.
0: Zometeen een nieuwe poging. Kan je al een tipje van de sluier oplichten?
1: Het is een heel pittige uitdaging. Heel pittig, ja.
0: Een heel pittige
1: uitdaging. Heet ook.
0: Een hete pittige uitdaging.
1: Heet.
0: Oh, is het wat ik denk dat het is?
1: Zo heet.
0: Oh.
1: Nee, niet dan.
0: Heb je Jennifer Lopez dan echt kunnen regelen?
1: Nee, laat het uit.
0: Kan, hè. Of hè, zometeen het verdikt. Ik ben ook een beetje verdikt van deze zon. Dit is Louis Capaldi bij Q. Someone you loved.

0: with you.
1: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: 5 uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Emiel.
5: Goedemiddag. Natuurorganisaties maken zich zorgen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Vooral over de impact daarvan op planten en dieren. Volgens het WWF zal de natuur daar tientallen jaren nodig hebben om te herstellen.
6: Die Hoge Venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. En dat is bijzonder tragisch. Hè? Die venen slaan ook koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. En daarom is het dubbel jammer dat de Hoge Venen, die fungeren als een spons, koolstof uit de lucht halen en onze wapenen tegen klimaatopwarming nu in brand staan en verwoest worden.
5: In totaal ging al 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. De bosbrand daar zorgt tot diep in Duitsland voor geurhinder, onder meer tot in Keulen en Düsseldorf op zo'n 100 kilometer van de brandhaard. Komt onder meer door de wind die is aangewakkerd. Nederland is in de ban van Lucky, dat is een man van wie ze de identiteit kwijt zijn. 3 jaar geleden zakte hij op straat in elkaar na een hersenbloeding. Vanaf dat moment kan hij nog maar 2 woorden zeggen. Nonsense and definitely. Wie hij is, weet hij niet. En daarom doet de politie van Amsterdam een opvallende oproep.
7: Bij sommige mensen stond hij bekend als Lucky, maar ook Chris de Canadees. We hebben namen John, Lee, Louis. Door de hersenbloeding of het infarct zijn de communicatieve mogelijkheden van meneer heel beperkt geworden. Hij leidt aan afasie, waardoor hij niet zelf kan vertellen wie hij is. Hij had niks bij zich waar zijn naam op stond.
5: Wie tips heeft, kan contact opnemen met de Nederlandse politie. ChatGPT komt met een nieuwe versie speciaal voor tieners. Dat laat de Amerikaanse ontwikkelaar weten. Ouders gaan beter kunnen controleren wat hun kinderen opzoeken. En er komen ook extra veiligheidschecks als het gaat over onderwerpen zoals geweld, eetstoornissen of zelfverminking. De versie is bedoeld voor tieners tussen 13 en 17 jaar oud. Belangrijk om hierbij ook te vermelden, zit je zelf met vragen over zelfdoding, weet dan dat je altijd gratis en anoniem terecht kan op het nummer 1813 of op 1813.be. En het is nu officieel, Thibaut Nijs zal de Ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn ploeg Lidl Trek op sociale media gezet. Voor Nijs wordt het zijn eerste wedstrijd sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. De afgelopen weken had hij last van een virus. Het is voor Nijs zijn tweede grote ronde. Vorig jaar reed hij nog de Tour de France. De Ronde van Spanje start nu zaterdag met een tijdrit in Monaco. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minimaal rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt wel niet warmer dan 21 graden.
2: En nog steeds pittig onderweg, hoor Joren, net zoals jij zo meteen. Er staan 6 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 40 minuten bij. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier. Richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 37 minuten. En op de E19 26 minuten bij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 23 minuten. En op de E34 tussen Melstelen en Sint-Anna-Linkeroever 21 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan vlieg je daar op dit moment minder dan een kwartier.
8: Joren en Naomi.
4: Ciao, zometeen gaan we tossen in kop of munt, want er komt dus blijkbaar een pittige uitdaging aan. Ja. Eerst gaan we rollen met Jelly. Dit is I'm Good.

0: of je even het zintuig zien uitschakelt. Dan lijkt het hoogzomer met dit soort muziek op de radio. Je hoort de Banners and Someone to You.
1: Kop
0: of munt. Yes. Naomi en ik dagen elkaar, voor mocht je voor de allereerste keer luisteren. Elke dag om de beurt uit, telkens een uitdaging. Als we ja, juist gokken wat het gaat worden bij kop of munt, dan hangen we eraan, letterlijk. Vandaag...
2: Oh, sabal eigenlijk. Niet zo letterlijk, toch?
0: Ja, sorry.
2: Er is boven gehangen?
0: Nee, nog niet.
2: Maar dat is nog een idee.
0: Haal u niks in het hoofd. Maar ik ben bang van niks, hè, dus in principe...
2: Ja, hier, meneer de macho.
0: Kunnen wij eigenlijk niks lappen. Maar goed, misschien wel vandaag.
2: Ja, pas op wat je zegt, want het is aan jou.
0: Ja, dat ook wel weer.
2: Ja, en ik heb mij laten inspireren op Jelena. Die had een heel goed idee.
3: Hey, Jore en Naomi. Kunnen jullie iets doen met een hete peper?
2: Een hete peper. Wij kunnen zeker iets doen met een hete peper, Jelena.
0: Oh,
2: meerdere dingen. Dus ik heb iets verzonnen.
0: Ja?
2: De hete peperquiz.
0: Wacht, en wat houdt dat juist in? Wat ben je van plan eigenlijk?
2: Je krijgt een aantal quizvragen.
0: Ja?
2: En bij een fout antwoord moet je dan een superhete peper eten?
0: Ik moet wel weten, ik kan heel goed tegen pikant.
2: Ja,
0: hè?
2: Ook dat nog. Ja. Ja. Tegen wat kan jij niet eigenlijk?
0: Een ubermensch ben ik.
2: Ja, amai.
0: Ik kan heel goed tegen pikant, dus ja...
2: Dus het doet je weer niks?
0: Ik denk het niet, maar...
2: Oké, wacht maar dan.
0: Oké, goed. Kunnen jij toch misschien wat melk en wat brood gaan halen?

0: en volgens Gunther is morgen met Madison kroephoek en melk na het eten van hete peper.
1: Lekker. Kop.
2: Of munt.
1: Maar dat krijg je helemaal niet.
0: Maar waarom krijg je dat niet?
1: Ik beslis dat. Ik ben de baas van de hete peper.
0: Ja, maar sorry, stel dat mijn mond morgen in de fik staat, dan sta ik hier te presenteren met een...
1: Met een hete pepermond.
0: Met de hoge venen in mijn mond eigenlijk.
1: Ja.
0: Dat is wel niet aangenaam.
1: Dat is deel van de uitdaging. Ja, jij bent ook soms niet aangenaam. Ik moet ook met jou werken.
0: En daar heb je geen melk. Melk helpt niet nee, tegen mij. Ja, Jordi zegt de hete peperquiz van morgen bij Kop of Munt. Als die doorgaat, hè, want ik moet wel nog juist landen, hè, natuurlijk. Dijmdas heet. Dat is blijkbaar ook iets. Die zijn er gespecialiseerd.
1: Ja, Sander van Dam is blijkbaar een chef daarin. Ik zal eens een lijntje leggen daar en eens kijken of hij ons kan helpen.
0: Maar laat u ook niet te veel opstoken, hè?
1: Ça va wel. Kom beter, Jordi.
0: Ja, dan komt het beter. Oké, sorry. Bon, lieve vrienden, we hebben ons dit zelf aangedaan toen we in de brainstorm van dit programma zaten. Kop of munt, ja goed. Hete peperquiz. Dat kon ook wel beter eigenlijk. Ik bedoel, volgens mij ga ik morgen niet te hard afzien.
1: Oké, maar dan zullen we dat meemaken.
0: Of misschien ga ik helemaal niet afzien, want ik... Wacht, hè. Bij welke worp ga ik het morgen doen? Jij zei gisteren koppen.
1: Ja.
0: En toen was het munt.
1: Ja, maar daar kan je echt niet op baseren.
0: Ja, maar ik ben bijgelovig, dus ik zeg opnieuw kop.
1: Oh.
0: Heb je nu twee keer gegooid?
1: Ja, want... Ja. Ik heb daar niet over liegen. Maar hij viel meer uit mijn hand. De eerste keer viel hij uit mijn hand, snap je? Het was niet expres. Nu heb ik een goede gooi gegeven.
0: Moet niet liegen, hè. En wat is geworden?
1: Nee, maar ik lieg echt niet. Ik lieg echt niet.
0: Maar ik had gezegd kop, hè. Met kop doe ik het, hè.
1: Jordelens.
0: Ja?
1: Het is kop.
0: Dat is niet.
1: Jawel. Wie is dat hier? Albert? Nee.
0: Maar ja, dat is ook
1: het is Espanja.
0: Dat is ook het ding bij u. Je neemt dat dan op en je kunt dat nog perfect gedraaid hebben.
1: Maar wat ga je nu plots niet meer vertrouwen in mij?
0: Ik weet het niet.
1: Maar waar komt dit nu vandaan?
0: Laat het twee keer gooien en
1: dit
0: dan
1: waren
0: zo...
1: Dit de regels. Nee, het viel uit mijn handen.
0: Maar echt, ik word er ingeluisterd. Ik heb al het meeste van al moeten doen. Hè. Ik begin van
1: ja,
0: de
1: week... Ja, dat is wel waar. En dat is gewoon het lot. Dat is gewoon het universum dat jou straft.
0: Ah, vreselijk dit, echt waar. Oké, goed. Morgen hete pepers. Wat ga je dan meenemen? Heb je al wat research gedaan over hete pepers?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee. Ja, maar ik vind dat wel tegen dan. Ik heb nog 24 uur ongeveer.
0: Jij passeert eens langs de supermarkt of zo.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Oh, absoluut. Beter handel.
0: Ja, maar de supermarkt, als supermarktpepers zijn...
1: Nee, of ik bestel dat nog.
0: Ik had er vroeger moeten opstaan.

0: Pitbull, Neo en Give Me Everything. Zometeen mag je repeat of niet geven in de Q-app. Gewoon even de app openen, naar berichten gaan en sturen. Want Martin Garrix en U2 zijn klaar. Maar eerst even naar morgen dus, want we spelen de hete peperquiz in functie van kop of munt.
1: Ja, en geheel op goede wijze zijn we daar toegekomen. Ik heb niet vals gespeeld, maar ik krijg hier mega veel beschuldigingen in de app. Zoals die van Nathalie, die zegt, wat een vals speler die Naomi. Ogere Joren. Ogere Joren, die twee passen niet bij elkaar. En ook Brigitte die denkt dat ik vals speel. Kai die zegt gewoon opnieuw gooien. Nee, dat zijn de regels. Het viel uit mijn hand.
0: Maar gewoon opnieuw gooien, je hebt opnieuw gegooid. Dat is het probleem nu. Maar
1: het viel één keer. En dan heb ik één keer juist gegooid.
0: Ja, maar voilà, nu geef je toe.
1: Het viel uit mijn hand. Dat kan toch gebeuren?
0: Maar nu geef je toe, ik heb gegooid. Het viel uit mijn hand, wat het toen was.
1: Nee, ik heb dat niet gezegd. Maar... Ik ben nu de woorden in mijn mond aan het leggen.
0: Kijk, vooraleer dat mensen hier gaan zeggen, je bent een slechte verliezer, want dat stuurde Benny dus ook al in de Q&A. Ja, ben je een slechte verliezer? Ik zal het doen, omdat ik zal het stolen omdat ik een echte man ben. Hè. Morgen doe ik even die hete peperquiz van u, jong. Ik ben er allemaal niet te beroerd op.
2: Repeat of niet.
0: Ook niets te beroerd om Martin Garrix en U2 te draaien. Dit is Fireflies, de nieuwe...
2: Q sounds better with you.
0: Enkel jouw mening ontbreekt nog, dus die mag je laten weten in de Q-app.

0: voor we de resultaten van Martin Garrix en U2 in repeat of niet erbij nemen. Audioberichtje in de Q-app van Amory.
1: Hey Naomi, geef hem maar een Carolina Reaper. Die is lekker.
2: Heel lekker. Oké, okay, ik noteer.
0: Een Carolina Reaper, dat is...
2: Zeker, Carolina Reaper.
0: Ja.
2: Weet wat ik bedoel, hè?
0: Ik weet echt niet. Weet jij morgen wel? Morgen geeft jij mij gewoon paprika, hè? Jij weet echt niet. Een beetje research, hè?
2: Wat neem je mij aan, eigenlijk?
0: Wie weet wat steekt je met een mond, ja, maar ja. Hey, we staken Fireflies in je oren van Martin Garrix en U2. En ja, dit is het verdict.
2: Ja, zoals jij, Joren, je bent ook verlikt. Lisse, die zegt repeat. Gregory, die zegt ook repeat. Lekker. Ja, dat heeft hij van geen vreemde. Robin, die zegt absoluut niet. Zo zijn er ook een paar. Siebe, die zegt niet. Dit nummer is super saai. Thibaut, amai, ik heb ook een Carolina Reaper in mijn mond. Thibaut, die zegt repeat. Verrassende combo, maar het is er wel één die werkt pot voor dikke. Sander, die zegt ook repeat. En Kaylee, die zegt, Naomi speelt niet vals.
0: Ja, maar dat gaat er nu niet over. Daar gaat er nu niet over.
2: Afsluiten. Het is een repeat. En ik speel niet vals.
0: Je hoort ze straks terug bij Lian van Haverbeek, U2, Martin Garrix en Fireflies. En dit zijn Kings en Queens, dat ook, Eva Max.

0: Eva Max, Kings and Queens. En ik doe de uitspraak niet graag. Maar ik ga ze nu toch even doen. Zeg niet te gauw, het is weer een vrouw.
1: Maar Joren, je doet niet anders.
0: Maar excuses aan het vrouwelijk.
1: Anderhalve week
0: dat
1: zeg je
0: waar,
1: dat.
0: Dat is niet waar, echt
1: oh,
0: niet.
1: Ik doe het niet graag. Oh, maar
0: nee.
1: Toch nog even moeten.
0: Nee, ik wil even mijn excuses aanbieden aan het vrouwelijke geslacht. Maar Naomi heeft vandaag toch... Ze heeft het bewezen. Ze heeft het gewoon
1: bewezen.
0: Jij hebt het gewoon bewezen.
1: Maar nee.
0: Zeg niet te gauw, het is weer
1: gewoon
0: een vrouw.
1: Gewoon één voorvalletje.
0: Ja, kom het gebied maar eens uitleggen. Het is exact 6:30. We gaan naar de nieuwsredactie. Emiel, heb je nog een update over de Hoge Venen?
2: Ja, de brand daar die blijft positief evolueren dankzij de gunstigere weersomstandigheden. Op dit moment regent het namelijk in de Hoge Venen en er staat ook een gunstige wind. De brandweer graaft op dit moment ook grond af, zodat de brandweer makkelijker tot bij de brandhaard aan de oostflank kan komen. Dat is op dit moment een moeilijk bereikbaar gebied en daar is de brand ook nog niet onder controle. Er zijn ook nog steeds zo'n 500 brandweerlieden actief. Vandaag zullen er wel geen helikopters meer opstijgen. En het Openbaar Ministerie in Portugal opent een onderzoek naar de dood van de Britse renner Vinnie Tarling. Die kwam vorige vrijdag om bij een incident tijdens de wielerronde van Portugal. Tarling reed daarbij tegen een auto die in de tegenovergestelde richting reed. Hij was amper 19.
0: Voor het weer gaan we naar onze goede vriend en weerman Jonas. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Joren en Naomi.
1: Hallo. Hey.
0: Jonas, het weer vandaag, ja, een herhaling van gisteren. En hadden we dat vorige week gezegd, dat was dat goed nieuws geweest en was iedereen happy. En vandaag, ja,
1: ik ben nog steeds happy,
0: ja,
1: dat is toch gezellig?
0: Ik ben ook nog happy en ik ben ook gezellig. Ja, sommige mensen zitten al in de herfstblues en willen al richting de kerstboom en de pompoenen gaan en zo. Ja, dat is misschien ook wat overdreven. Ja, zo koud wordt het nu ook weer niet, hè, want het is toch nog aangenaam, Jonas?
3: Nee, koud wordt het niet, maar ja, dat mooie zomerweer is toch echt wel veraf. Hè, want nu overal grijs weer en op vele plaatsen valt er ook wat regen. Aan de kust is het wat beter, daar is het wat droger, maar zeker dieper in Binnenland vanavond toch nog wat meer buien. In de loop van de nacht uiteindelijk wel droog weer, maar dus wel zacht weer. Minima rond 17 graden, dus koud wordt het niet. En dan morgen dan trekt er opnieuw een regenzone over het land, een meer actieve regenzone. Dus morgen is het opnieuw een grijze dag. En het gaat toch wel vaak regenen. In Vlaanderen is het vooral tijdens het eerste deel van de dag. En in de loop van de namiddag dan trekt die storing verder richting het oosten, richting de Ardennen, richting de Hoge Venen ook. En daar gaat het morgen namiddag echt wel veel regenen. Dus op de Hoge Venen kan morgen meer dan 10 tot 20 liter water per vierkante meter vallen. Dus dat is goed nieuws voor die brand daar. Die gaat daar waarschijnlijk onder controle kunnen gehouden worden daarmee. En dat bij temperaturen morgen rond zo'n 20 graden. En ja, de dagen nadien nog meer wisselvallig weer. Hè. Ook donderdag, vrijdag gaan we toch wel regelmatig buien krijgen. En vooral aan de kust kunnen die buien dan wat feller zijn, met zelfs kans op onweer. Maar tussen de buien door af en toe is een streepje zon bij 22 graden. Maar in het weekend dan zie ik toch opnieuw wat droger weer op de weerkaart. Er staan ook meer ruimte voor de zon. Dus zaterdag, zondag, het worden waarschijnlijk nog redelijk mooie dagen met dan temperaturen van zo'n 22 of 23 graden.
0: Thank you very much, Jonas. Tot morgen. Salut.
3: Tot morgen. Salut.
1: En er zijn heel wat plekken waar je toch wat tijd mag bijrekenen onderweg. Er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen bijvoorbeeld op de A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord 36 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 34 minuten. En ook op de E34 tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever 22 minuten bij. Op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost zijn dat er 22. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 17 minuten extra. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout 24 minuten bijrekenen. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 16 minuten. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
4: Joren en Naomi.
5: Moesten ze mij belletje drukker kan voor maken?

0: zilveren medaille rond de nek van Topic en Becky G, de nummer 2 uit de Q-top 40. Sorry, papi. Deze week is regenachtig gestart en we gaan die ook regenachtig eindigen. Korte samenvatting van Weerman Jonas. Het gaat ook een intens worden hier aan de kust, heeft hij verteld. Maar goed. Als je deze week iemand ziet driften tussen Oostende, waar ons Q-Beach House staat, en Gent, waar ze woont, dan is het 9 van de 10 Naomi van der Poorten. Want jij hebt toch echt wel jouw rijbewijs bij een pakje boter gekregen.
1: Dat is niet waar. Ten eerste, ja, ik heb het 3 keer moeten afleggen, mijn praktijkexamen. Maar dat doet er nu niet toe. Maar driften, ik heb daar ook wel inderdaad een cursus voor gevolgd. Maar ik vond dat niet simpel, dus ik kan dat eigenlijk gewoon niet. Dus nee, ik doe mijn best. Ik doe vooral mijn best. Maar ik heb inderdaad wel vandaag een verhaal. Ik spreek eigenlijk een beetje tegen mijn eigen winkel, want ik heb iets voor gehad.
0: Ja, voilà, ik wist het, hè. Dus,
1: er is mij iets overkomen. Er is een kaartje op mijn weg gekomen. Er had iemand een boodschap voor mij.
0: Er had iemand een boodschap voor jou?
1: Ja, en het was geen positieve boodschap.
0: En?
1: Het was eerder wat feedback.
0: Oh.
1: Op mijn rijstijl.
0: Eindelijk durft iemand het eens aan om het te zeggen tegen je.
1: Ja, pas op hoor.
0: Kom er zo meteen op terug. Een van de meest gestelde vragen van de voorbije week is: waar zijn Maarten en Dorothee op dit moment? En komen ze nog naar het Q Beach House? Ja, het is een vraag in twee delen natuurlijk. Waar ze nu zijn, ja, dat weet ik niet. Maarten is in een jacuzzi zeker.
1: Mm.
0: En Dorothee aan de apkes.
1: Heerlijk.
0: Maar ze komen naar het Q Beach House, lieve vrienden. Wanneer? Ah wel.
2: Q Music! Er is altijd iets te beleven aan het Q Beach House. Dinsdag namiddag 25 augustus komen Maarten en Dorothee op bezoek. Om 3 uur aan het strand van Oostende.
3: Maximum summer.
4: En mogen wij nu al iets verklappen van die verhuis?
1: Nee.
5: Sst, mondje dicht. Dat gaan we daar pas tegen.
4: Oké.
2: Q sounds with you.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
7: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18 plus. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Vanavond bij VTM geven ze smaak aan het woord gastronomie in Met 4 in bed. En bij VTM 2 wordt duidelijk wie zijn plek in de Champions League verovert. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Q Music.
6: Joren en Naomi.

0: eigenlijk de eerste grote hit van Pommelien Thijs. Samen met Jaap Reesema, je hoorde Nu Wij Niet Meer Praten. En wij mogen hem Q-collega noemen.
1: Huh? Wie?
0: Lost Frequencies?
1: Ah, ik dacht Jaap Reesema.
0: Zouden we wel willen.
1: Ja.
0: Oh. Waarom zijn die door elkaar aan het zingen? Dat is ook wel niet leuk eigenlijk. Hey Katie, geef een keer even tijd, zeg, alsjeblieft.

0: Het nummer dat begint met de profetische woorden. Do you ever feel like a plastic bag? Katy Perry back you. En Fireworks.
1: Joren en Naomi.
0: Ja, ik mag het niet te veel opwerpen en ik wil dat ook niet doen. Maar ja, als er dan het tegendeel gewoon nog eens bewezen wordt, dan denk ik, ja, kan niet anders. Het is echt niet te gauw. Het is weer een vrouw. Naomi van der Poorten, we weten allemaal, van ons twee ben ik de betere chauffeur. Dat kan je ook niet tegenspreken.
2: Ja, jij rijdt misschien ook al langer en zo. En, oh, ja,
0: dat is niet waar.
2: Het stikt allemaal niet zo nauw bij mij.
0: Hoe lang heb jij rijbewijs al?
2: Pas op, nog maar een paar jaar hoor.
0: Is dat?
2: Ik heb dat behaald op mijn 23ste of zo.
0: Ah, oké. Okay.
2: Oh nee, zelf ouder. Ik denk 24, 25.
0: En je gaat toch richting de 30? Dus
2: ja, al, voilà. Dus dat is al lang geleden eigenlijk. Ja,
0: voilà, dat is al super lang geleden.
2: Ja, maar veel mensen halen dat dan op hun 18 en dat, zo iemand was ik niet.
0: Nee. Zoveel is duidelijk, absoluut. Want je hebt iets meegemaakt vandaag. Je hebt, ja. Iemand heeft jou terecht gewezen, kunnen we wel zeggen.
2: Ja, en ik ben oprecht beledigd. Het heeft me echt geraakt tot in de diepste van mijn ziel. Want ik vertrok naar hier vanuit Gent, uit mooie Gent. En ik zag zo'n kaartje tussen mijn ruitenwissers steken. Zo de grootte van een visitekaartje echt. En ik dacht, reclame, ja, dat gebeurt zoveel in Brussel. We sell your car of zoiets. Dus nu, ik dacht, in Gent, ja, hetzelfde. Dus ik ben gewoon vertrokken. No time to lose, hè. Busy ben ik. En dus, ik ben op de autostrade aan het rijden. En dat kaartje wordt zo precies iets zichtbaarder. En plots kan ik lezen wat er eigenlijk op staat.
0: Ja.
2: En zo tijdens het rijden, lees ik plots op dat kaartje. Felgeel is het. Warning. You parked like an idiot. Maar hoe passief, agressief kan je zijn? Ja. En dus heb ik het nu ondertussen bij me. En je kan dus op de achterkant staat er dan the following reasons. Dus je kan dan iets aftikken waarom ik dus eigenlijk als een idiot heb geparkeerd. En er staat aangevinkt, parked too close to another car and taking more than one spot.
0: Ja, maar dat is ook super vervelend. Als je echt... Je hebt een hele lange rit gedaan en je komt dan aan, ergens bij een parkeerplek bijvoorbeeld, en dan staat er iemand op twee parkeerplekken. En je hebt ook een koekendoos van een auto.
2: Dit is ook helemaal dus... buiten proportie, want ik stond niet op twee parkeerplekken. Ik geef wel toe, ik flirte zo een beetje met de randen. Zo. Ik stond zo wat schuin, maar ik stond wel nog binnen de plek.
0: Nee, als iemand dit kaartje achter eruit steekt, is het omdat het echt te ver gaat.
2: Hij zocht gewoon een reden dat hij het eindelijk eens kon gebruiken. En ja, ik zeg hij, want ik denk dat het een hij is.
0: Ja, maar ik geloof... Nee. Kijk, ik vind het ook echt... rete vervelend als je niet kan parkeren. Ik had bijvoorbeeld vorige week nog, dan mijn vriendin reed naar de fitness, ik liep naar de fitness en ik zeg, ja, laat even op. We gaan even bij de parkeerplaatsen staan waar ik kan opladen.
2: Ja.
0: En dan zei ze, nee, want dan moet je schuin achterin rijden en ik kan dat niet met jouw auto. Dan ben ik nog zelf ergens op een andere parkeerplek verder de auto moeten gaan verzetten om die te kunnen opladen. Leer toch eens gewoon parkeren. Wat is dat nu zo moeilijk?
2: Maar ik heb geen problemen. Deze man of deze vrouw heeft een probleem met mij. Ik stond daar gewoon lekker op mijn gemak.
0: Ik
2: had gewoon haast, dus ik stond een beetje schuin. Ik dacht, ja, afronden hoor.
0: Ik ben heel blij dat het is tegen jou gezegd is ook gewoon. Want als ik ook zo de parking zie uitscheuren na de show hier bijvoorbeeld, dan denk ik van,
2: gisteren
0: bijvoorbeeld is onze producer van de show, is die nog bijna, je hebt die bijna aangereden.
2: Het is echt een slechte week voor mij. Ja, het is waar, ja.
0: Dus als je tussen Oostende en Gent vertoeft. Pas op, want ze komt eraan vliegen. Ja. En deze is speciaal voor jou, Naomi. Drive safe. Oh, met Smith, Niall Horan. Zeer goeie avond.

0: Q-Music met Sigma Nobody to Love. Niks hatelijker dan iemand die niet kan rijden.
1: Oh my god.
0: En nog hatelijker is iemand die niet kan parkeren. En ik zit met zo iemand in de studio. Ik werk er gewoon mee samen eigenlijk.
1: Wat is die waar?
0: Gisteren ook bijna de producer van dit programma omvergereden na de show.
1: Nee.
0: Is wel waar,
1: niet omvergereden. Ja, gewoon ja. Even een bumperkusje.
0: Ja, maar ja, kan toch allemaal niet zeker.
1: Maar er is niks gebeurd, hè. Het was gewoon bijna gebeurd.
0: En nu heb je dus een kaartje achter je ruitenwissers was het, gekregen.
1: Ja, een
0: omdat je verkeerd geparkeerd had.
1: Heel passief-agressief. Warning, you parked like an idiot. En ik ben daar helemaal niet goed van. En Wendy ook niet.
0: Dag Wendy, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, wat vind jij ervan, van het kaartje?
2: Ja, ik vind dat met voorbedachte raden. Als iemand van die standaard kaartjes in de auto heeft die zelfs al voorgedrukt zijn, ja, dan is het zoeken naar van die dingen. Hè. Dat,
1: absoluut.
2: Dat is het toch een beetje over.
1: Dat denk ik ook, hè.
0: Ah, wel, ik zal nu eens
1: wat
0: heel eerlijk zeggen.
1: Wat mensen zijn dat?
0: Vieren, ik zou zo iemand willen zijn. Want soms denk ik ook van, we moeten de mensheid toch eens een handje helpen.
1: Nee, dus echt, ga je eigen kaartjes maken misschien? Nee hoor, ik vind dat echt...
0: Dat is toch eens een idee.
1: Nee.
0: Dat is toch eens een idee.
2: Nee. Dus ik heb een boodschap voor Naomi. Loslaten.
1: Loslaten.
0: Nee, want dat wordt nog erger. Dan begint
1: ze
0: horizontaal te parkeren en zo op verticale plaatsen.
1: Dat is goeie, hè? Zometeen bij Joren en
0: Naomi. Ja, gisteren hebben we luisteraar Roel heel blij gemaakt. Die had nog een plaatje in zijn drankkast voor Q, kok en mocktailglazen. Heeft hij gewonnen? Je kan zo meteen ook het wachtwoord raden. En dan win je ook kok en mocktailglazen. Als je wil meespelen, dan stuur je nu wachtwoord

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. With
1: you. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Q. Het is 1 over 6. Goedenavond. Nieuws krijg je van Emiel.
3: Goedenavond. De situatie in de Hogevenen blijft stabiel door de regen. De brandweer is daar nu de grond aan het afschrapen, zodat ze met voertuigen over het terrein kunnen en de brandhaard op de oostflank kunnen blussen. Want dat was tot hiertoe lastig en het vuur is daar nog altijd niet onder controle. Er zijn ook nog altijd zo'n 500 brandweermensen aan het blussen. Natuurorganisaties maken zich intussen zorgen over die natuurbrand in de Hogevenen, vooral over de impact daarvan op de planten en dieren. Volgens het WWF zal de natuur daar tientallen jaren nodig hebben om te herstellen.
4: Die Hogevenen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. En dat is bijzonder tragisch. Hè? Die venen slaan ook koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. En daarom is het dubbel jammer dat de Hogevenen, die fungeren als een spons, koolstof uit de lucht halen en ons wapenen tegen klimaatopwarming, nu in brand staan en verwoest worden.
3: In totaal ging al 3/4 van de Hogevenen in vlammen op. Er rijden geen treinen tussen Sint-Niklaas en Willebroek en Lokeren en Dendermonde. Aanleiding is een technisch probleem met de seine, dat zegt spoornetbeheerder Infrabel.
5: Daar hebben we een update doorgevoerd van een softwareprogramma. En dat programma stuurt het treinverkeer aan, stuurt ook de seine aan, de overwegen en dergelijke meer. En daar is een probleem met die update. En we zijn volop bezig om het te proberen te herstellen.
3: Infrabel hoopt dat er morgen vroeg opnieuw treinen rijden. Intussen worden er wel vervangbussen ingelegd. Nog nooit was Amerikaans president Trump zo onpopulair bij de Amerikanen. 64% is ontevreden over hem. Dat is het laagste peil sinds hij president werd. Dat blijkt uit een peiling van persbureau Reuters. Trump wordt vooral afgerekend door de oorlog tegen Iran, waardoor de benzineprijzen in de hoogte inschieten. Portugese gerecht start een onderzoek naar de dood van de Britse renner Finny Tarling. Die kwam vorige vrijdag om het leven tijdens de wielerronde van Portugal. Tarling reed daarbij tegen een auto die in de tegenovergestelde richting reed. Hij was amper 19. Het is nu officieel, Thibaut Nijs zal de ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn ploeg Little Trek op sociale media gezet. Voor Nijs wordt het zijn eerste wedstrijd sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. De afgelopen weken had hij last van een virus. Het is voor Nijs zijn tweede grote ronde in zijn carrière. Vorig jaar reed hij de Tour de France. De ronde van Spanje start nu zaterdag met een tijdrit in Monaco. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt wel niet warmer dan 21 graden.
6: En het is heel druk onderweg hoor. Er staan 9 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier mag bijtellen. Richting Antwerpen op de E17 tussen UZG en Gent Centrum Beervelde 54 minuten. En tussen Hazonk en Antwerpen West 21 minuten bij. Op de A12 tussen Antwerpen Haven en Ekerse Steenweg een half uur. En ook op de E19 een half uur tussen Mechelen Zuid en Rumst. Op de E313 tussen Massenhoven en Borgerhout 23 minuten. En ook 22 minuten bij op de E34 tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 26 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 19 minuten bij. Richting Brussel tenslotte op de E314. Tussen Maasmechelen en Genk Centrum 24 minuten extra. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
2: Joren en Naomi. Ciao, vrouwen komen van Venus. Bruno's komen van Mars. En die hebben hits bij. Dit is I Just.

0: Harris, Ellie Goulding en I Need Your Love Back to Music.
1: Het wachtwoord
0: wordt vandaag misschien wel gekraakt door Amber uit Herkdestad. Amber, een zeer goede avond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Amber, hoe zit het met de huizenzoektocht?
2: Ja, we zijn zo een beetje aan het rondkijken voor iets te beginnen te huren, maar ja, zullen we wel zien, hè.
0: Ja, maar dat is altijd een gedoe, hè. En dan, dan mag je op bezoek komen en dan zo, want je gaat huren, zeg je, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: En dan die huurbaas die ook nog zeggen, ja, we gaan kiezen en we laten dan nog iets weten. En dan schrijf ook eens een motivatiebrief. Oh, been there.
3: Oh, bij mij altijd de eerste keer, ja, kom hier maar wonen. Oh, wat een sympathieke dame.
0: Geloof me, niks van.
3: Nee, dat is niet waar. Ik heb veel frats gehad met huisbazen.
0: Zeg maar, je bent wel al voor in de nieuwe woonst Q-kok en mocktailglazen aan het scoren.
2: Ja, toch aan het proberen, hè.
0: Nou, wel, ja, ook dat proberen we natuurlijk. Dat gaat net iets makkelijker gaan, denk ik. Dat gaat net iets makkelijker gaan. En op die manier ben je het ook aan het manifesteren. Toch?
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Wat is je favoriete cocktail? Of mocktail?
2: Ja, weet je, ik heb heel graag een Sex on the Beach of zo.
0: Ja.
2: Maar die Q-cocktail bij jullie, die is ook wel echt heel lekker. We zijn
0: zaterdag
2: komen proeven, maar amai, echt heel lekker.
0: Ja, ik heb hier de kaart bij. Dat is de Q-cocktail. Daar zit gin in, framboossiroop, citrus, limoen. Oh, lekker.
3: Zoet, hè? Ja, heel lekker.
0: Moeten we straks ook eens proberen na 7 uur?
3: Nee, voor mij de duurste rosé, alsjeblieft.
0: Bon, we spelen het wachtwoord. Het enige wat je moet doen is de drie vragen juist beantwoorden. Per vraag krijg je een tip en daarmee kan je het wachtwoord zien te kraken. Duidelijk?
2: Yes.
3: Vraag 1, lieve Amber. Gaat over Pommelien Thijs. Want Pommelien Thijs ga je binnenkort kunnen zien in de nieuwe tv-reeks Altijd Welkom, samen met Koen de Bouw en Barbara Sarafian. Maar noem één serie waar Pommelien Thijs nog in heeft gespeeld.
2: Een Knokken Of.
0: Klopt. Een goede serie. Jammer dat het gedaan is, maar er komt ook een film aan van Knokken Of.
3: Ja, leuk.
0: Leuk. Jouw eerste tip is vering.
3: Je tweede vraag. Het gaat over Morena en Ray van Temptation Island, want zij zijn verloofd, dat weten we sinds vandaag. En je kent Ray misschien van een vrij, ja, legendarisch wil ik het eigenlijk niet noemen, maar een bijzonder fragment.
4: Had het ook over het huishouden en koken en zorgen voor jou?
5: Ja, hoort erbij.
4: Bij wat?
5: Bij een vrouw zijn.
3: Ja, ik heb heel veel vragen over die man, maar ik ga er niet één over stellen. Ik geef toch liever iemand anders aandacht. Dus mijn vraag is de volgende. Wie is de Vlaamse presentatrice van Temptation Island nu weer?
0: Hoe heet die nu weer? Het is een blonde.
2: Ja.
0: Hè? Ja.
2: Ja, hoe heet die nu ook alweer?
0: Je mag passen, hè.
2: Ja, pas.
0: Ja, het was Annelien Korevits. Ai. Ja.
3: Jouw laatste vraag? Want er is een hele strijd gaande tussen de Burger King en de McDonald's. Welke fastfoodketen heeft de beste burgers? Ik moet onpartijdig blijven.
0: McDonald's.
3: Ah, ik ging net zeggen, ik moet onpartijdig blijven, want daar betalen ze mij niet genoeg voor. Ze mogen altijd eens aankloppen. Ja, dat zal wel. Maar puur ter illustratie. Wat is de bekendste burger van de Burger King?
2: De Whopper.
0: De Whopper is juist. Dat betekent een tweede tip. En dat is jaarlijks. Oké, je hebt twee tips. Vering en jaarlijks. Wat is het wachtwoord? Amber neemt haar tijd.
3: Ik geef toe, het is niet makkelijk.
0: Ja, het is niet makkelijk. Je had de derde tip echt wel nodig, denk ik. Doe maar een gokje, hè. Als het niet juist is, is het niet juist, dan is het ook zo.
2: Autokeuring.
0: Wauw, wat een comeback.
6: Hey!
0: Wee, yo!
3: Amber, daar moeten we een Q-cocktail op drinken.
0: Ja, absoluut. Straks.
2: Yeah.
0: Doe het. Ja, Amber, de derde tip was controle. Dus inderdaad, de oude keuring. Ja, er is vanaf 1 september gaat die natuurlijk drastisch veranderen. Moet je maar twee keer, of om de twee jaar bedoel ik, stel je voor, twee keer per jaar, om de twee jaar met de gewone personenwagen naar de keuring. Ook zo tweedehands auto's, die moeten niet meer standaard gekeurd worden en zo. Hey, goed joh.
3: Dat zijn
0: al
3: werk.
0: De eerste inboedel van het nieuwe appartement of huisje dat jullie gaan vinden, is al in orde, is al in de pocket.
2: Yes, joepie.
0: Drink er vanavond een en op samen met jouw vriend. En dan wensen we jou een prachtige avond toe. Salut, hè.
2: Goed, dankjewel.
0: Jojo.

0: gehoord waren. Ja, dat wijkt nogal af van wat ze normaal op een podium doen. Want tegenwoordig zingen ze zacht twee berenbroodjes smeren tegen een kleine Sef, een kleine jongen. Zie je dat voor je? Ik zou dat eigenlijk wel willen horen. Zacht twee beren. En dat is altijd super mooi, die stemmen. Ga je het samen proberen?
1: Nee, we gaan niet. Gewoon nee. Laten we dat vooral. Nee, laten we dat vooral niet doen.
0: Als het avond
1: is. Nee. Laat hem dat zo meteen maar doen als het avond is. Ja. Zeg, en er is een onderzoek verschenen in het nieuws vandaag. En toen Naomi en ik het erover hadden, bedachten wij ons, we zijn het ook wel eens soms eens over iets met elkaar.
0: Veel,
1: ja, echt waar. Het is echt waar. Waar we het ook eens over zijn, is het over Shakira. En dat we ook allebei graag zouden gaan naar Madrid. Maar we mogen niet. En jij misschien wel.
2: Ja. Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister morgen naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds with you.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Q-Music. Joren en Naomi.
4: Ik zag twee berenbroodjes mee.

0: nog over Naomi en haar wild weekend in de avond. Paters Holfeest waren het in Gent.
1: Legendarisch was het.
0: Woon je niet in Gent, dan kan je het natuurlijk niet. Maar in Gent was het legendarisch. Dit weekend ook weer een groot volksfeest in de avond. Iets bekender dan de Pater Holfeest, Naomi. De Bolkesfeesten in Antwerpen vanaf 21 augustus, nu vrijdag. Zeg, en het is ook feest zometeen hier aan het Q Beach House Pizza Night.
1: Ja, wij blijven, hè?
0: Wij blijven, het zal wel zijn. Ja. Zeg, vandaag een artikel in de krant. 4 op de 10 mensen heeft een sociale burn-out.
1: Ja.
0: En we zagen dat, we dachten, ja, maar misschien zitten wij ook bij die 4 op de 10.
1: Ja, wij zijn 2 van de 10.
0: Ja, ja. 2 van de 10?
1: Oh ja, we zijn toch met 2?
0: Ja, we zijn 2 van de 4 van de 10, ja, dat klopt.
1: Ah ja, voilà.
0: Oh, laten we wiskunde er eens niet bij betrekken. Het gaat hier over sociale gebeurtenissen.
1: Ja,
0: wat is dat nu allemaal?
1: Beste, hoor. Ik had het aan het rechte eind, denk ik.
0: Laten we het daar op een andere keer over hebben. Nee, het ding is, het gaat dan vooral over... Ja, oké, goed, we kunnen afspreken. We kunnen naar de Paterzoolfeesten gaan, naar de Bolkesfeesten. En dat is gezellig met z'n allen. Hè. Maar soms kies je er ook gewoon voor om thuis te blijven. En heb je zoiets van, ik heb geen zin meer om af te spreken.
1: Absoluut. Ik moet stevast altijd bijtanken.
0: Ja,
1: ik moet altijd zo'n beetje bekomen en dan weer bijladen. En dan kan ik weer sociaal zijn, want ik zweer dat ik sociaal ben, hoor. Maar soms ben ik ook super graag alleen.
0: Ik heb bijvoorbeeld zo bij ons op de redactie dat er mensen zeggen, oh, het is vrijdag en wij gaan naar daar, wij gaan naar daar, wij gaan naar daar. En ik denk, ja, ik ga een zak frieten halen, ik ga in mijn zetel liggen.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, bedoel, dat kan
1: toch... Ik zou bijna zeggen, ik kom ook, maar ja, dan zijn we niet meer alleen. Hè, dus ja.
0: Ja, nee, klopt. En dus ik denk dat het ook apart. Wel, sinds dat wij samenwerken of zo, dat de nood om alleen te zijn nog groter is op dit moment.
1: Hoe erg, hoe ironisch dat het is, maar dat we het dus over eens zijn, dat we allebei alleen willen zijn.
0: Ja, exact. Het is ongelooflijk. Maar, we vroegen ons af, in het kader van hot or cold zometeen, zijn er nog mensen die dat voelen? Ben jij ook onderdeel van die 4 op 10 mensen die sociale burn-out heeft op dit moment? Ja, deel het eens even in de Q-app. Van, oh nee, laat maar. Al die mensen, al die feesten, de hele zomer al sociaal moeten zijn. Nu even niet meer. Laat het maar.
1: Maar er zijn ook mensen die gewoon niet alleen kunnen zijn. Hè? Die bestaan ook.
0: Ja, mijn vriendin. Dus wat mag je dat niet zeggen?
1: Ah, dat is wel... Oei. Ja,
0: ze gaat het niet leuk vinden dat ik dat zeg. Maar die vindt het wel heel leuk om zo met heel veel... Alleen, met heel veel... Om gewoon met iemand te zijn.
1: Dat is vooral duidelijk niet slecht, hè?
0: Nee, dat is niet slecht.
1: Waarom zou je dat niet leuk vinden? Ik ben net jaloers op haar. Zij kan niet dat ik niet kan. Ik moet alleen zijn.
0: En mij behagen natuurlijk. Ja, dus, de kans ook, hè.
1: Daar begin ik niet aan.
0: Daar gaat ze ook heel dankbaar voor zijn dat je daar niet aan begint. Hey, deel maar in de Q-app. Dit zijn Chris Cross Amsterdam en Louisa Sonza. En Willy William niet te vergeten.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Het is 7:30. En we gaan naar Emiel op de nieuwsredactie. En goed nieuws, eigenlijk nog eens goed nieuws, echt waar. Het aantal incidenten bij voetbalwedstrijden neemt af.
2: Ja, vorig jaar ging het om 17 incidenten met een impact op wedstrijden. In het seizoen 2024-2025 waren het er nog 55. Dat blijkt uit cijfers van de Pro League. Het gaat dan bijvoorbeeld om incidenten waar er bekers op het veld gegooid worden en de scheidsrechter de wedstrijd moet staken. Vorig jaar gebeurde dat 1 keer. 4 wedstrijden werden dan een tijd lang onderbroken. In totaal werd er vorig jaar aan 331 jaar aan stadionverboden uitgesproken. En de situatie in de Hogevenen blijft stabiel door de regen. De brandweer is daar nu op de grond aan het schrapen, zodat ze met voertuigen over het terrein kunnen en de brandhaard op de oostflank kunnen blussen. Want dat was tot hiertoe lastig en het vuur is daar nog altijd niet onder controle. Er zijn ook nog altijd zo'n 500 brandweermensen actief op het terrein. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minimaal rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden.
3: En nog steeds heel druk onderweg. Er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Richting Antwerpen vind je de langste op de E17 tussen UZG en Gent Centrum Beervelde. Daar zou je al 1 uur en 11 minuten mogen bijrekenen. Dat zou komen door een ongeval met een vrachtwagen. Amai zeg. Dus houd veilig en vermijd die zone. Op de A12 dan tussen Antwerpenhaven en de Ekerse Steenweg 32 minuten. En op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst ook 23 minuten. Op de E313 17 minuten verliestijd tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 19 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 16 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Psychologisch onderzoek vandaag in het nieuws. 4 op de 10 Belgen heeft een sociale burn-out.
3: Ja.
1: Wij horen daar ook bij, denken we.
3: Volledig sociaal uitgeblust
1: ja,
3: ben ik
1: totaal,
3: soms.
1: Ja, totaal, echt waar. Wij tellen af naar 7 uur om gewoon elkaar even niet meer te hoeven zien en rust te kunnen nemen in onze eigen kokon. Nee, zo erg is het helemaal
3: niet. We doen het graag, hoor.
1: We zitten echt graag bij elkaar. Maar gewoon zo
3: de
1: grote massas even mijden, niet met vrienden, wij gaan thuis blijven en zo. Als je dat herkent, ja, stuur dat dan even. En als je zoiets hebt van, wat is dat nu van de 7? Wat verkopen jullie daar allemaal? Hot or cold? Deel het in de Q-app. Onderweg Wizzy MC naar Cameron Whitcomb.
4: Joren en Naomi.
5: Is dit het nu?

0: Ik zeg het even tegen alle vrienden van mij die luisteren op dit moment. Het zal al wel nog meevallen, maar goed.
1: Die ene man.
0: Het is niet omdat ik niet afspreek dat ik u niet graag zie. En dat ik mijn liefde niet wil tonen. Ik heb gewoon even nood aan wat tijd voor mezelf. Een beetje me-time. Ik wil even naar deze.
2: Hot.
3: You're hot and you're cold.
2: Or cold.
0: We hadden het er net over. 4 op de 10 Belgen. Heeft een sociale burn-out, wilt even alleen zijn, wilt niet naar de grote feesten gaan, festivals laten die even links liggen. Ja, ik heb dat op dit moment ook wel, ik denk zelfs nog iets meer dan jij, want jij gaat dan wel zo van die zotte Patersholffeesten doen in Gent natuurlijk.
1: Ja, maar dat is wel een heel bijzondere periode, omdat ik net mijn weekend terug heb. Normaal presenteer ik in het weekend en dan, ja, dan hou ik me in. Hè. En nu was er een soort beest dat even ontketend werd vorig weekend. Maar dat gaat ook wel mij weer inhalen hoor, want ik moest daar ook weer serieus van bekomen. Ik ben ook wel echt graag alleen.
0: Maar ik heb wel het gevoel dat de 4 op 10 wel nog best meevalt als ik de Q-app bekijk.
1: Ja, ça va. Ja, pas op. Maar natuurlijk, een time and place voor alles. Hè. Maar Leslie uit Aalst die zegt, hoi, ik ben ook graag eens alleen. Even rustig aan, dat doet mij deugd. Guillaume uit Roeselaar die zegt, ik werk aan de balie in een grote garage. Dus elke dag passeren heel veel mensen, telefoons ook. En als ik klaar ben met werken, dan ben ik blij dat ik een half uurtje naar huis kan in stilte. Maar ik ben wel graag ook onder de mensen. Dus ja, dat snap ik. Time and place. En Tien uit Gladbeek die zegt ook, sociale burn-out, zo herkenbaar.
0: Wat vind jij? Alleen zijn? Hot or cold? Maar ja, alleen zijn, dat klinkt ook zo eenzaam. Dat bedoel ik
1: niet
0: zo.
1: Af en toe alleen zijn.
0: Even tijd nemen voor jezelf en niet naar de grote evenementen gaan, zonder al te veel volk. Hot or cold? En laat ook zeker even weten waarom. Ja, Meteor, die pakt ook even alleen, want die gaat via de nooduitgang.
1: Ik kan iets anders zien zeggen.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schat ik, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
5: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
9: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
10: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
11: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
12: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi. Altijd slim.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: worden oud. Het is van 2010 dit nummer. Precies net uit.
1: Ik word jonger.
0: Ja, die kraaienpoten zeggen wel iets anders. Hot. You're hot and you're cold. Or cold. 4 op de 10 is sociaal uitgeblust, sociale burn-out. Vandaag in Hot or Cold gaat het over alleen zijn. Maar niet alleen eenzaam zijn, want dat is gewoon nooit leuk. Dat vindt niemand tof. Maar zo even tijd voor jezelf nemen.
1: Me-time.
0: Een me-time. Letterlijk een me-time. Wij genieten daarvan. Hè?
1: Ja, absoluut. En veel mensen in de Q-app ook. Die persoon heeft wel zijn naam niet helemaal ingevuld. Of haar naam. Dus er staat CH.
0: Shh. Dus shh.
1: Maar ik weet wel dat die persoon uit Wommelgem komt. Dus alle mensen uit Wommelgem, hallo. Jij bent het misschien. Die persoon zegt, ik ben graag in gezelschap. Als je alleen bent, single bedoel ik, dan zit je al heel veel alleen. Dus gezelschap altijd wel.
0: Ja, dat is wel anders.
1: Dat snap ik helemaal.
0: Want, ja, er is een dunne grens tussen eenzaam zijn en even alleen willen zijn.
1: En wij hebben ook makkelijk spreken. Hè? We zitten allebei in een relatie.
0: Ook
1: dus
0: waar,
1: alleen
0: ook
1: zijn,
0: waar.
1: Ja, daar loopt al altijd iemand rond. Hè?
0: Ja, en het is ook alleen willen zijn met twee dat we eigenlijk bedoelen het niet.
1: Ja, zo maak ik het wel verwarrend. Ja. Hè? Maar ja, ik snap je. Nadine uit Temse die zegt hot, die is ook graag even alleen soms. En Daniela die zegt ook, ja, sociale burn-out. Yep, ik heb het al vele jaren, maar ze vindt het zalig zo. Dus ze is graag alleen ook. Nathalie uit Overijssen die is ook van dezelfde mening.
2: Sowieso hot. Om de zoveel tijd ga ik even een weekje of een paar dagen alleen naar zee. Gewoon heerlijk. Even geen lijstjes afvinken in mijn hoofd. Even enkel en alleen aan mezelf denken. Alleen praten wanneer dat je er zelf echt zin in hebt. Dus boekje, wat dan ook, zalig voor mij. En heb ik echt af en toe even nodig.
0: Even alleen op vakantie gaan, dat zou voor mij dan wel net een stap te ver zijn. Dat zou ik dan wel weer niet kunnen.
1: Vakantie is een groot woord, maar een klein tripje dan weer wel. Zo'n weekendje zo.
0: Valerie uit Roeselare, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Alleen zijn, even me-time pakken. Hot or cold?
3: Momenteel hot.
1: Oh, je hebt het nodig.
3: Okay. Vanaf september waarschijnlijk terug cold.
0: Oké, okay. Maar wacht, momenteel hot. Dus vertel maar kind, vertel het eens even aan ons. Vertel, wat is het trauma dat bij je opkomt op dit moment?
3: Ik ben net op reis geweest, in totaal met 6 personen. Met een nieuwe partner en zijn 2 kindjes en mijn 2 kindjes. Dus we waren met 6 in totaal en dat was redelijk pittig, maar ook wel heel gezellig. Maar ja, een beetje dicht op elkaar geplakt zijn momenteel. Dus ja, we waren wel blij dat we terug waren en dat we even terug in de rust kwamen. En dan ja, ook af en toe afspreken met vrienden, de zomerbars gaan doen en zo. Dus ja, het wordt tijd voor even wat mentale rust en sociale rust. Dus ik merk wel aan mezelf dat ik een beetje nood heb aan avondjes alleen en een net Netflix-serie opzetten of zoiets.
0: En chillen. En chill ook, hè, Valerie.
3: Ja, rustig. Chill. En een pakje fietjes erbij. Zoals
0: oh
3: dat
0: ja, heerlijk, hè.
3: Ja, zeker
0: weten. Zeg, je zegt, we zijn met ons nieuw samengesteld gezin op vakantie geweest. Was dat ook de eerste keer met zijn kinderen erbij dan?
3: Ja, inderdaad.
0: Oh,
3: we kennen elkaar eigenlijk nog maar 3 maanden. En ik had een race geboekt naar het Hardam hier in Italië. En ja, dat was plots een heleboel erbij. Dus ja, dat was intens. Maar alles is goed gekomen.
0: Ja. Je mag het zeggen, hè, Valerie, als het niet zo is. Allee.
3: Nee,
0: het is tussen ons.
3: Het is goed gekomen.
1: Die zucht ook zo. Het Gardameer.
4: Hot or cold? De thermometer zegt...
0: Hot.
1: Ja,
0: Valerie, je bent echt niet de enige.
1: Dat is zo normaal.
0: Heel veel mensen. Maar nu zijn de samengestelde kinderen... De samengestelde kinderen bedoel ik. De samengestelde gezinnen.
1: En dan een beetje daar.
0: Die zijn weer even weg. Je hebt weer even tijd voor jezelf.
3: Ja, die zijn even weg. Okay. Dus even wat dagen eten voor mezelf nu.
0: Ja, oké. Okay. Ik zou echt rappen richting die frituur en zo meteen een heel goede Netflix-film opzetten. En dan komt het helemaal goed.
3: Ja, zeker. Maar
1: je hebt het verdiend.
3: Een uitstekende serie daarvoor.
0: Ah, die wil ik ook beginnen kijken. Top. Ik ga vanavond ook alleen zijn. Dus, ja, geweldig. Bedankt voor de tip. Zeg fijne avond. Salut.
3: Ja, salutjes.
0: We laten je alleen. Doei.
4: Dit is deze week de Q.

0: Top, Jeff.
1: Ella,
0: maar het is toch lekker, Ella Langley? Choosing
2: Eten
0: Texas.
2: Is lekker, Joren. Vrouwen zijn niet lekker.
0: Ah, nee?
2: Toch,
0: de meningen zijn verdeeld hier. De meningen zijn verdeeld. Hey, morgen in de show de hete peperquiz.
2: Lekker.
0: Ik ben alweer verloren bij kop of munt.
2: Ja.
0: Ik begin het heel suspicious te vinden.
2: Maar dat is het lot. Het lot dat je straft, Joren.
0: Of jij speelt vals, dat kan natuurlijk
2: ook. Nee, nooit.
0: Allee, morgen de hete peperquiz. Antwoord ik fout, dan steek ik een hete peper in mijn mond.
2: Vragen zijn altijd welkom, hoor.
0: Stop
2: zo
0: met
2: moeilijk
0: mensen op,
2: mogelijk.
0: Stop met mensen op te stoken.
2: Maar nee.
0: Jean Zalian van Averbeek hier is met Afters. Ah,

0: Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
0: Yep, info op telenet.be.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
5: Goedenavond, 7 uur. Nieuwe story van Emiel.
6: Goedenavond. Het aantal incidenten bij voetbalwedstrijden neemt af. Vorig jaar waren er zo'n 17 situaties die een impact hadden op de wedstrijd. In het voetbalseizoen 24-25 waren dat er nog 55. Dat blijkt uit cijfers van de Pro League en de Belgische Voetbalbond. Je hoort de CEO Lorin Parijs.
7: Ik zal uiteraard pas echt tevreden zijn wanneer er geen enkel incident meer te rapporteren valt. Maar ik ben wel blij met het feit dat het veiligheidsplan dat we hebben opgesteld, dat zijn eerste vruchten begint af te werpen. En dat zie je nu wel. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat het gooien van voorwerpen met een derde is afgenomen. En ik zie ook dat de strafmaat die door de Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluiting wordt uitgesproken, daalt.
6: In totaal werden er vorig jaar 331 jaar aan stadionverboden uitgesproken. De situatie in de Hoge Venen blijft stabiel door de regen. De brandweer is daar nu de grond aan het afschrapen, zodat ze met voertuigen over het terrein kunnen en de brandhaard op de oostflank kunnen blussen. Want dat was tot hiertoe lastig en het vuur is er ook nog altijd niet onder controle. Er zijn ook nog altijd zo'n 500 brandweermensen aan het blussen. En het Portugese gerecht start een onderzoek naar de dood van de Britse renner Findy Darling. Die kwam vorige vrijdag om het leven tijdens de wielerronde van Portugal. Darling reed daarbij tegen een auto die in de tegenovergestelde richting reed. Hij was amper 19. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen. Minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden.
5: Het is nog best druk onderweg. Momenteel zijn er 6 vertragingen op de Vlaamse snelwegen gemeld van langer dan 5 minuten. Richting Antwerpen is het aanschuiven op de E17 een uur en 20 minuten extra rekenen. Daar tussen het UZ Gent en Gent Centrum Beervelde. Op de E19 20 minuten erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de A12 richting Antwerpen een kwartier tussen Poldervliet en de Ekerse Steenweg. Dat komt daar door een ongeluk, dus opletten. Op de E40 6 minuten erbij tussen Sterrebeek en Berthem. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland, 6 minuten tussen de Legrillenlaan en Borgerhout. En op de ring rond Gent tenslotte richting Oostakker, Uustakker, 6 minuten erbij tussen Laarne en Destelbergen. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar gelukkig wel minder dan 5 minuten mee.
8: Aftersun, Liam van Haverbeke.
5: Met de AA, niet de podcast van Alex Agnew, ook niet de

0: Alex Warren en zijn Passenger. Je luistert naar Aftersun.
1: Aftersun.
0: De avond van Q-Music. Och jongens, je kent het wel. Dat je zo intens gelukkig bent, dat heb ik vandaag. Ik zit op een roze wolk. Ik zei het gisteren ook al. We hebben net een kitten in huis. Heel schattig. En gisteren vroeg ik inspiratie voor een naam. Heel veel leuke dingen binnengekomen. Het is Jack geworden. Ja, het was eigenlijk al een klein beetje Jack en we zijn het die naam blijven geven. Dus sorry voor alle andere leuke ideeën, maar het is dus toch Jack van Jack Sparrow, omdat hij maar één oog in heeft. Dus het is een kleine piraat. Voilà, ondertussen voorzie ik je nog steeds van de beste hits. Je weet hoe het gaat bij Q, van de Zero's, de Tens en nu. Met dus zometeen David Guetta, Jennifer Lopez, ook de winnaar van The Voice, Basserra komt eraan. Maar eerst gaan we terug naar 2009. Toen werd deze een hit bij ons. Dus pak er een rood wijntje bij. Dit is Lady Gaga en Just Dance.

0: Sera, All Because of You. En daarvoor dus Lady Gaga met Just Dance. Heel leuk dat je luistert. Robbe doet dat van op zijn werk. Laat hij weten in de Q-app. Nog een uurtje, zegt hij. En dan 3 dagen thuis. Kom aan, maat. Jij kunt dat.
1: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Oh, ons cv-fotoboek is er.
3: Mag ik eens kijken?
2: Wauw. Oh, weet je dit nog?
3: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
4: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

George Ezra die maakte een paar jaar terug een liedje over de Q-luisteraars. Pretty Shining People. En jij kan nog meer stralen door morgen rond 5 uur naar het Q Beach House te komen, want niemand minder dan Berre die komt hier op ons podium een mini-concert geven. En je hoort hem zometeen nog voorbij komen met How Beautiful This Life Is. Na de nieuwste van Marshmello en TikTok-sensatie Kelsea Ballerini, dit is Another Drink.

0: is life is.
1: Het leven is zoals gewoon bergen. Het is 7:30, de klok, een hele fijne avond. Je luistert naar Aftersun. Als je dat doet vanuit de auto, dan hoop ik dat je niet op de E17 staat richting Antwerpen. Want daar staat nog een serieuze file. Een uur en een kwartier extra rekenen. Tussen het UZ Gent en Gent Centrum Beervelde. Ook op de E19 richting Antwerpen is het aanschuiven. 7 minuten erbij daar tussen Mechelen Noord en Rumst. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar gelukkig wel minder dan 5 minuten mee.

0: Kendrick Lamar over Messi, the greatest. Het is 7:30. De dinsdag loopt stilletjes aan op zijn einde, dus het is het perfecte moment om al even vooruit te blikken.
1: Morgen klinkt zo.
0: Ja, naar morgen uiteraard. Wat zijn jouw plannen voor, wat is het dan? Woensdag 19 augustus, dat is juist, hè. Wat ga je allemaal doen morgen? Misschien wel naar het QB House komen voor deze man, hè.
2: Was it me who made you feel this way? Was it so much
0: better? Zou zomaar kunnen, je bent zeker welkom. Of iets anders, dat kan ook. Hè. Laat maar weten wat er op jouw to-do-lijst staat. Dan overlopen we hem samen zometeen. Dat mag je trouwens doen in een audioberichtje. En mag je gewoon sturen, morgen om zoveel uur ga ik. En dan je plannen natuurlijk, hè. Je snapt het.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
5: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
3: Surf aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Bloemenkoeken.
10: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
9: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 pink ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Dan noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL.
12: Laat

0: en Justin Timberlake met Where Is The Love kan je soms afvragen inderdaad. Hè.
1: Morgen klinkt zo.
0: Al kijken we natuurlijk met een lach richting morgen. Wat ga jij doen? Thijs uit Berenvelde gaat morgen de eerste boekentas kopen voor zijn zoontje. Oh, zo schattig. Ik weet ook nog mijn eerste boekentas. Dat was eentje van Plop. En Plop had ook in zijn hand een zakdoek vast. Dus een fysieke zakdoek die dan zo uit de boekentas kwam. Ik kan het al raden. Het kindje achter mij in de rij, die heeft er natuurlijk zijn neus in gesnoten. Met als gevolg, de dag erna had ik plots een Batman boekentas en weg was Plop. Kaat uit Brugge heeft ook leuke plannen.
2: Morgen gaan we naar Sluis. En s'avonds gaan we naar Bergen kijken.
0: Naar Bergen? Ah, naar Bergen hier. Ja, ik dacht Bergen gaan kijken. Dat je ergens in Oostenrijk zat of zo. Nee, maar zeker welkom hier bij Bergen. Dan kan je ook kijken daarna naar de zee natuurlijk. Naar het Q Beach House of de studio. Enfin, dingen genoeg te doen hier in Oostende. Ingeborg uit Hasselt heeft ook leuke plannen.
3: Wat ik het ergste zal missen is dat wij op de fiets kunnen stappen. Het terrasje doen. En elke dinsdag naar Hasseltans kunnen gaan. Want dat ga ik heel hard missen deze als de zomer voorbij is.
0: Ja, dat is voor zometeen, Ingeborg. Dat is voor zomerlief, maar ook heel leuk dat jij dat gaat doen. En dat jij momenteel aan het genieten bent van het dansen. Heel fijn. Q Music.

0: Mrs. Tate. Taylor Swift. En de Haarlemmers, I knew it, I knew you, bij Q-Music. Straks iets na 8 uur gaan we het hebben over je zomerlief. Niet de scharrel, hè. Die hebt opgeraapt op vakantie. Wel wat jij leuk vindt aan de zomer. De positieve punten aan de zomer, aan de vakantiemaanden. Met andere woorden, wat ga jij missen eens die mooie zomer voorbij is? Zoals er gisteren Nico uit Gerardsbergen.
1: Vooral de rust. Ik ben zelf sitecoördinator bij Wire. En rond de zomerperiode, dus eigenlijk ja, nu het bouwverlof dat net voorbij is, zijn de periodes waaraan wij ons wat meer kunnen bezighouden met administratiewerk. En dat wij minder field visits moeten doen. Dus dat een beetje rustiger aan kunnen doen.
0: En Nico gaat de rust missen op zijn werk. Maar wat ga jij missen eens de zomer voorbij is? Laat maar weten in de Q-app tijdens deze. Oké. Okay.

0: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Goedenavond, het is 8 uur. Nieuws hoor je van Emiel.
3: Goedenavond. De Belgische politiek onderschat het gevaar van natuurbranden. Dat zegt het CERAC, dat de risico's en de gevolgen van de klimaatopwarming in ons land onderzoekt. Volgens collega en defensie-expert Rob van Herk waren er de afgelopen 15 jaar amper investeringen in blusmateriaal.
4: We hebben het buitenland nodig om onze branden te blussen. Op zich is dat goed dat kan. Andere landen doen daar ook beroep op die Europese steun. Maar wat als er volgende zomer ook een brand is in Zweden, in Duitsland en in Nederland en ze niets kunnen sturen, dan staan we er helemaal alleen voor en dan kunnen we het absoluut niet aan. En dan mogen we wel zeggen dat de afgelopen 15 jaar zowat alle regeringen wel hier verantwoordelijk voor zijn.
2: Defensieminister Theo Franke kondigde al 10 nieuwe helikopters aan. Israël markeert Palestijnen met nummers op hun lichaam. Dat heeft het Israëlische leger zelf bevestigd. Eerder had een Israëlische krant gemeld dat soldaten met een stift nummers op de gezichten en de lichamen van verdachten hadden geschreven. De rest van de wereld reageert geschokt. Op sociale media verschijnen vergelijkingen met de Jodensterren uit de Tweede Wereldoorlog. En het aantal incidenten bij voetbalwedstrijden neemt af. Vorig jaar waren er 17 situaties die een impact hadden op de wedstrijd. In het voetbalseizoen 24-25 waren dat er nog 55. Dat blijkt uit cijfers van de Pro League en de Belgische Voetbalbond. CEO van de Pro League, Lorin Parijs.
5: Ik zal uiteraard pas echt tevreden zijn wanneer er geen enkel incident meer te rapporteren valt. Maar ik ben wel blij met het feit dat het veiligheidsplan dat we hebben opgesteld, dat dat zijn eerste vruchten begint af te werpen. En dat zie je nu wel. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat het gooien van voorwerpen met een derde is afgenomen. En ik zie ook dat de strafmaat die door de Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluiting wordt uitgesproken, daalt.
2: In totaal werden er vorig jaar 331 jaar aan stadionverboden uitgesproken. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden.
6: En dan even kijken onderweg. Daar is er gelukkig maar 1 vertraging momenteel. Richting Antwerpen is dat op de E17. Wel een serieuze, want je verliest er een uur tussen het UZ Gent en Beervelde. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten gelukkig.
7: Aftersun, Liam van Haverbeke.
6: Ik heb een van de allerbeste zomerschijven mee ooit gemaakt. Je hoort hem na deze Teddy Swims en Mr. Know It.

toch een banger van Axwell Ingrosso. De zomerhit uit 2017, More Than You Know. Ofwel dus 2/3 van de Swedish House Mafia eigenlijk. Hè. Ik kan het niet bewijzen, maar ik denk dat Stella Lefty, de zangeres, haar mosterd haalt bij Spring. De trein naar Oostende, want daar wordt mijn hart te dief. Maar dan de rustige Amerikaanse versie. Dus niet met de trein naar Oostende, wel met de train richting Boston. Hier is ze.

0: topic in A7S Breaking Me. Er volgt over een tweetal weken opnieuw een pijnlijke break-up tussen ons en de zomervakantie. Ja, jammer genoeg. Ik weet het, de zomer duurt tot de 21 september, maar eind augustus voelt toch ook altijd al een klein beetje als afscheid nemen van die zomer. En daarom houden wij het positief in Aftersun. Namelijk met jouw favoriete zomerdingen, activiteiten, bezigheden, maakt helemaal niet uit. Wat vind jij geweldig aan de zomer? Daar maken we een lijst van met de zomerlief zometeen. Dus laat dat even weten in de Q-app. Wat ga jij heel hard missen aan de zomer?
1: Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister morgen naar Robbe Petitjean en zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q sounds better with you.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die brave jongen. Ik zijn 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
3: Bruno.

0: elkaar kinderen meegenomen naar de straat. Waar ze zelf is opgegroeid in Barbados, uiteraard. Dat is een eiland in de Caribische. En die straat is ondertussen naar haar vernoemd. Hoe cool is dat? De Rihanna Drive. Komt in de straat en is dat gewoon de naam van uw mama. Hele grote flex. Maar wat zijn jouw mooie zomerse momenten? Wat ga jij missen? Chris uit Pajottenhem, die stuurt dit door.
1: Ik ga vooral de festivals missen.
0: Snap ik.
1: En de ijscream.
0: Wow.
1: Met op kop de ijsmars. Op 2 de cornet d'amour. En op 3 de sorbet.
0: Oh, ik heb er al opnieuw zin van in een ijsje. Ik heb daarnet eigenlijk nog maar een ijsje gegeten. Dus Chris, je brengt me op ideeën voor na deze show. Ik heb ook iemand aan de lijn. Goedenavond, dag Evelien uit Tongeren.
2: Goedenavond, Liam.
0: Wat ga jij missen aan de zomer?
2: Wij gaan vooral de opbrengst van de zonnepanelen missen.
0: Dat is heel praktisch. Hebben jullie veel zonnepanelen?
2: We hebben er 22 liggen.
0: 22, zeg je?
2: Ja.
0: Amai, wat voor kasteel wonen jullie dan?
2: Nee, het is een gewoon huis, maar ik zeg het, ze liggen er al van 2017, dus ze zijn nog wel een beetje kleiner dan de huidige panelen. Dus,
0: Oké, op die manier.
2: Ja.
0: Maar wel het hele dak vol dan?
2: Het dak ligt vol, ja.
0: Oké, het is een zonnige zomer geweest, dan kan ik mij voorstellen dat dat voor jullie wel handig is.
2: Dat was super handig. Ik zeg het, mijn man heeft een elektrische bedrijfswagen, dus als hij een beetje op tijd thuis was en de zon scheen nog, ja, kon hij hem voor niks opladen, dus we hebben er een voordeel uitgehaald.
0: Oh, amai, zalig. Ja, ik rij ook elektrisch, maar helaas heb ik geen zonnepanelen, dus bij mij zat dat er niet in. Misschien moet ik er eens aan denken. Heb je enig idee van hoeveel jouw elektriciteit ondertussen al heeft gecompenseerd?
2: Nee, dat durf ik niet zeggen. Nee.
0: Oké, nee, dat is niet erg, maar heb je daar geen zonne-app van of zo?
2: We hebben een app, ja. Dus we hebben ook een dynamisch contract, dus die uren, ja, de tarieven veranderen elk uur.
0: Uh-huh.
2: Dus we zijn er wel een beetje bewust mee bezig, ja, dat we op het juiste moment ook het wasmachine aan zo opzetten. En,
0: natuurlijk, ja.
2: Laten we zeggen dat onze energiefactuur enorm gedaald is daarmee. Dus,
0: ja. Dat kan ik geloven. En zitten dan zo soms, als de zonnige dag is, zo in uw zetelke in de tuin, zo wat te kijken naar de app van hoeveel elektriciteit dat je gratis krijgt, of niet?
2: Nog net niet.
0: Allee.
2: Mijn man misschien soms wel, maar ik niet.
0: Dat zou ik doen wel, denk ik. Zeg, en als de zomer dan echt gedaan is, dan moeten de lichten uit, hè, Evelien. Fijne avond nog.
2: Ja, fijne avond.

0: Daarnet had ik Evelien uit Tongeren aan de lijn. Zij heeft 22 zonnepanelen liggen, was ik van onder de indruk. Maar Peter heeft Bertem, die stuurt nu een queue-up. Ik heb er 56 liggen. Ja man, wie doet beter? Ondertussen is het ruim 8:30 op de klok, een hele fijne avond. Onderweg is er één vertraging, wel een serieuze, richting Antwerpen op de E17. Staat er hier dat je een uur extra moet rekenen tussen Gentbrugge en Beervelde. Maar verschillende mensen hebben ook al gestuurd dat ze er iets langer over reden. Dus let op daar op de E17 richting Antwerpen, Gentbrugge, Beervelde. Het kan heel druk zijn. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven momenteel, dan verlies je gelukkig wel minder dan 5 minuten. Zometeen dan spelen we opnieuw 10 dingen voor zonsondergang. Als jij 10 zaken kan opnoemen binnen een gegeven categorie in 20 seconden, dan kan jij naar de Q After Sun Drink komen hier aan het Q Beach House. Gisteren had zo Ellen 20 seconden de tijd om in deze categorie. Noem mij 10 frituursnacks.
1: Piambel, hamburger, boulet, vleeskroket, cito, ragoutti, bamischijf, witte ballen en goulaskroket.
0: Nog eentje.
1: Berenpoot.
0: Ja! Het is binnen. Oh, je had wel op tijd en niet veel tijd meer, hè? De mens zou er honger van krijgen. Ellen is er al bij, maar er zijn dus nog heel wat plekjes op onze gastenlijst. Als jij beter kan of sneller, of je hebt gewoon zin in een gratis drankje, stuur dan zometeen 10 dingen in de Q-app.

Peter Gene Hernandez. Het klinkt als een Mexicaanse LO-leerkracht of zo, maar het is de echte naam van Bruno Mars. On My Soul, hoor je net bij Q-Music. En zometeen Bebe Rexha. In het echt heet hij Bleta Rexha. Dat is Albanees, heel raar, hè? Dit goddelijke duo eerst, Unhealthy van

0: dan in een nieuw jasje. Door Bebe Rexha. New Religion, volgende week vrijdag.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Organiseren we met dit programma After Sun, de Q After Sun Drink. Ja, we hebben niet lang nagedacht over de naam, maar de inhoud is wel heel leuk. Want dus volgende week vrijdag vieren we het einde van de zomervakantie. Dat doen we uiteraard hier aan het Q Beach House op ons terras, inclusief gratis drankjes. En jij bent meer dan welkom, met een plus one zelfs, tenminste. Als je zo meteen meespeelt met 10 dingen voor zonsondergang. Dus wil je meespelen en dus een gratis drankje of meerdere drankjes scoren, stuur dan nu letterlijk in de Q-app 10 dingen en dan speel jij zo meteen misschien wel mee naar deze EO.

0: Als de zon niet schijnt buiten, dan fixen wij hem wel op de radio met deze van Henri PFR Sola.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Alle chance dat de zon nog niet onder is. Anders zaten we met een probleem voor dit spel. Hè, want het heet 10 dingen voor zonsondergang met vanavond Anne uit Zwevenzele. Goedenavond, Anne.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. We spelen zo meteen voor de Q-Aftersendring. Heb je toevallig al plannen op 28 augustus, volgende week?
2: Nee, hopelijk kan je die invullen.
0: En wel, inderdaad. Het is met een plus one. Weet je al wie je gaat meenemen?
2: Ja, het zal een discussie worden, denk ik. Ik denk mijn man, maar ik heb ook zonen die graag cocktails beginnen drinken.
0: Oeh, ja, hoe oud zijn de zonen?
2: Die van 17 en 18, die beginnen de smaak te pakken. Ik heb ook nog eentje van 13, die drinkt wel graag mocktail.
0: Ja, oké. Okay. Die hebben we zeker ook. 13 is nog iets te jong om ermee in te vliegen, natuurlijk. Maar heel leuk. Hopelijk wordt het een discussie thuis, want dat wil dat zeggen dat je gewonnen hebt. Maar eerst moet je dat natuurlijk bewijzen. 10 dingen opnoemen binnen een bepaalde categorie binnen de 20 seconden, dat is jouw opdracht. Heb je een beetje stress aan?
2: Ja, toch wel.
0: Ja, ik ook een beetje.
2: Ik heb al een paar keer gezegd, het zou wel tof zijn om daar naartoe te gaan.
0: Alles hangt natuurlijk af van de categorie. En vandaag heeft die te maken met een van mijn lievelingsfilms. Allee, toch een lievelingsreeksen van films, namelijk Insidious. Zo'n horrorserie. Ben jij fan van horror?
2: Nee,
0: dat is prima, want het is heel eenvoudig.
2: Ik heb er ook heel weinig van, eindelijk.
0: Ah ja, ik ging net. Nee, dat is niet waar. Het is heel eenvoudig. Noem mij 10 dingen waar je bang voor kan zijn. Je tijd start nu.
2: Spinnen, water, vuur, krekels,
0: kom aan dan.
2: Wat kan er nog? Spannende verhalen, horror, zwart, donker. Vuur, water, ballen.
0: Nee. Oh, de tijd is op. Oh. Doe het toch. Je had er 7.
2: Ja.
0: Och, naalden, de tandarts, bloed, falen.
2: Ja, het is gemakkelijk achteraf.
0: Ja, tuurlijk, dat is altijd zo. Ik denk altijd, je moet weten, dan discussiëren wij een beetje achter de schermen van gaat het lukken, gaat het niet lukken. En dan zeggen we altijd, ja, het gaat wel lukken, maar 9 van de 10 lukt het niet. Oh, ik had het je gegund. Doe
2: het
0: toch.
2: Ja. Oké, misschien kan ik nog eens meedoen. Of moet ik vragen of mijn man eens meedoet? Die is aan het luisteren.
0: Dus. Ja, dat kunnen we doen. Dan moeten we vooral vragen aan uw man dat hij een berichtje stuurt en het ons niet laten weten. Dan is de kans wel, dan zit het erin dat hij mag meedoen.
2: Oké, dat is
0: goed. Goed, kijk, Anne, niet te veel van wakker liggen. Het is een heel moeilijk spel. Ik weet het, ik heb er al op zitten vloeken. Het was je gegund, maar helaas maak er toch nog een heel fijne avond van, hè, daar.
2: Hetzelfde, fijne dag.
0: Dag, Anne. Joh.

De heren van de Bauza over aantrekkingskracht. Ja, tot iemand of natuurlijk over de meest populaire souvenir van je vakantie, namelijk een koelkastmagneet. Kan ook. Ik denk zelfs het laatste. Magnetic by Q. Zometeen een muzikaal uur op je radio. Allee, dat is het altijd natuurlijk, maar vanaf 9 uur nog meer. Want jij mag je mening geven over een nummer in repeat of niet. En je mag ook de late night track kiezen. Maar eerst nog deze maestro. Dit is Stromae by Q met Papa Ute.

0: Goedenavond, 9 uur, nieuws hoor je van Emiel.
1: Goedenavond. De brand op de Hoge Venen is onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. De brandweer had dagenlang moeite met de oostkant, omdat ze daar niet geraakte met voertuigen. Maar vandaag werd er dus veel vooruitgang geboekt. Je hoort collega Louise Buket.
2: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven. Het is ook de reden dat ze vandaag brandgangen zijn beginnen te maken. Als je dat doet en dat vuur zou toch nog dichterbij komen door een heropflakkering, dan weet je echt dat aan het einde van die brandgangen dat het vuur gaat stoppen.
1: In totaal ging 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. In IJs de Nederlands Limburg is een Belgische jongen opgepakt omdat hij daar een buschauffeur zou mishandeld hebben. Het gebeurde gisteren al, maar het nieuws raakt nu pas bekend. Twee jongeren weigerden te betalen waarop de buschauffeur hen uit de bus zou zetten. De jongens zouden de buschauffeur daarna tegen de grond gewerkt hebben en hem nadien geslagen en geschopt hebben. De tweede verdachte wordt nog gezocht. En op het WK hockey zijn onze vrouwen op dit moment aan het spelen tegen Spanje. Op dit moment zijn ze bezig aan het tweede kwart. Er zijn er 4 in totaal. Het staat daar 0-0. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen. Minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden.
0: En onderweg is het vrij rustig. Buiten op één plek nog steeds richting Antwerpen op de E17. Reken daar zeker al een dik uur extra tussen Gentbrugge en Beervelde. De weg is daar voor een groot stuk versperd door een ongeval richting Antwerpen. Dus op de E17 is het heel druk. Sta nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je wel minder dan 5 minuten.
3: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: En de man met de dubbele voornaam, Willy William, hoor je na het Nederlandse DJ-duo Another. Dit is Talk to

vind ik echt altijd een heel grappige man. Vooral zo zijn dansmoves. Hij heeft zo'n videoclip van dit nummer, waar hij dan danst, gewoon in de studio bij Q-Music. Heel grappig. After Sun. Hey, goedenavond. Waarom en van waar luister jij naar de avonduurtjes van Q-Music op deze druilerige dag? Dat wil ik weten. Het is echt een grijze avond en dat is ook wel eens leuk, moet ik zeggen. Na al die zon. Dus zometeen zwier ik er het grijze avond-anthem in. Alleen naar mijn gevoel toch. Namelijk The Fray hoor je zometeen met How to Save a Life. Eerst hoor je de kerel die het vorige Sunset-concert heeft voorzien. Niemand minder dan Maxime. En daarover zijn er trouwens heel veel vragen. Allee, niet over Maxime zelf. Wel over het volgende Sunset-concert. Dat is volgende week donderdag, 27 augustus. En ik heb er net een mailtje over gehad. Wie er komt, ik mag het nog niet zeggen, maar het is wel de moeite. Ik stel voor dat je gewoon blijft luisteren naar Q, want deze dagen maken we het bekend. En hier is hij toch, Maxime, met Hoe dan

Ik zei het. We moesten een grijze avond een nummer zijn. Dat was het sowieso, dit nummer. How to Save a Life van The Fray in Aftersun. Het is iets over 9:15. Heel fijn dat je er nog bij bent. Hanne uit Maasmechelen. Die stuurt, ja, ik heb net mijn eerste appartement gekocht, dus ik ben momenteel aan het verven met Q-Music op de achtergrond. Hey, hopelijk gaat het daar goed vooruit, Hanne. Laat ook eens weten welke kleur dat je dan aan het verven bent. Dat vind ik altijd heel moeilijk om een kleur te kiezen. Bij ons is momenteel allemaal wit. Dat is heel saai, ik weet het. Dan denk ik ook zo van, goh, als je dan zo'n kleur kiest en het is niet mooi, dan staat het daar ook. Dus stuur even door. Chris uit Gerardsbergen zegt, Liam, hoe gaat het met het katje? Ja, top hoor. We hebben net een katje geadopteerd, mijn vriendin en ik. Het heet Jack en het is ontzettend flink. Kan ik echt zeggen? Betty uit Ieper die stuurt, we zijn blij dat je goede muziek draait. Zo is het de ellende wat minder tijdens de file. Ja, er staat één grote file op de E17. Veel sterkte als jij erin staat. En dan ook nog een berichtje van Silke uit Beringen. Hey, ik luister in de auto omdat ik van deze liedjes hou. I love it. Dat is perfect. En zometeen mag je al je liefde voor de nieuwe van Martin Garrix en U2 doorsturen in Repeat of Niet. Maar eerst deze van Jonas Blue en Melif, Edge of Desire.

Niemand minder dan U2-gitarist, uiteraard The Edge, The Living Legend. Het betere gitaarwerk scoort dus ook op Tomorrowland, maar scoort het op Q. Dat heb jij in de hand, dat weet je. Dus stuur maar door. Is het voor jou een repeat of een niet? En waarom? Dit is de nieuwe Fireflies.

0: Martin Garrix en U2 met Fireflies. Dit is het nieuwe nummer in onze
1: Repeat of niet.
0: Gregory uit Oostende stuurt Repeat, U2 is back, bitches. Ja, het is iets anders dan Frank van den Broeken, hè. Kylie uit Balen zegt Repeat. Ook Elke uit Deinze stuurt dikke Repeat, omdat Martin Garrix de beste DJ ter wereld is. Ben ik mee akkoord, Elke, maar ik vind dit nummer het precies meer U2 dan Martin Garrix, heb ik de indruk. Tim uit Gent is niet overtuigd, hij zegt niet. Vindt Martin Garrix en andere samenwerkingen mooier? Aan het Hoogleden stuurt wel een Repeat. Aisha uit Echtegem zegt ook Repeat, vindt het een super mooie tekst. Stefanie uit Tongeren stuurt Repeat en dan zo'n emoji met een zonnebril. Heel cool. En ook David uit Aalstliever zegt nog een Repeat. Dus ik ben heel blij, want het nummer gaat door naar de 10e en laatste keer al in Repeat of niet. Dat is morgenochtend bij Matthias van den Bulke rond iets voor 10:30. Ja, zo is het. Iets voor 10:30. Nu ook een duo, Clean Bandit en Demi Lovato, maar het nummer heet Solo. Ja, het is ingewikkeld.

10:30 op de klok. Een hele fijne avond. Ik overloop even de vertragingen voor je op de Vlaamse snelwegen. Dat is er gelukkig maar eentje richting Antwerpen op de E17. Al de hele avond gaat het daar traag. Reken daar momenteel zeker nog 40 minuten extra tussen Gentbrugge en Beervelde. Dat komt door een ongeval. Een deel van de weg is daar versperd. Sommige mensen sturen ook dat ze daar al langer dan een uur staan aan te schuiven. Dus op de E17 richting Antwerpen is het heel, heel druk. Sta je op een andere plek aan te schuiven, heb ik beter nieuws, want daar verlies je minder dan 5 minuten mee. Gelukkig ook goed nieuws in de avond, want over exact 1 maand staat deze vrouw, Shakira, in Madrid. Op 18 september is dat dus. In een stadion dat zelfs speciaal voor haar gemaakt is, het Estadio Shakira. En Robbe Petitjean, jouw ochtendvriend deze zomer, kan jou daar naartoe sturen met een plus one. Alles is er geregeld, vervoer, hotel, het is allemaal gefixt voor jou. Als je morgen in de ochtendshow tenminste de stem van Shakira hoort passeren, want dan stuur je als de bliksem Shakira in een audioberichtje in de Q-app.

0: Shakira, Shakira.
1: Ja, je hoort inderdaad de stem van Shakira, maar het is niet de ochtendshow natuurlijk. Dus morgen, als je ze hoort bij Robert Petitjean en je stuurt Shakira, Shakira, dan ga jij misschien wel naar Madrid.
2: De Late Night Track.
1: Die mag je dan wel weer zometeen kiezen. Een laidback nummer is dat tijdens After Sun om de dag mooi mee af te sluiten. Enkele weken terug werd er ook al een heel goed nummer aangevraagd, namelijk deze. Ken je ongetwijfeld. Dus ik dacht, ik draai hem nog eens als inspiratie. Het is een beetje in die sfeer. Zo gewoon laidback, maar wel beats. Welk nummer wil jij horen? Dus niet Kygo en Firestone, maar welk nummer dan wel? Laat maar weten, je weet waar.

0: Shalalala. Hehehe. Kan niet zo moeilijk zijn eigenlijk, hè?
1: The Late Night Track.
0: Dat is een pak moeilijker. Een nummer vinden die past in de juiste sfeer van deze avondshow. Het is 20:20. Welk nummer wil je nu graag horen? Ik heb een heel leuk verzoekje binnengekregen van Lode uit Gent.
2: Hey Lian, Lode hier uit Gent. Ik zou graag het liedje When Love Takes Over van David Guetta aanvragen, want dat is mijn favoriet liedje.
0: En dat begrijp ik helemaal, dus we gooien hem erin. When Love Takes Over.

0: Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over, aangevraagd door Lodde uit Gent. En morgen een nieuwe late night track. Stuur maar jouw suggesties alvast door in de Q-app. Dit is alweer niet het beste late night nummer, maar wel het nummer dat je moet gehoord hebben deze week.
1: Dit is deze week de Q.

een beetje de muzikale hype van het moment, hè. Freya Sky, Silent Treatment. Jij kan ze live aan het werk zien in ons landje op 16 november in de Trix in Antwerpen en op 18 november in La Madeleine in Brussel. Het is wel uitverkocht, maar ja, ticketswap of zo, of is er lief lachen naar de buitenwipper kan monderen doen. Time flies when you're having fun. En zometeen komt er heel veel plezier aan, want Dimitri Wouters hoor je met zijn Q-Summer Mix na het nieuws van 10. En ook hij heeft David Guetta meegebracht. Het is zelfs zijn eerste plaat, zei hij net. Ik ben heel benieuwd. Je hoort hem na het nieuws van 10 uur. Ik heb ook nog

0: van 10 uur. Nieuws hoor je van Emiel.
1: Goedenavond. De brand op de Hoge Venen is onder controle, dat meldt de gouverneur van Dijk. De brandweer had dagenlang moeite met de oostkant omdat ze daar niet raakten met voertuigen. Maar vandaag werd er dus veel vooruitgang geboekt. Collega Louise Buquet.
2: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven. Het is ook de reden dat ze vandaag brandgangen zijn beginnen te maken. Als je dat doet en dat vuur zou toch nog dichterbij komen door een heropflakkering, dan weet je echt dat aan het einde van die brandgangen dat het vuur gaat stoppen.
1: In totaal ging 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op.
3: De Belgische politiek onderschat het gevaar van natuurbranden. Dat zegt het CERAC dat de risico's en de gevolgen van de klimaatopwarming in ons land onderzoekt. Volgens collega en defensie-expert Rob van Herk waren er de afgelopen 15 jaar amper investeringen in blusmateriaal.
4: We hebben het buitenland nodig om onze branden te blussen. Op zich is dat goed dat kan. Andere landen doen daar ook beroep op die Europese steun. Maar wat als er volgende zomer ook een brand is in Zweden, in Duitsland en in Nederland en ze niets kunnen sturen, dan staan we er helemaal alleen voor en dan kunnen we het absoluut niet aan. En dan mogen we wel zeggen dat de afgelopen 15 jaar zowat alle regeringen wel hier verantwoordelijk voor zijn.
1: Defensieminister Theo Franke kondigde al 10 nieuwe helikopters aan.
3: En onze hockeyvrouwen zijn bezig aan hun tweede wedstrijd op het WK. Het is daar op dit moment het laatste kwart in de tweede groepsmatch dus tegen Spanje. Op dit moment staat het 1-1 met nog 5 minuten en 40 seconden te gaan. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelfs kans op onweer en tot 21 graden.
5: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Een gelijkspel voor onze hockeyvrouwen op het WK in ons land. Het werd 1-1 tegen Spanje. De Red Panthers kwamen als eerste op voorsprong, maar in het derde kwart maakte Spanje gelijk. Je hoort een ontgoochelde Alix Scherniers.
2: Ik denk dat we in het algemeen beter aan bal waren in het midden van het spel, maar inderdaad te weinig gecreëerd. Nochtans vind ik wel dat we de eerste helft wel heel goed gespeeld hebben. De gameplan heel mooi hebben uitgevoerd. We staan 1-0 voor heel verdiend, denk ik. Al vind ik dat misschien zelf een 2-0 had gekunnen. Tweede helft iets minder goed van ons aan bal, vind ik. Dus wel wat zuur, ja.
1: Na twee wedstrijden staan Spanje en België aan de leiding in de groep met elk 4 punten. Donderdag volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan naar de volgende ronde. Het Universitaire Ziekenhuis van Gent waarschuwt voor deepfake-video's. Dat zijn video's gemaakt met artificiële intelligentie. Je hoort Eline Valken van het UZ Gent.
3: Op die video's lijkt het alsof professor Piet Hoebeke eigenlijk reclame maakt voor een product tegen prostaatproblemen en dat ook zelf verkoopt. We distancieren ons dan ook volledig van die inhoud die echt heel misleidend is. Dat zijn eigenlijk cybercriminelen die ademen op kwetsbare mensen en de geloofwaardigheid van onze artsen eigenlijk misbruiken.
1: Professor Hoebeke dient de klacht in bij de politie. Als je zelf zo'n verdachte video ziet, kan je dat melden via verdacht@zevenweb.be. En de broer van de Britse prinses Diana heeft een boek geschreven over het leven van zijn zus, maar dan vanuit zijn perspectief. Daarin zouden ook enkele onthullingen staan, zegt hij zelf. Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek Zwanenzang Diana, mijn zus, komt uit op 22 september. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelf kans op onweer en tot 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.
0: Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Een gelijkspel voor onze hockeyvrouwen op het WK in ons land. Het werd 1-1 tegen Spanje. De Red Panthers kwamen als eerste op voorsprong, maar in het derde kwart maakte Spanje gelijk. Je hoort Michel Struik.
2: Geen man overboord, het is nog altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk. Onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken of gewoon ja, de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
1: Na twee wedstrijden staan Spanje en België aan de leiding in de groep met elk 4 punten. Donderdag volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan naar de volgende ronde. Het Universitair Ziekenhuis van Gent waarschuwt voor deepfake-video's. Dat zijn video's gemaakt met artificiële intelligentie. Je hoort Eline Valken van het UZ Gent.
3: Op die video's lijkt het alsof professor Piet Hoebeke eigenlijk reclame maakt voor een product tegen prostaatproblemen en dat ook zelf verkoopt. We distancieren ons dan ook volledig van die inhoud die echt heel misleidend is. Dat zijn eigenlijk ja, cybercriminelen die ademen op kwetsbare mensen en de geloofwaardigheid van onze artsen eigenlijk misbruiken.
1: Professor Hoebeke diende klacht in bij de politie. Als je zelf zo'n verdachte video ziet, kan je dat melden via verdacht@safeonweb.be. En rode duivel Axel Witsel gaat bij het Franse OGC Nice spelen. Witsel ondertekende daar een contract van 1 seizoen met optie op nog een extra jaar. Dat heeft de Franse club zelf bekendgemaakt. Vorig jaar speelde Witsel nog bij het Spaanse Girona. Daar verlengde hij zijn contract niet. Witsel is 37. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelfs kans op onweer en 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.

0: Summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.